0: of nog de Amerikaanse regering om hun ambassade in Kiev te evacueren. Vermoedelijk komen er dus ook nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. In Iran zullen mensen weer toegang krijgen tot het internet. Dat heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd. Al is het nog niet meteen duidelijk wanneer er precies weer gesurfd kan worden. Voor de Iraniërs was het internet afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse en de Israëlische luchtaanvallen op Iran begonnen. Eerder werd het internet ook al beperkt toen in het land grote anti-regeringsprotesten waren uitgebroken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kustram in De Haan het voorbij weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. Vier van hen hadden geen geldig vervoersbewijs en drie jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder hoopte op strenge straffen.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En de voorbije avond is van op de luchthaven van Luik een vliegtuig vertrokken naar Congo met 100 ton Europese hulpgoederen aan boord. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord van het vliegtuig zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en aan buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling tegen ebola bestaat niet. Daarom is het belangrijk om de verspreiding zoveel als mogelijk te beperken. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

het leven is. Wat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al...

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket.
4: In Permo.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zouden raketlanceerinstallaties geviseerd zijn en ook schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen probeerden te leggen. De aanvallen komen op een moment dat er volop gespeculeerd wordt over een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Zaterdag zei de Amerikaanse president Trump nog dat een akkoord grotendeels rond was. Officieel is er ook nog steeds een staakt het vuren tussen beide landen van kracht, maar het is niet de eerste keer dat er aanvallen worden uitgevoerd tijdens dat bestand. Ook eerder deze maand nam het Amerikaanse leger nog Iraanse militaire doelwitten onder vuur. Het Israëlische leger heeft in het zuiden en het oosten van Libanon opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd. Daarbij zouden zeker 7 mensen om het leven zijn gekomen. Ook tussen Israël en Libanon is er officieel een staakt het vuren van kracht. Maar Israël zet de operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah wel gewoon door. Of voort. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger ook gevraagd om het offensief tegen Hezbollah op te voeren. Hezbollah zelf voerde de voorbije avond ook aanvallen uit op Israël. Er zouden onder meer drones afgevuurd zijn op 3 kazernes in het noorden van het land. In het oosten en het zuiden van Oekraïne zijn dan weer bij zware Russische luchtaanvallen zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers is ook een kind van 8 jaar. Onder meer de stad Odessa werd onder vuur genomen. Daar zouden verschillende gebouwen geraakt zijn. En het Russische leger vuurde ook glijbommen af op de stad Kramatorsk. Gisteren waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog de Amerikaanse regering om hun ambassade in Kiev te evacueren. Vermoedelijk komen er dus ook nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. En Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kustram in De Haan het voorbij weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs. Minister de Ridder hoopt op strenge straffen.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zouden raketlanceerinstallaties geviseerd zijn en ook schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen probeerden te leggen. De aanvallen komen op een moment dat er volop gespeculeerd wordt over een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Zaterdag zei de Amerikaanse president Trump nog dat het akkoord grotendeels rond was. Officieel is er ook nog steeds een staakt het vuren van de kracht tussen beide landen. Maar het is niet de eerste keer dat er aanvallen worden uitgevoerd tijdens dat bestand. Ook eerder deze maand nam het Amerikaanse leger nog Iraanse militaire doelwitten onder vuur. Het Israëlische leger heeft dan weer in het zuiden en het oosten van Libanon opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd. Daarbij zouden zeker 7 mensen om het leven zijn gekomen. Ook tussen Israël en Libanon is er officieel een staakt het vuren van kracht. Maar Israël zet de operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah wel gewoon voort. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger ook gevraagd om het offensief tegen Hezbollah op te voeren. Hezbollah zelf voerde de voorbije avond ook aanvallen uit op Israël. Er zouden onder meer drones afgevuurd zijn op 3 kazernes in het noorden van het land. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kusttram in De Haan het voorbije weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. Minister de Ridder hoopt op strenge straffen.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En door de hoge temperaturen gisteren is het wegdek op verschillende wegen in de Antwerpse Kempen beschadigd geraakt. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat onder meer om gewestwegen in Geel en Kasterlee en de E34 in Arendonk. Door de hitte ontstonden er putten in het wegdek en kwamen brokstukken op de weg te liggen. Zeker 2 auto's raakten daardoor ook beschadigd. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd op het zuiden van Iran. Doelwit waren raketlanceerinstallaties en schepen die in de straat van Hormuz zeemijnen zouden proberen te leggen. Die zeestraat is cruciaal voor vervoer van olie en gas, maar Iran laat al weken geen schepen meer passeren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, reageerde zo pas op de Amerikaanse aanvallen en zei dat de straat van Hormuz hoe dan ook open moet gaan. De aanvallen komen er net nu. Al enkele dagen wordt gespeculeerd over een mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Daarover zei Rubio dat het overleg nog enkele dagen kan duren, vooral dan over de precieze bewoordingen van het akkoord. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van zondag op de kusttram in Den Haan. 4 jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. Verschillende werknemers van de lijn raakten gewond. 3 jongeren sloegen uiteindelijk op de vlucht, de 4e, een 18-jarige uit Ninove, is opgepakt. Minister de Ridder is niet te spreken over het geweld.
1: Dat is krapuleus gedrag, ik heb er geen ander woord voor. Totaal onaanvaardbaar. Mijn steun gaat eerst en vooral naar die medewerkers die gekwetst zijn geraakt. Zo'n dingen zijn onaanvaardbaar, moet streng tegen opgetreden worden. We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt.
0: De hitte heeft gisteren schade toegebracht aan verschillende wegen in de Antwerpse Kempen. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Onder meer in Geel, Kasterlee en Arendonk kwamen er putten in de weg. Zeker 2 auto's raakten daardoor beschadigd. In Brugge heeft voetbalclub Club Brugge gisterenavond zijn kampioenstitel gevierd met duizenden supporters. Voor clubaanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel, maar hij is het vieren nog niet beu.
2: Mijn stem is er een beetje van aan het afzien, maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala avond van te maken is prachtig.
0: En na de kampioenenviering werden de clubspelers met de helikopter naar Antwerpen gebracht. Want daar werden de Pro League Awards uitgereikt. En Club Brugge viel opnieuw in de prijzen met Christos Tsolis. Hij kreeg de prijs voor beste speler van het seizoen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Adem Zorgan van Union. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OH Leuven, dat voor de 2e keer op rij de landstitel pakte. Het weer, we krijgen opnieuw veel zon. Mogelijk halen we voor het eerst dit jaar temperaturen van 30 graden of meer. Aan zee wordt het iets koeler, rond 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
0: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
2: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
0: Meer info op levensloop.be.
2: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
3: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
4: Soms gedragen kinderen zich.
3: Onuitstaanbaar.
4: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter druk gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Ja, het is toch een beetje een gekke ochtend, hè? Het is dinsdag, maar toch ook een beetje maandag. En als je naar buiten kijkt, dan is het gewoon zondag. Ongeveer. Allee, goedemorgen allemaal.
7: Elke dag, telk voor twee, VRT, Radio 2.
6: 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
8: Goedemorgen. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten wanneer ze bewegen, zoals rug, nek en schouderpijn. Dat blijkt uit een studie van Welzijns- en Preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch onderzocht worden. Bepaalde sectoren zijn wel het zwaarst getroffen, zegt Gerrit Pollentier van Mensura.
9: De typische met fysiek zwaarder werk, hè. Dus daar kijken we naar jobs zoals in de bouwsector, landbouw ook, maar zorgberoepen, daar moeten ze ook per definitie mensen verplaatsen of helpen en begeleiden bij het verplaatsen, blijft ook zeker een zware job waar je heel veel van die klachten in ziet terugkomen.
8: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA is geschokt na het incident van zondag op de kusttram in De Haan. 4 jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en er ontstond een vechtpartij. Verschillende werknemers van de lijn raakten daarbij gewond. 3 jongeren konden vluchten, de 4e is opgepakt. Minister De Ridder is niet te spreken over hun gedrag.
10: Dat is crapuleus gedrag. Ik heb er geen ander woord voor. Totaal onaanvaardbaar. Mijn steun gaat eerst en vooral naar die medewerkers die gekwetst zijn geraakt. Zo'n dingen zijn onaanvaardbaar, moet streng tegen opgetreden worden. We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt.
8: Club Brugge heeft gisteravond zijn kampioenstitel gevierd met duizenden supporters. Voor aanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel, maar hij is het 4e nog niet beu.
11: Mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala avond van te maken is prachtig.
8: Na de kampioenenviering werden de clubspelers per helikopter naar Antwerpen gebracht, want daar werden de Pro League Awards uitgereikt. Club Brugge-speler Christos Tsolis kreeg de prijs voor beste speler van het seizoen en bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OH Leuven. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
12: De Voorkramers zijn blij met het openingsweekend van de Sinkse Voor. De kermis heeft heel wat mensen naar Spoor Oost in Borgerhout gelokt, ondanks de hitte. En door die hoge temperaturen is in de Kempen het wegdek op meerdere plaatsen beschadigd geraakt. En ook vandaag wordt het heet met veel zon, temperaturen tot 31 graden in de Kempen. Morgen iets meer wolken en minder warm rond 25 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
5: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
6: Ja, hoor, ze zijn intussen al op, hoor. Goedemorgen, goedemorgen, zonnetje. En goedemorgen, Charlotte, hallo.
13: Dag Peter, dag zonnetje.
6: Maar dat is onwaarschijnlijk, man.
13: Ja.
6: Oh.
13: We gaan niet klagen, hè. Het is...
6: Nee.
13: Heerlijk.
6: Nee, totaal niet. Het is heerlijk. Hoe wild was je weekend?
13: Veel buiten geweest, eigenlijk. Gebarbecued, heel veel... Ja, echt heel de tijd buiten, zalig.
6: Een beetje kunnen slapen ook?
13: Ah, niet zo goed, eigenlijk.
6: Slapen is over, schat. Goedemorgen.

0: Hey, je bent misschien een beetje in de war inderdaad. Het is vandaag een dinsdag, dus geen maandag.
1: Nee.
0: Het voelt als een zondag. Maar dat betekent dat je gaat elke dag het gevoel hebben van... Ah, het is een andere dag.
1: Ja, bijna weekend.
0: Morgen is het al woensdag.
1: Maar ja. Zeg, en heb jij goed geslapen?
0: Ja, uitstekend. Ja, ik heb een airco.
1: Oké, ja.
0: Dus dat scheelt wel. Ja, het is zeer goed geslapen eigenlijk. Klaar voor deze heel lange week. Goedemorgen.

0: Er bestaan dus nog altijd de twee broers, maar ik weet niet of ze nog optreden op die manier.
1: Geen idee. Ik had vroeger een poster in elk geval van de twee. Ja, sorry.
0: Van broers naar broers. Ja, wat is eigenlijk Clouseau. Goedemorgen.

0: Van Bidden van Clouseau, het is 11:06. Goedemorgen zeg.
1: Morgen,
0: het is vandaag 26 mei, de dag dat je hoort op Radio 2. Ja, onze minister, de ridder, dat die vindt dat tamme krapul is. En het was ook wel, die beelden waren ook wel heftig van de jongeren die trambestuur in elkaar aan het kloppen waren.
2: Ja, omgekeerd. De kusttram in de Haan. En ja, ze gebruikt het woord krapul heel vaak. Ze is niet te spreken over het gedrag van de jongeren tegenover de politie, tegenover de controleurs van de lijn. Het ging heel hard, hè.
0: Ja, we zouden ook geen vervoerbewijs, dus nee. Moet je niet beginnen te vechten. Moet je zeggen van, sorry, had ik niet en betalen. Ja. Heel bijzonder verhaal. Gaat nog even meegaan. Dat is toch typisch. Als het warmer wordt, dan krijg je dit soort verhalen toch veel meer. Hè?
2: Ja.
0: Het voordeel is, het blijft iets met heel veel zon. Geniet er vooral van, ook al is dat los boven de 30 graden. Jongens, toch. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit de pannen uit de zee.
2: Maar ja, daar heeft surfer Sean gisteren een hondshaai gezien. En die was aan het afdrijven vanuit de zee, dus die kwam heel dicht bij het strand.
0: Mm.
2: En die hondshaai, die leeft eigenlijk wel op de bodem van de Noordzee, is ongevaarlijk. Maar als je nu kan meekijken op VRT Max, dan zie je de beelden. Dus hij neemt die hondshaai in zijn armen en loopt daar zo ver mogelijk mee in zee om het dier eigenlijk te redden, zodanig dat het niet zou stranden helemaal tussen de mensen daar. Dus die heeft de hondshaai gered en in diep water gebracht.
0: Ik hoop dat de hondshaai dat leuk vond.
2: Ja, ik hoop het ook.
0: Ja,
2: als hij wil terugkeren, hij kan gewoon terugzwemmen.
0: Maar zo'n hondhaai die doet niks voor de rest.
2: Nee, maar die lag dus echt wel te stranden op het zand.
0: Heel bijzonder, zeg. Maar kijk, meteen beelden van de zee waar mensen in zitten.
2: Ja, leuk.
0: Oh, het is echt zomer plots. Goeie.

0: En ben je aan het meedansen? Natuurlijk wel. Gujet. Met die ook alweer. Spiller. Italiaans, hè? Italiaans, dat voel je ook wel een beetje. Ja, goedemorgen, welkom bij de dinsdag met waanzinnig goed bezoek. Want vanmorgen ontdek je de nieuwe zomerhit van Gert Verhulst en James Cook. Gert en James zijn er rond 7:45 met al die zon lekker, hè? Maar het probleem natuurlijk, die Gert Verhulst,
1: ja?
0: Die is zweetig bij het minste.
1: Oké. Okay.
0: Dus volgens mij, die mensen die moeten elke dag 3 verschillende hemden aan.
1: Moeten we handdoekjes en poeder voorzien?
0: Vermoedelijk wel, ja. Vooral, wat heeft die zomerrit met deze ochtendshow te maken? Dat is een erg goed verhaal. Misschien even een klein stukje laten horen hoe dat precies klinkt. U kon het al zien op de socials van iedereen. Het heet dus Madiwodo. Madiwodo. Luister even goed.

0: Ja, nog niet, hè, jongens, maar Madi Wodo.
1: Heerlijke vibe.
0: Ja, het stinkt daar van alles en nog wat, maar je wordt er wel heel gelukkig van natuurlijk. En vanmorgen poetsen we een plaat die er gaat voor zorgen dat je glazen misschien een beetje springen. Een goeie knoor. Straks.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
10: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
11: Radio 2.
12: Goedemorgen, morgen.
13: Peter van der

0: Ja, dus over een uurtje dan zijn ze hier, hoor.
1: Platenpoets.
0: Ja, Maddy Wodo zegt, Eddie, dat is ook de afkorting van de dagen van de tafel van Gert. Ja, ook, maar het heeft ook met deze show te maken, Eddie. Je volgt het straks allemaal. Goedemorgen, we poetsen elke dag een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Vandaag een hit van Kate Bush, Babushka.
2: Oh, mooi.
0: Dat was ik zo zot.
2: Oh. Van het liedje of de vrouw?
0: Ook, beide.
2: Allebei, ja, wat een stem, hè.
0: Als je die clip zag, ik was zwaar minderjarig. Dat was de tijd van Nena en van Kim Wilde.
2: Och, en de hormonen begonnen te borrelen.
0: Kate Bush. Kate Bush. Ja, jongen. Maar goed, ja, los ervan. Ik zag dat vooral op de Hollandse televisie. En in mijn hoofd was dat een enorme hit. Maar dus niet in Vlaanderen. Dat is wel een hitje geweest.
2: Ja, mijn papa had dat singeltje, daardoor ken ik het. Maar,
0: maar heeft hij nooit in de hitparade gestaan?
2: Oh, oké.
0: Dat heeft nooit in de Radio 2 Top 30 gestaan, blijkbaar.
2: Moh.
0: Ja, volgens mijn opzoekingswerk toch.
2: Oké.
0: Maar in die tijd kon zich toch echt nogal vergissen, hè. Dat is trouwens ook de tijd waarin de musical Hallo Radio 2 zich afspeelt. Dus misschien dat daar fout gelopen is. Als je zin hebt om te gaan, een beetje reclame maken. Halloradio2.be. Ga zeker je kaarten halen. Maar die song, je zal merken dat het een serieuze vergissing was toen van Radio 2. Want wat een liedje, wat een stem, wat een zangeres. Babushka, goedemorgen.

0: Babushka. En mooi hoor. Geert van den Mosselaar uit Mol vraagt... Charlotte, heb je dat singeltje van Babushka nog? Ik heb interesse om het te bemachtigen.
1: Oh, wil je dat bemachtigen?
0: Heeft dat een jukebox gekocht?
1: Oh, ja, kijk, ik zal het toch houden, Geert, sorry.
0: Tuurlijk wel. Wat een onweer. Ja, ze smijt ze van alles kapot. Het gaat over ontrouw. En die Babushka, dat is dan echt zo dat... Wow, de
1: grootmoeder.
0: Ja, zoiets eigenlijk wel. Goedemorgen, alleen maar goede muziek vanmorgen. Alleen maar goede muziek op Radio 2 van de altijd. Blame it on the boogie, the Jacksons. Dit is perfect om de zon te vieren.
1: Ja.

0: Jackson en Blame It On The Boogie. Het is iets voor 6:30. Goedemorgen.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
2: Een kwart van wie werkt in ons land heeft fysieke klachten wanneer ze bewegen, zoals rug, nek en schouderpijn. Blijkt uit een studie van welzijns- en preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers. Bepaalde sectoren zijn het zwaarst getroffen, zoals de bouw, landbouw en de zorg. En het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw Iraanse raketlanceerinstallaties heeft aangevallen en schepen die zeemijnen proberen te leggen in de straat van Hormuz. Nochtans was er volop overleg over een vredesakkoord afgelopen weekend.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Els Brand. Het openingsweekend van de Cinqste Four heeft heel wat mensen naar Spoor Oost in Borgerhout gelokt. Het is de grootste kermis van Vlaanderen met meer dan 150 kraampjes en attracties. Het Pinksterweekend is traditioneel een van de drukste voor de voorkramers daar, vertelt hun woordvoerder Jean-François Vlasselaerts.
5: De twee eerste weekends van de Cinqste Four is zo'n 50-60% van onze inkomsten. Dus sowieso de twee eerste weekenden zijn de drukste weekenden van heel de kermis. Hier is eigenlijk de eerste kermis, wat 6 weken duurt. We hebben redelijk wat concurrentie ook tijdens de Cinqste Four. Om de 2 jaar zijn er toernooien van voetbal, de WK, EK, de eerste festivals. Dus we hebben redelijk wat concurrentie en daarom moeten we ook tegen hun kunnen opbotsen met nieuwe attracties ieder jaar te laten komen.
4: De Cinqste Four staat nog tot 28 juni op Spoor Oost. In de Kempen is het wegdek op Pinkstermaandag op meerdere plaatsen beschadigd door de eerste hitte. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Onder meer op de E34 in Arendonk ontstonden putten en lagen er brokstukken op de rijbaan. 2 auto's kregen een lekke band. De rechterrijstrook richting Antwerpen was urenlang afgesloten, maar is intussen hersteld. Ook op Gewestwegen in Geel en Kasterlee was er schade. De Groenendaallaan, een belangrijke verkeersas in het noorden van Antwerpen, gaat de hele zomervakantie dicht. Landis plaatst ter hoogte van de ring betonnen wanden diep in de ondergrond. Die vormen later de basis voor een bouwkuip voor de verdiepte ring. De werken starten op 1 juli en eindigen op 26 augustus. Ook de oprit Merksem wordt afgesloten. Morgenmiddag is er een infomoment voor buurtbewoners en bedrijven op de Oosterweelcampus in de Galjoenstraat. En in provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom is de opbouw begonnen voor het dancefestival Tomorrowland. Na de grote brand vorig jaar aan het hoofdpodium voert de organisatie extra veiligheidsmaatregelen in, zoals de inzet van meer brandwachten. En er komt ook meer bescherming van de evacuatietunnels en onderdoorgangen aan het hoofdpodium. De Schorre blijft de komende weken wel nog toegankelijk, vertelt Debbie Willemsen van Tomorrowland.
6: Naarmate dat de werken vorderen, gaan de bepaalde delen worden afgesloten of beveiligd worden. En eigenlijk een week voor het festival gaat het domein dan wel echt helemaal dicht. Maar sowieso, De Schorre heeft alles heel duidelijk op de website gezet. En dan kan je heel goed zien van, is het rollenpad open? Kan je het blote voetenpad doen? Waar kan ik parkeren? Is de hondenwei open? Dus dat is een heel mooi schema. En ook aan de ingang van De Schorre hebben wij een banner gehangen met eigenlijk alle informatie over de toegankelijkheid van De Schorre.
4: Ook vandaag wordt het heet met veel zon, met temperaturen tot 31 graden in de Kempen. Morgen iets meer wolken en frisser dan. Meer nieuws uit de hele provincie Antwerpen lees je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Vertel eens, waar staan de problemen vanmorgen?
7: Richting Antwerpen. Daar verlies je nu 15 minuten vanaf Massenhoven. Dan is er ook wat hinder op de E313 richting Lummen in Wommelgem. Daar staat een defect voertuig op de spitstrook. Naar Brussel 15 minuten aanschuiven en dat doe je vanaf Aalst. En op de binnenring rond Brussel ook zo'n 15 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Machelen.
0: Goedemorgen, zeg. Heel veel mensen die de zon al zien opkomen, zie hier prachtige zonsopgang, zelfs uit Leeuwarden. Mark Dogen die zit daar. Maar deel gerust even je zonsopgang, want ik heb iets ontdekt. Ja, dat ik denk van, wat was dat dit weekend allemaal?
8: Ja, moeten we ons zorgen maken?
0: Nee, het heeft met muziek te maken.
8: Ah, okay.
0: Maar toch dat ik denk van, van waar komt dit plots allemaal? Het verhaal hoor je zo meteen.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
10: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
9: Schat, blijf kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we gespreid bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
12: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Prachtige zonsopgang van Patricia de Leeuw ook, die live aan het opkomen is. Ergens in West-Vlaanderen, maar het is in heel Vlaanderen. Hè. Bon, Margot van de Regio, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Charlotte, goedemorgen.
2: Dag Peter.
0: Lieve luisteraars, goedemorgen. Wat zag ik nu? Beelden. Beelden van Hans van Aken. Ja? Die aan het dansen was en aan het playbacken was.
2: Ja?
0: Ja? Dat heb je gezien?
2: Ja, ja, ja,
0: ja. Ik was op een schoolfeest dit weekend. Heb ik een liedje maar 2, 3, 4 keer gehoord. En dan was ik op Nerdland, ook dit weekend.
2: Ja?
0: Plots hoorde ik dat liedje opnieuw. Dat ik denk van, maar dat liedje is bijna 2 jaar oud intussen. Het gaat over dit liedje. Maar dat is echt overal. Is dat nu met de zon? Is dat met het goede weer? Ja, het zijn Hollanders, hè?
2: Ja.
0: Goed, ja. Charlotte. Nou, ik zag die beelden van Club Brugge die daar gewonnen hebben. Fantastisch.
2: En de kampioenenviering, ja, ja.
0: Amai, zeg. Maar we hebben nog nieuws natuurlijk, want nog goed nieuws over onze kroonprinses.
2: Ja, Elisabeth die gaat zeilen, lezen we in de krant. Ze studeert af deze week aan de Harvard University. En ze gaat daarna een sabbatjaar nemen en zich voorbereiden alvast op een zeiltocht over de Atlantische Oceaan.
0: Oh.
2: En ja, natuurlijk, ja, ze kan koningin worden van ons land. Dus dat is dan met bodyguards, hè, die ook zullen meevaren.
0: Ja.
2: Dat wordt spannend. In de loop van de week wordt er ook nog meer gecommuniceerd over haar plannen en als ze afstudeert.
0: Zou dat met play zijn? Of dat,
2: Ah ja, wie weet, over de oceaan of zo.
0: Zou toch hè? Mooi zijn, alleen wat de prinses heeft.
2: Ja.
0: En nog goed nieuws, zeg. Iedereen kan nu een villa kopen.
2: Ach, dat is wat de vastgoedmakelaar er in elk geval van maken. Want meer en meer huizen worden nu als villa verkocht. Zelfs een rijhuis of een appartement. Mm. Die vastgoedmakelaars gebruiken villa meer dan vroeger. Omdat ja, echte villa's, vrijstaande woningen, zeldzaam zijn geworden. Als je dus nu een appartement koopt in een groene omgeving. En dat appartement staat vrij, zoals een villa. Dan noemen ze dat gewoon een villa-appartement.
0: Maar jongens toch.
2: Ja, dus dat zijn marketingtrucken, hè.
0: Margot, je hebt toch ook een... Ja, je hebt eigenlijk ook een villa dan. Waar
1: nee,
0: jij die gekocht hebt.
1: Nee.
2: Ja, maar een stukje... Een beetje vrijstaand opzij zo, hè. Beetje
1: ja,
2: open.
1: Ja, half open bebouwing, maar ik zou het zeker geen villa noemen.
0: Maar tegenwoordig zijn ze als rijhuis die ze een villa noemen.
2: Ja, kijk, de vastgoedmakelaars die willen alles doen om het aantrekkelijk te maken. Allee, maar een echte villa blijft natuurlijk ruim, vrijstaand, helemaal open langs alle kanten.
0: Jongens, voor de vastgoedmakelaars... Ja, zo kan hij wel weer, hoor. Goedemorgen, zeg. Ja, waar staat Margot van de Regio vandaag in de zon? Heeft alles te maken met de beste buurt natuurlijk, want die week is bezig. Goedemorgen.

0: Yeah. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goedemorgen, zeg. We zitten in die week ook van...
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, dat is deze week, of dat is vandaag tenminste. Maar wie is er de beste buurt van West-Vlaanderen? Dat hoorde en zag je vorige week. Geniet nog even mee van die beelden, zeg, daar in West-Vlaanderen.
3: Goedemorgen iedereen.
0: Oh, dit was Hoogleden. En dan in Poperingen zijn we geweest. En in Menen. Drie fantastische buurten. Ja, Margot van de Regio, dat waren nogal feestjes, zeg. Holala.
3: Oh, dat was zo leuk. West-Vlamingen die weten echt hoe dat ze feestjes moeten maken. Dus het was een moeilijke keuze. Maar de winnaar is toch uiteindelijk de Pelikaanstraat in Hoogleden geworden.
0: Prachtig. Kijk, die horen we misschien terug ergens begin juni. Want dan houden wij dat grote beste buurtfeest. Het is de finale week van de heerlijke wedstrijd. De beste buurt. Je gaat op bezoek bij de beste buurten mogelijke. En vandaag Vlaams Brabant. Waar begin je vandaag?
3: Ik begin vandaag in Haagt. Daar ga ik langs bij de Krekelberg. Blijkbaar ook een zeer leuke buurt die van alles doet met cocktails en barbecues. Dus daar ga ik jullie straks alles over vertellen. We gaan ook naar Meerbeek en naar Assen. Dus dat zijn de drie finalisten die ons vandaag gaan proberen overtuigen om de beste buurt van Vlaams-Brabant te worden. En misschien dus ook wel van Vlaanderen.
0: We zullen het zien allemaal, we gaan het meemaken. Maar dus, die baila gasolina. Je hebt daar ook iets mee, vertel eens.
3: Ja, ik was laatst op een bingoavond. En als je kaart vol was, dan moest je bingo roepen. En dan schalde er door de boksen. Bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Bingo, bingo, bingo. Ah, goed idee, zeg.
3: Was opnieuw ingezongen. Ja, was zalig.
0: Sterke man. Ja, kijk. Kunnen ze toch wel allemaal. Maar nu vooral op zoek naar die beste buurt van Vlaams-Brabant en Brussel. Over een uurtje hoor en zie je alles. Prachtige doorbraakhit van Suzanne en Freek.

0: Ja, Wim Stels, die laten we weten. Kunnen ze beter die zoo van Shakira niet bombarderen tot WK-anthem?
1: Maar ja.
0: Ze heeft er eentje gemaakt, hè?
1: Ja, hè?
0: Wow, voetbal.
1: Ik
0: vind maar niks. Nee, dit is top.
1: Ja, dit is echt top.
0: Als je dat, maar het zal waarschijnlijk dan toch worden in Nederland en België, we zullen wel zien. Maar vooral, want hij zei van zoo, want die voetballers zijn toch basically beesten.
1: Ah ja, kijk.
0: Maar ik zie ook nog niet te veel WK enthousiast.
1: Nee, het moet toch komen, hè?
0: Een klein beetje. Ze zijn wel van plan om een soort koffiekoekwedstrijden te organiseren.
1: Leuk.
0: Wat is morgens, hè?
1: Ja, ja.
0: Morgens vroeg. Ja, we zullen wel zien wat het geeft allemaal. We gaan hier ook spelen. Punto, punto. Punto, punto. En jij kan meedoen natuurlijk. App gewoon even punto, punto naar de app van Radio 2 als je wil meedoen met het punto, punto spel over een dik half uur. En zet er je telefoonnummer bij, kunnen we meteen bellen.
2: Ik wil ook zo'n mok.
0: Ja, als eenvoudig jongen, gewoon even punto, punto appen. En dan het telefoonnummer naar de app van Radio 2 of live via VRT Max. Zo eenvoudig is dat.
3: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
1: I like! Woo!
0: Proximus. Think possible. Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Het is maar ochtend en meer al over vanavond.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik vanaf dat die kampioenen populair werden, ja, dat ik gewoon nooit meer alleen ben geweest. Hè. Die is altijd Mark Vertongen en Herman Verbrugge.
1: Op VRT1 krijg je dus twee gasten voor de prijs van één in Door de Bomen. Op VRT Canvas in Campus Cup gaat de strijd tussen de UGent en de KU Leuven. Of op VRT Max kan je een hele avond genieten van de comedyserie Hacks. Veel kijkplezier.
3: Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Ja, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
7: Kijk die ze met de gast.
6: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
8: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai.

0: Radio World. Meer info op Hyundai.com.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
7: Camber, more space for your place.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: En hoe hebben wij ervoor gezorgd dat Gert en James een nieuwe zomerhit hebben? Goed verhaal hoor je nog voor 8 uur hier. Goedemorgen.
10: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
9: Het is 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
11: Goedemorgen. Een kwart van de werknemers heeft fysieke klachten. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. En Christos Tsolis van Club Brugge is door de Pro League verkozen tot beste voetballer van het seizoen. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten. Dat blijkt uit een studie van Welzijns- en Preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch onderzocht worden. Opvallend is dat hun aantal voor het eerst in 5 jaar tijd niet verder stijgt. Vooral de bouw, landbouw en zorgsector worden getroffen. En er zijn verschillende klachten die vaak voorkomen, zegt expert Gerrit Pollentier van Mensura.
12: De meest voorkomende zijn dan wat we noemen bovenste ledematen, een nek, schouder. Ouders, elleboog, pols, samen met lage rugklachten. En daarnaast onderste ledematen, knieën komt ook voor. Typisch bij mensen die dan regelmatig moeten hurken op de knieën werken, zoals bij straatwerken.
11: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA is geschokt na het incident van zondag op de kusttram in De Haan. 4 jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en er ontstond een vechtpartij. Verschillende werknemers van de lijn raakten gewond. 3 jongeren konden vluchten, de 4e is opgepakt en minister De Ridder is niet te spreken over hun gedrag.
13: Dat is krapuleus gedrag. Ik heb er geen ander woord voor. Totaal onaanvaardbaar. Mijn steun gaat eerst en vooral naar die medewerkers die gekwetst zijn geraakt. Zo'n dingen zijn onaanvaardbaar, moet streng tegen opgetreden worden. We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt.
11: Door de hitte zijn er gisteren verschillende wegen in de Antwerpse Kempen beschadigd geraakt. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Onder meer in Geel, Kasterlee en Arendonk kwamen er putten in de weg. En zeker 2 auto's raakten daardoor beschadigd. Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw Iraanse raketlanceerinstallaties heeft aangevallen en schepen die zeemijnen proberen te leggen in de straat van Hormuz. Die zeestraat is cruciaal om olie en gas te vervoeren over de hele wereld. Maar Iran laat al weken geen schepen meer door. Nochtans was er volop overleg over een vredesakkoord afgelopen weekend tussen Iran en de Verenigde Staten. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, reageerde vanmorgen al op de Amerikaanse aanvallen en zegt dat de straat van Hormuz hoe dan ook open moet gaan en dat het overleg nog enkele dagen kan duren. Club Brugge heeft gisteravond zijn kampioenstitel gevierd met duizenden supporters. Voor aanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel, maar hij is het vieren nog niet beu.
14: Mijn stem is er een beetje van aan het afzien, maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Brugge nog een laatste keer te feesten en een galaavond van te maken is prachtig.
11: Na de kampioenenviering werden de clubspelers per helikopter naar Antwerpen gebracht, want daar werden de Pro League Awards uitgereikt. Club Brugge-speler Christos Tsolis kreeg de prijs voor beste speler van het seizoen. Hij bedankte zijn hele team en zei dat hij vooral blij is met de landstitel voor club.
15: Thanks my teammates, the staff, the coaches, everyone. Very proud I'm play of Club Brugge. It was an amazing feeling this year. We had the trophy. That's the most important for a player to win a collective trophy and not individual trophies.
11: Bij de vrouwen werd Aurélie Reinders van OH Leuven beste speelster van het seizoen en ze pakte met haar club voor de 2e keer op rij de landstitel. En Wouter Franken van STVV is coach van het seizoen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: De voorkramers zijn blij met het openingsweekend van de Sinksefoor. De
11: Kermis heeft heel wat mensen naar Spoor Oost in Borgerhout gelokt, ondanks de hitte. En in provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom is de opbouw begonnen voor het dancefestival Tomorrowland. Ook vandaag wordt het heet met veel zon met temperaturen tot 31 graden in de Kempen. Morgen iets meer wolken en tot 25 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
9: En hoe zit het met die files, Mona? Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Richting Antwerpen verlies je een half uur vanaf Massenhoven en 15 minuten vanaf Brecht. Op de Antwerpse ring naar Nederland 15 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroeveren en Antwerpen-Oost. Dan kom je wat hinder tegen op de E313 richting Lummen in Wommelgem. Daar staat een defect voertuig op de spitsstrook. Richting Brussel 20 minuten aanschuiven vanaf Aalst. 10 tussen Rotselaar en Wilselen. En ook van Heverlee tot in Bertum. En rond Brussel op de binnenring sta je nu 20 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarden en Machelen.

0: En hoe lang blijft het zo'n ongelooflijk hekke weer?
1: Goedemorgen, morgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
0: Meer dan dat. En hoe lang het zo blijft, dat hoor je zo meteen van weervrouw Sabine. Goedemorgen.

0: I Don't Feel Like Dancing van de Scissor Sisters. Ho, ho, 9 over 7 zie.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. De dinsdag begint.
0: Het is vandaag 26 mei, de dag dat je hoorde dat, oh, dat weer. Dat blijft gewoon iets met heel veel zon. Genieten vooral van, jongens toch, maar hoe lang? Ja, Sabine weet dat straks. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En al mensen die zeggen van, ja, maar Gert en James, wanneer komen die? Ah. Het grappige was...
2: Ja.
0: Ja, die waren hier gewoon al in de studio.
2: Die zijn hier even langs de achterdeur binnengekomen. Ze moesten niet kloppen.
0: Dat is typisch Gert en James. Die komen langs achter binnen. Gezellig al. Wat heeft dat allemaal... wel, het heeft allemaal te maken met dit en hier.
3: Oh.
0: Ja, dat is misschien al genoeg. Hè, want
2: ik ben al helemaal mee.
0: Ja, nee, het komt goed hoor. Ik kan je zeggen, die zijn er om 7:45 hier bij ons. Maar welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. We moeten het wel even hebben over iets van dit weekend.
2: Ja.
0: Het valt toch op, als het warm wordt, dan krijg je dat soort beelden. Beelden van een vechtpartij op de kuststrand.
2: Ja, die zijn echt viraal gegaan overal. En echt, ja, heethoofden van jongeren zou je het kunnen noemen. Hè. Er was een ticketcontrole op de kusttram in De Haan, zondagavond. 4 jongeren hadden niet betaald. Die moesten een ticket tonen. Ja, dat kon niet. Mm-hmm. Ze wilden vluchten. Dat is een vechtpartij geworden tussen 5 medewerkers van de lijn. 2 politieagenten, die mensen zijn allemaal gewond geraakt. 1 verdachte hebben ze kunnen oppakken, maar er zijn nog altijd, ja, 3 jongeren op de vlucht. Natuurlijk, de vakbonden hebben daar heel hard op gereageerd, op dat zware geweld. En bekijken of er nieuwe acties kunnen komen, want er is veel agressie op het openbaar vervoer dagelijks. Dit jaar al meer dan 300 fysieke aanvallen op personeel, dat is de realiteit. En minister Annick de Ridder hoorde er daarnet ook nog in het nieuws. Die wil strenge maatregelen, een busverbod bijvoorbeeld, als je agressief bent geweest. Of bodycams, daar is een wetsontwerp voor, zodanig dat er eigenlijk, ja, constant kan gefilmd worden.
0: Ja, dat is plots wel even heel groot nieuws.
2: Zeker.
0: Minister de Ridder is intussen ook gewoon lekker wakker gebeld door Backstage Bavo. Annick de Ridder, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, sorry dat het zo vroeg is, maar dat is, ja, de zon is al lang op hoor. Maar vooral,
4: geen probleem.
0: Ja. Even op de bodycams. Wat vindt de lijn daar nu zelf van?
4: Ja, dat is natuurlijk, dat gaat niet alles oplossen, maar als je zo'n beelden ziet, hallucinant, van dat krapuleus gedrag, want men zegt zo, de warmte, ja, dat is natuurlijk geen excuus, hè. Dat is gewoon krapuleus gedrag. En dan film je alles. Daar moet federaal een kader wel voor gemaakt worden, daar is men volop mee bezig.
0: Ja.
4: En dan kan ik de chauffeurs en de controleurs tenminste uitrusten met van die bodycams. En dan, dat gaat ook wel afschrikwekkend werken voor van dat, ja, krapuleus, ik heb er geen ander woord voor. Mm-hmm. Als weten dat ze heel een tijd getaped en gefilmd worden, gaan ze toch, denk ik, iets voorzichtiger zijn, hoop ik, met hun gedrag.
0: Zou het ook kunnen omkeren? Gaat dat voor sommige mensen dan geen doelwit worden? Dat ze zeggen van, jij zet mij aan het filmen, en dat je daardoor agressie opwekt?
4: Ja, maar dan is het toch al ver gekomen in de wereld als je zo moet beginnen reageren. Hè.
0: Ja.
4: En we gaan dat in goed overleg natuurlijk doen, en in, dat is ook sociaal overleg met sociale partners, om te kijken wie wil die bodycams ook dragen.
0: Ja.
4: Eerst en vooral de controleurs van de lijn natuurlijk. Omdat je wilt dat die ook bewijsmateriaal verzamelen als die worden aangevallen. Maar ook voor de chauffeurs is dat voor mij bespreekbaar. We gaan dat nogmaals in overleg met het personeel doen, voor alle duidelijkheid, maar we denken dat dat toch wel kan afschrikken. En ook bewijsmateriaal verzamelen, hè, als zo'n dingen gebeuren.
0: Ja, we daar al veel te doen zijn over veiligheid en privacy, dus dat moet wettelijk goed geregeld worden. Natuurlijk, de gewone mens, zeg maar, die daar niet mee bezig is, ja, gaat die dat plezant vinden dat die voortdurend gefilmd wordt op die manier?
4: Ja, het is niet de bedoeling dat die beelden dan online worden gesmeten of wat dan ook. Maar openbaar vervoer, dat moet, ja, stipt zijn, proper zijn, maar vooral ook veilig zijn. En die beelden die je ziet, ja, 7 mensen naar de spoed, dat is onaanvaardbaar. En ja, je kan moeilijk op iedere bus, op iedere tram een politieagent permanent zetten. Dus je probeert... Het heeft alles te maken met respect, met opvoeding. We hopen nu dat het gerecht hier heel hard tegen optreedt. Men heeft er al eentje gepakt, die anderen worden opgespoord. De burgemeesters kunnen ook open...
0: Oei, er is even een gsm.
4: Dan, ja,
0: dan was je terug, sorry. Annick de Ridder bij ons, minister, over de bodycams die binnenkort zouden kunnen gebruikt worden op het openbaar vervoer om, ja, mensen te filmen die toch dingen aan het doen zijn die totaal, totaal niet meer kloppen. Hebben jullie daar trouwens cijfers over, Annick, over het geweld daardoor daalt door het gebruik van bodycams?
4: Dat weten we natuurlijk niet, dus... We moeten het eerst kunnen gebruiken voordat we dat kunnen checken. Mm-hmm. Maar we merken toch ook bij politie, die daar al langer mee werkt, dat dat, ja, toch wel ook afschrikt. Mm-hmm. Dat men twee keer nadenkt voor men feiten begint te plegen, omdat men ziet dat alles wordt getaped en alles op camera gaat. Dus we kunnen alleen maar proberen zoveel mogelijk te doen om het zo veilig mogelijk te maken op ons openbaar vervoer. Voor de reizigers, maar vooral ook voor de medewerkers, hè, voor chauffeurs en controleurs. Allee, wat, die beelden die we hebben gezien, dat is echt onaanvaardbaar.
0: Dat wil je niet. Nee, ja, het gaat over een heftig onderwerp, maar toch stel ik voor, in een soort proeffase, dat ook de ministers even zo een dagje een bodycam aan trekken. Wat denk je daarvan, Annick?
4: Ik heb er geen probleem mee. Als dan alles wordt opgenomen wat de mensen af en toe tegen mij roepen...
0: Ja, wel, kijk.
4: Dan
0: gebeurt dat wel?
4: Nee, maar we zijn... ja, dat gebeurt absoluut, maar vooral online. En dat wordt natuurlijk niet opgetaped.
0: Nee, dat wordt niet opgenomen op die manier.
4: Maar het is een, hele, nee, het is een heel serieus thema. Dus,
0: sowieso.
4: Voor die chauffeurs en die medewerkers en die controleurs is dat echt wel ook... Die zijn in shock, hè. Met 7 man naar het ziekenhuis. Het heeft te maken met ook opvoeding en respect, als ik dat mag zeggen. En die jeugd moet wel beseffen... Het is ook niet iedereen die zo'n feiten pleegt. Het gaat over een kleine minderheid, maar het is echt onaanvaardbaar. Dus die rotte appels moeten eruit.
0: Duidelijke taal. We zullen zien wat allemaal geeft. Er zal nog veel over gepraat worden. Er zal nog veel wettelijk kader voor nodig zijn. Annick de Ridder, minister. Ik zou zeggen, krap me even terug. Dat wordt volgens mij een heel drukke dag voor jou.
4: Ja, absoluut. Nee, we zijn vertrekkers klaar.

0: Lepeltjes gewijs van Bart Peters. En ja, ze blijven binnenkomen natuurlijk. De reacties op de bodycams na het incident op de kustram dit weekend, waar 7 gewonden afgevoerd zijn naar het ziekenhuis. Heel veel mensen die ook reageren van goedemorgen. Ja, het moet misschien niet dragen over het dragen van bodycams gaan. Het moet gaan over de opvoeding. Hoe trots zouden de ouders zijn van deze tieners. Mochten het mijn kinderen zijn, dan bracht ik ze zelf naar de cel. Het is wel heel heftig.
1: Ja.
0: En straks spelen we toch gewoon Punto Punto. Dat is ook de wereld.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
9: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Nou, die heeft een verhaal, kunnen we dit ook wel gebruiken. De exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Misschien is die wel voor Martien Volkaert uit Aalter. Martien, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Peter.
0: Oh, hoe hard ben je klaar voor deze prachtige zonnige dinsdag?
10: Ik ben echt in vorm.
0: Oh, neem ons mee, wat wordt het?
10: Ja, vandaag mag ik de winkel doen bij mijn dochter. Ik ben vroeg opgestaan en ik ben in vorm. En ze verkoopt handtassen.
0: Oh,
10: maar,
0: leuk.
10: Ja. Ja. Maar ik wou daar ook eens aan meedoen aan Punto Punto. Vorige week had mijn dochter meegedaan.
0: Oeh.
10: En dat was een mislukking geworden.
0: Oh,
10: maar ze was toch content dat ze meegedaan had. En ik weet dat ze altijd luisteren naar de uitzending. Dus ik wou dat ook eens doen.
0: Dan gaat je dochter hier gewoon even vermorzelen. Dat komt helemaal goed. Je kan geen handtas winnen, maar wel een exclusieve goeiemorgenmorgenmok. Want zometeen start de klok. Ik stel je vraag. Je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan. En met 3 juiste antwoorden win je die mok. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes met de Y, de Z, de A, de B, de C. Welke Y is de munteenheid van Japan?
10: De yen.
0: Welke Z smeer je in je gezicht op vakantie om niet te verbranden?
10: Zonnecrème.
0: Welke A is een deelgemeente van de pannen waar Plopsaland ligt?
10: Adenkerken.
0: En welke B is een grote militaire schuilkelder waarin je geen telefoonbereik hebt?
10: Pas.
0: Oké, okay,
10: bunker.
0: We gaan even overlopen, zie. Ah, de Upsilon. Welke Upsilon is de munteenheid van Japan? De yen. Welke Z smeer je in gezicht op vakantie om niet te verbranden? Zonnecrème. En welke A is een deelgemeente van de pannen waar, waar Plopsaland ligt? Adenkerken, jawel. Goed gedaan, hoor. Ze zijn binnen. En de baas die komt zo meteen van Plopsaland.
10: Ja, serieus? Ja, dan ga ik verder luisteren naar de uitzending.
0: Tuurlijk wel. En de B, een grote militaire schuilkelder, was inderdaad een bunker. Tuurlijk wel. Goed gespeeld. Genieten van Martien.
11: Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen.
10: Dankjewel.
11: Winnen is belangrijker dan...

0: Wordt het vandaag de eerste tropische dag van het jaar? Wel.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
0: Er is één vrouw die het weet en dat is weer vrouw Sabine. Goedemorgen Sabine.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vertel eens, hoe zit het eigenlijk?
2: Ja, de tropische hitte. Hè. Het zou wel eens tot die 30 graden en zelfs iets meer kunnen geraken. Tot 31 graden in de Kempen. Ook in de Hoge Venen, zeer warm, 27 of 28 graden. En daar hoort ook een stralende zon bij. Een paar hoge sluierwolken, dat ook wel. Misschien een paar stapelwolken in het binnenland, vooral in de Ardennen. Maar voorts eigenlijk een hoog zomerdag. Er komt wel redelijk snel een zeebries aan de kust. En dat betekent dat de temperatuur daar blijft steken rond een goed verdraagbare, of misschien voor veel een betere verdraagbare 25 graden. Binnenland is er weinig wind, een zwakke wind uit oost tot noordoost. En dan vanavond en vannacht rustig, eerst weinig wolken. Er komt wel een storing dichterbij, dus van overzee krijgen we tegen het einde van de nacht wat meer bewolking. Voor de steden blijven dat temperaturen ergens rond 18 of 19 graden. De Ardense toppen is dat veel eer 12 graden of zelfs nog iets minder. En dan morgen starten we met een afwisseling tussen zon en wolken in het noorden van het land. Later ook in het centrum wat meer wolken. En na de middag gaan die stapelwolken dan opnieuw verdwijnen. Grotendeels meer opklaringen. Misschien een bui in het uiterste zuiden, Belgisch Lotharingen. En we gaan dan misschien in de Kempen nog tot 30 graden. Maar de rest van het binnenland tot zo'n 27 graden. En opnieuw aan de kust een zeebries. Dus daar 20 graden, koeler. Ja, donderdag nog tot 29 graden met veel zon. Vrijdag tot 27 graden. Misschien tegen het einde van de dag heel lokaal een onweer. Maar het is vooral in het weekend dat het wisselvalliger wordt. Dat de kans op wat neerslag, de kans op een onweer en op buien, vooral zondag, is dat toch groter wordt. En dan is die hitte weg. Want dan hebben we nog maximaal rond 23 graden.
0: Maar tot die tijd kun je dansen in de zon van je. Oh la la la la. Dat wordt iets, zeg. Camera.

0: Het is 7:55. Elke dag telt voor twee. Zometeen al de nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: De federale regering wil bodycams mogelijk maken bij onder meer personeel van de lijn, de NMBS en de brandweer. Een voorontwerp van wet is daarover goedgekeurd. De camera's moeten bij incidenten laten zien wie verantwoordelijk is. Want afgelopen weekend zijn controleurs nog aangevallen op de kusttram in De Haan. En het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw Iraanse raketlanceerders heeft aangevallen en schepen die zeemijnen proberen te leggen in de straat van Hormuz. Nochtans was er volop overleg over een vredesakkoord afgelopen weekend tussen Iran en de VS.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Els Brand. De Voorkramers zijn blij met het openingsweekend van de Sinkse Voor. De kermis heeft heel wat mensen naar Spoor Oost in Borgerhout gelokt, ondanks de hitte. Het is de grootste kermis van Vlaanderen met meer dan 150 kraampjes en attracties. Het Pinksterweekend is traditioneel een van de drukste voor de Voorkramers daar. En ook deze mensen kwamen onder een stralende zon naar de Voor.
4: Wij doen één keer per jaar de Sinkse Voor, omdat dat heel veel kermisattractie heeft die ons adrenaline geeft. Zo. Ja.
5: Het is goed weer, dus we genieten ervan zoveel mogelijk. Hè.
6: Dat is ja, gewoon zo anders dan zo bij ons in de Hulstaart een kermisje te doen. Nu heb je dat zo echt zo 10.000 keer groter. Dus ja, dat is wel echt leuk.
3: De Sinkse Voor staat nog tot 28 juni op Spoor Oost. In de Kempen is het wegdek op Pinkstermaandag op meerdere plaatsen beschadigd geraakt door de eerste hitte. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Onder meer op de E34 in Arendonk ontstonden putten en lagen brokstukken op de rijbaan. Twee auto's kregen een lekke band. De rechterrijstrook richting Antwerpen was urenlang afgesloten, maar is intussen hersteld. Ook op Gewestwegen in Geel en Kasterlee was er schade. De Groenendaallaan, een belangrijke verkeersas in het noorden van Antwerpen, gaat de hele zomervakantie dicht. Lantis plaatst ter hoogte van de ring betonnen wanden diep in de ondergrond. Die vormen later de basis voor een bouwkuip voor de verdiepte ring. De werken starten op 1 juli en eindigen op 26 augustus. Ook de oprit Merksem wordt afgesloten. Morgenmiddag is er een infomoment voor buurtbewoners en bedrijven op de Oosterweelcampus in de Galjoenstraat. En in provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom is de opbouw begonnen voor het dancefestival Tomorrowland. Na de grote brand vorig jaar aan het hoofdpodium voert de organisatie extra veiligheidsmaatregelen in, zoals de inzet van meer brandwachten. En er komt ook meer bescherming van de evacuatietunnels en onderdoorgangen aan het hoofdpodium. De Schorre blijft de komende weken wel nog toegankelijk, vertelt Debbie Willemsen van Tomorrowland.
7: Naarmate dat de werken vorderen, gaan de bepaalde delen worden afgesloten of beveiligd worden. En eigenlijk een week voor het festival gaat het domein dan wel echt helemaal dicht. Maar sowieso, De Schorre heeft alles heel duidelijk op de website gezet en dan kan je heel goed zien van, ah, is het trollenpad open? Kan je het blote voetenpad doen? Waar kan ik parkeren? Is de hondenwei open? Dus dat is een heel mooi schema. En ook aan de ingang van De Schorre hebben wij een banner gehangen met eigenlijk alle informatie over de toegankelijkheid van De Schorre.
3: Ook vandaag wordt het heet met veel zon met temperaturen tot 31 graden in de Kempen. Morgen iets meer wolken en minder warm, rond 25 graden dan. Ook de rest van de week blijft het warm. Meer nieuws uit de hele provincie Antwerpen lees je ook in de app of op de site van 14 Nieuws.
0: Op naar de files. Goedemorgen, Mona.
8: Goedemorgen.
0: Waar staan we stil?
8: Op de E17 richting Gent in Lokeren. Links is daar afgesloten door een ongeval. Nog een ongeval op de A19 richting Ieper in Kortrijk-West. Op de rechterrijstrook. Richting Antwerpen een half uur aanschuiven. En dat is vanaf Massenhoven. Ook vanaf Sint-Job. 20 minuten vanaf Kruijbeke en 10 vanaf Meldselen. Op de Antwerpsring naar Nederland vertraag je een half uur tussen Sint-Anna-Linkhover en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek hetzelfde tussen Beveren en de Beverentunnel. En nog wat hinder op de E313 richting Lummen in Bommelgem. Daar staat een defect voertuig op de spitsstrook. Richting...
0: Oh, sorry. Oh, sorry.
8: Ja.
9: De bank die durft.
0: Je had nog dingen, vertel maar hoor.
8: Ja, want richting Brussel sta je nog in de file. Een half uur vanaf Aalst, 20 minuten vanaf Peutie en tussen Rotselaar en Wilselen. En nog eens 20 vanaf Heverlee. Rond Brussel nog op de binnenring een half uur bij tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 10 minuten van Waterloo tot Intervuren. En nog wat trager rijden richting Gent tussen Erpenmeren en Wetteren.
0: Is toch een vrolijke muziek in
9: dan? Maar ja, veel beter voor de file.
0: Zijn we graag in de file, alsjeblieft. Sorry Mona, sorry.
8: Het is oké, kan gebeuren.
0: Ja, ik zat al in dolle, blijde verwachting van... Backstage Bavo. In zijn vrije uur ook supporter van RSC Anderlecht, maar genoeg daarover natuurlijk. Backstage Bavo, vriend van de sterren, zijn ze er al intussen?
10: Zeker, Peter.
0: Tuurlijk ja. Wel. We hebben ze hier al even zien binnenkomen. Maar bon, dus Gert en James, al iets ontdekt intussen?
10: Ja, nee, maar het is natuurlijk wel... De Madiwodo single heeft een duidelijke link met onze ochtendshow, Peter. Met Goedemorgen Morgen. Dus dan zie je dat de fine fleur van Vlaanderen ook naar onze ochtendshow luistert.
0: Die zagen we toch echt niet komen, hè? Wat heeft dit ermee te maken, hoor je zo?
11: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
12: Ritchie, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Love Me Just A Little Bit More. Goedemorgen. Dat is toch altijd genieten, hè? Als je wil horen wie en waar de beste buurt is, dan ben je hier.
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Als je die van West-Vlaanderen nog eens wil zien, dan moet je even naar onze Instagram gaan van goedemorgen.morgen. Dan maak je het allemaal mee. Het is de finale week van onze heerlijke wedstrijd, de beste buurt. Maar Go die gaat deze week op bezoek bij de mogelijk beste buurten. De Krekelberg in Haagt, daar staat ze vanmorgen, want we zitten in Vlaams-Brabant. En amai, ik zie daar intussen al heel veel volk staan in de zon. Maar Go van de regio, neem ons even mee. Wat gebeurt daar allemaal? En waarom kan dit de beste buurt worden?
3: Ah wel, ja, ik sta hier op de Krekelberg in Haagt met de finalisten van de beste buurt achter mij. Goedemorgen iedereen.
4: Goedemorgen.
3: En wie meekijkt kan zien dat wij al een cocktail, al moet ik zeggen, het is op dit uur van de dag uiteraard een mocktail in ons handen hebben. We zijn hier gezellig aan het klinken. Dat is de mocktailcocktail van Kaatje. Fameus hier, van de buurvrouw. En we staan hier op het, ja, een soort van braakliggend terrein. Want de Krekelberg, dat is een hele kleine straat. Hier staan maar een elftal huizen, goed voor een 30-tal inwoners. Het is dus een kleine buurt. Maar we staan op het Gelijg. Vertel een keer, wat gebeurt er hier op het Gelijg, Sophie?
5: Wel, op het Gelijg, daar komen wij heel vaak samen om te eten, om te drinken. Barbecues die plots ontspruiten. De kinderen spelen hier ook heel vaak. Dus dat is eigenlijk wel de place to be van onze straat.
3: Hier komen jullie samen, ja. En er staat voor ook een lange ontbijttafel waar we gezellig gaan aanschuiven zo meteen. Jij hebt jouw buurt ingeschreven. Waarom is dit voor jou of zou het de beste buurt van Vlaanderen kunnen zijn?
5: Wel, wij zijn gestart in 2013 nadat onze voorzitter een mailtje heeft gestuurd om een buurtfeest te organiseren. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus elk jaar opnieuw hadden wij een cocktail, een cocktailbar ook, maar ook een barbecue. Prioriteiten. Barbecue en zomerbarbecue, winterbarbecue. Maar ook naast de stad hangen wij heel goed aan elkaar samen. We zijn er voor elkaar, voor kleine dingen, grote dingen. Ook als het moeilijker is, bijvoorbeeld ja, bij een overlijden of zo, hebben wij nu de gewoonte om een ontbijtman te kopen voor de mensen. Omdat wij vinden dat de familiale rust op dat moment wel mag terugkeren na zo'n intense periode.
3: Okay. Jullie zijn er voor elkaar, dat is heel fijn om te horen. Er is ook wel wat jeugd aanwezig hier op de Krekelberg. Goedemorgen, dag. Jeugd? Jullie hebben een heel bijzonder initiatief. Jullie hebben de Clubkast. Kan je dat eens uitleggen?
6: Wel, dat is gestart toen ik de Krekelkrans ben gestart. En daarin kwam dan het verzoek van zou het niet een leuk idee zijn om een Clubkast te doen. En dan zijn we met de jeugd allemaal kleine taakjes gaan doen. Van auto's, zoals ze de schuur gaan opkuisen. En allemaal van die kleine taakjes voor een beetje geld. En een van de vele projecten dat er is uitgekomen is een Halloween-tocht. Waarvoor we dan allemaal dingen zijn gaan halen in de Action. Met als excuus dat dat voor de Halloween-tocht is.
3: Alright, een gemotiveerde jeugd. Dus de toekomst van de Krekelberg is ook al verzekerd. Bert, ik kom ook even naar jou. Want hier hangt zo'n hele waslijn met foto's van die afgelopen 13 jaar. Dingen die jullie georganiseerd hebben. En jij zit precies toch ook altijd op de eerste rij van de feesttafel. Waarom is dit voor jou, of wat heb jij aan jouw buurt? Waarom is jouw buurt zo belangrijk voor jou?
7: Wel, we zijn eigenlijk gewoon een fantastische buurt. Eigenlijk zijn we geen gewoon buren, maar zijn we gewoon vrienden. Eigenlijk nog meer zou family zeggen met een modern woord. We beschouwen iedereen eigenlijk als gewoon family. We hebben een WhatsApp-groep, we spreken gewoon af. Iedereen komt hier, kunnen altijd op elkaar rekenen. De tuinen staan open. Gisteren, of 2 dagen geleden, had Gasper nog een gasfles nodig voor zijn barbecue die ineens leeg was. Direct een appje, iedereen schiet in gang, gaat in zijn gasflessen kijken en hij is toch nog geholpen geweest. Dat zijn zo de dingen die het maken in onze buurt.
3: Schitterend, voilà. De Krekelberg, een indrukwekkende eerste finalist van vandaag in Vlaams-Brabant. En nu dat we hier toch allemaal op het Gelijg staan, zou ik zeggen, applausje voor jullie zelf.
0: Zeker dat, ja. Intussen een applaus bij ons hier van Gert en James. Het kan niet meer kapot gaan. De Krekelberg in Haagt, je hoort het. Daar gebeurt het sowieso. En straks bij Radio 2, Anne en Daan, een nieuwe kans voor een buurt in Vlaams-Brabant. Blijf het volgen. En ze zitten... Ja. Dag jongens!
8: Hey, dag
9: jonge man.
0: Hallo, daar zijn ze. Zometeen doen we van de Madi Wodo. Wat heeft dat te maken met deze show?

dansen. Schouderdansen zijn we aan het doen. Heerlijk. Goedemorgen. Amai, nu moet je je radio toch even luider zetten. Want, wij hebben er met Goedemorgen Morgen voor gezorgd dat Gert Verhulst en James Cook een nieuwe zomerhit kunnen scoren. Luister even, dit heeft al

0: Thomas.
1: Straks
2: ik gekomen, ik juist.
0: Ja, maar straks, jongen, straks, hè. Gert en James, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Madi Wodo, zo heet hij dus echt. James, leg eens uit. Of Gert,
2: maar nee, eigenlijk, Gertje, leg jij maar uit.
0: Gert,
2: maar ja, het is eigenlijk, ja, jouw idee, Peter van der Veire.
0: Ik vind het zo indrukwekkend.
2: Ja, ik zat een half jaar geleden in de wagen of zo, of iets langer. En de Romeo's die waren hier op bezoek.
0: Juist.
2: In het programma. En het ging over Madi Wodo. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
0: Klopt.
2: Blijkbaar in de Kinepolis kunnen een Madi Wodo abonnement kopen. Dat je alleen op die weekdagen kunt. En toen werd er gezegd, oh, Madi Wodo, leuk woord. Haha, dat is eigenlijk iets. Daar zouden we nou een liedje van kunnen maken.
1: Haha, de ondernemer, dat kwam onmiddellijk boven.
2: Ja, dus daar ben je mee gelijk. Ik denk, ja, eigenlijk is dat nog niet zo'n slecht idee. Ik zat in een auto, direct mijn dictafoontje gepakt. Hup, iets ingezongen. En ik heb gewacht, want ik denk, misschien komen ze toch nog, die Romeo's.
0: Nee, ze hebben een ander liedje, wat, iets van het leven.
2: Ja.
1: Ah, oei, amai, het blijft goed hangen.
2: Het was maar even. Het was maar even.
0: Hopelijk luisteren ze niet, Garmen.
2: Dus, we hebben daar dan een liedje van gemaakt. Madi Wodo. De meeste mensen weten dus nog altijd niet wat dat betekent.
1: Mijn man, we hebben dat al ondertussen toch al. We zijn al een maandje aan het jodelen, Gertje en ik. We hebben dat al ingezongen in de studio. Er komt ook een hele mooie clip aan tegen donderdag. Maar goed, in ieder geval, mijn man heeft nog maar sinds gisteren door. Dus gisteren was een barbecue bij ons thuis met mijn vrienden. Kan ik erop zetten.
0: Nee.
1: En ik zing Madi Wodo. En die zingt dus al een hele maand. Die wist dus niet Quasimodo.
2: Dus alle Radio 2-luisters, Madi Wodo, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
1: Ja, voilà dat. Ja.
0: Quasimodo vind ik ook mooi.
1: Ja, Quasimodo.
0: Madi Wodo, dus zo eenvoudig is het. Straks
2: dus moet dank u, Peter.
0: Dat is graag gedaan, ik moet daar niks voor hebben alweer.
2: Nee, we gingen ook niks geven.
0: Dat dacht ik wel, ja.
1: Als je een keer iets kunt, weet je, we hadden wel een keer mocht geld aan uitgeven, Peter, dat is aan een kuisvrouw. Ja. Of aan een kuisman, maakt mij niet uit. Maar sorry, joh, het ligt hier heel vuil. Maar
2: hier liggen echt
0: ik weet het.
2: Stof.
0: Dat is altijd, als wij hier aankomen na het weekend, ik weet niet wat Guy de Pré allemaal achterlaat. Ja, dat is huidschilfers of zo zijn, maar.
2: Nee. Maar draagt hij een zwarte wollen trui of zoiets? Die liggen allemaal dus.
0: Meestal.
2: Wolmoppacht.
1: Ja, heel, heel veel, hoor.
0: We nemen het mee, maar we wijken af. We wijken af.
1: Ja, al die wol.
0: Want zometeen mogen jullie live op ons podium gaan staan.
2: Aha.
0: Heb je een extra hemdje mee, Gert? Maar jij bent toch een zweter met dit weer, man.
2: Ja, maar hier is goede airco. En voorlopig. Nee, het is hier veel te warm. Want jullie hebben ook de deur daar open gezet. Dat is om een beetje frisse lucht te krijgen.
0: Ja,
2: en
0: toch wel.
2: Airco doet het niet. Het is hier niet koud, hè, James.
1: Ja, niet koud.
0: Het is hier niet koud. Nee. Maar vooral, jongens. Want Madi Wodo, het is natuurlijk geen toeval. Er is goed nieuws, want met die Madi Wodo kunnen we ook horen en zien op jullie nieuwe zomershow.
2: Ja.
0: De Gert en James zomershow.
2: Ja, absoluut.
0: Ik
2: in de pannen voor het derde jaar. James, we gaan een show doen.
0: Wat wordt dat?
1: Ik zeg het een beetje hetzelfde als vorig jaar en het jaar ervoor. Allee, niet hetzelfde, want het zou nog een beetje raar zijn. Moeten allemaal dezelfde rollen vertellen. Nee. Maar weer wat sketches. Wij noemen het eigenlijk een beetje uit het leven gegrepen momenten.
2: Ja.
1: Van Gert en mezelf. En we brengen daar ook onze eigen nummers en zo. Ja, we proberen er een leuke avond van te maken.
0: Je kan nu al kaarten bestellen op zomershow.live.
1: Goed zo. En je weet, ik herhaal het graag, hè. Zomershow.live.
0: Ja, bla. Ja. Maar vooral, ik weet, vorig jaar ben ik komen kijken en ik was in shock.
2: Oh.
0: Want je hebt op een bepaald moment een urne op het podium gezet waarin Gertje zogezegd dan dood was.
2: Dat was een mop. Lachen, hè.
0: Dat maar eerste, ik vond dat hard.
1: Ja. Vond je dat hard?
2: Ik snap het.
0: Ik vond een harde mop.
2: Ik ook, maar ja.
1: Mensen moeten zien. Deze keer zullen we dus die grappen niet meer maken op de zomershow.live. Er zal een ander grapje inzetten op de zomershow.live.
2: Waanzinnige verrassing.
0: Maar vooral, zometeen doen jullie Madi Wodo op ons podium.
2: Ja.
0: Het probleem is, jullie hebben geen dansje.
2: Nee.
0: Dus.
2: Willen we even een warme oproep doen aan de luisteraars. Iedereen die inspiratie heeft om een choreo te bedenken op het refrein. Laat u gaan.
1: Ja, en pas op, dan denkt hij, ja.
0: Oh, ja, een choreo, wat moet dat dan worden?
1: Ja, wel, we hebben een bepaald stukje uit onze song.
2: Het refreintje, hè.
1: Het refreintje. En daar mogen de mensen dan een hele leuke choreo op doen. Die choreo zullen wij dan ook waarschijnlijk brengen, hè, in onze zomershow.
0: Ja.
1: Maar...
2: Wacht, ze moeten dat dus op TikTok zwieren, op de socials zwieren, zodat iedereen ook mee kan oordelen.
0: Dus ze moeten dan dansen op...
1: Ja,
0: en dat gaat zo maar door.
2: Maar er staat iets tegenover.
1: Ja, tuurlijk. Ten eerste, Peter, wij zijn hier. We waren hier al vanmorgen om 6:45. Dus we gaan ervan uit dat jij ook een dansje doet straks. Op dat
0: ja, dankjewel. Geen probleem.
1: Mag ik dat alsjeblieft ook van...
3: Charlotte
1: ook.
3: Natuurlijk wel. Ja, absoluut. Ja.
1: Maar, natuurlijk, die mensen moeten dat niet zomaar doen. Jullie ook niet. Jullie kunnen kans maken op, Gert.
2: Ja, je mag naar de show komen kijken.
0: Oh.
2: Voor niks, Peter.
1: Ja, maar wacht, we gaan dan nog iets bijkletten.
0: Ja.
1: Twee echte tickets. Hè, echte tickets. Mag ik dat alsjeblieft ook van...
3: Charlotte
1: ook.
3: Natuurlijk wel. Ja, absoluut. Graag.
1: Maar... natuurlijk, die mensen moeten dat niet zomaar doen. Jullie ook niet. Jullie kunnen kans maken op, Gert.
2: Ja, je mag naar de show komen kijken. Oh. Voor niks, Peter.
1: Ja, maar wacht, we gaan dan nooit bijkletten. Ja.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Radio 2 in Antwerpen live.
3: Adi Wodo, hoe dat allemaal klinkt, hoe het eruit ziet. Ga nu even kijken, want ja, dat dansje moet, dat maakt zichzelf ook niet natuurlijk. Nee. Jongens, ze staan klaar op dit moment. Kijk en reageer gerust. Wordt dit de nieuwe zomerhit? Adi Wodo, Gert en James, het is aan jullie.

0: Goedemorgen,
1: morgen. Alleen maar goede reactie die binnenkomen. Ik ben helemaal fan, zegt Carina de Koning. Wordt zeker een zomerhitte. Madi Wodo. Weer een knaller, zegt Veerle Hoebeek uit Aalst. We zullen weer scoren bij zomerhit. Ja, maar ze moeten er wel eerst nog in geraken. Ja, Madi Wodo. Prachtige reacties, jongens. Ja, en ook reactie van Gert. Nee, het is James waarop jij je hemdje omgekeerd hebt.
2: Oh, nee, dat is zo'n hemdje.
1: Dat is raar.
2: Ja, is dat raar?
1: Ja, raar. Maar wel, ja. Nee, ja.
2: Ik heb dat gekocht in Saint-Tropez.
1: Ja, dat dacht ik al, ja. Een heel dure prijs waarschijnlijk. Jongens, zometeen nog meer.
3: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
4: bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
4: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
6: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
7: Ja!
8: Maar ja...
6: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
9: Oh ja. Maar ja.
6: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop.
7: Oh ja.
8: Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

0: bank die durft. Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Zeg maar, die James Cook ziet er zo geweldig uit. Ik heb daar toch nog een belangrijke vraag voor. Ja, zo meteen. Je zou zeggen, gewoon aan het bellen tijdens de show.
4: Ik ben aan het bellen. De monteur van onze videoclip. Benji?
5: Wat is er al gebeurd?
4: Ja, ik ben u subiet terug. Sorry, ik dacht dat we even off-air waren.
3: Nee.
4: Het was voor de videoclip.
3: Het is nieuws. Het is 8 uur.
4: Tot straks.
6: Oh ja, goedemorgen. De regering wil bodycams toelaten bij personeel op het openbaar vervoer en bij de brandweer. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. En Christos Tsolis van Club Brugge is door de Pro League verkozen tot beste voetballer van het seizoen. Chauffeurs van bussen en trams van de lijn, treinpersoneel en brandweer mogen binnenkort wellicht bodycams dragen. Daarover is een voorontwerp van wet goedgekeurd op de federale ministerraad. Er is in meer en meer agressie op het openbaar vervoer de voorbije jaren. En bodycams zijn een extra instrument om gewelddadige incidenten te filmen en te kijken wie verantwoordelijk is, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke.
7: Als er geweld zijn, dan zijn altijd gewelden of incidenten in momenten waar niet zoveel mensen rond zijn. Dus het is soms één moeilijk om dat te bewijzen, maar het is ook een moment waarvan enkele profiteren om dat te kunnen doen. Met die camera bij, denk dat er ook een manier is van preventie om te zeggen, blijf kalm. De mensen die in de sporen werken, zijn mensen die moeten eerbiedig worden. Ze doen hun werk, ze zijn daar niet om het geluid te leggen.
6: Dit nieuws komt net na het zware incident van afgelopen zondag op de kusttram in De Haan. 4 jongeren hadden geen ticket, controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en er ontstond een vechtpartij. Verschillende werknemers van de lijn raakten gewond. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder is dan ook tevreden dat er bodycams zullen komen, dat vertelde ze daarnet hier in Goedemorgen Morgen.
8: Dat gaat ook wel afschrikwekkend werken voor van dat, ja, krapul, ik heb er geen ander woord voor. Als ze weten dat ze de hele tijd getaped en gefilmd worden, gaan ze toch, denk ik, iets voorzichtiger zijn, hoop ik, met hun gedrag. We gaan dat in goed overleg natuurlijk, om te kijken wie wil die bodycams ook dragen. Eerst en vooral de controleurs van de lijn, omdat je wilt dat die ook bewijsmateriaal verzamelen als die worden aangevallen. Maar ook voor de chauffeurs is dat voor mij bespreekbaar.
6: De jongen van 17 die gisteren in het kanaal van Willebroek is beland, is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus gestorven. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is intussen een onderzoek gestart. Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw Iraanse raketlanceerders heeft aangevallen en schepen die zeemijnen proberen te leggen in de straat van Hormuz. Die zeestraat is belangrijk om olie en gas te vervoeren, maar Iran laat al weken geen schepen meer door. Nochtans was er volop overleg over een vredesakkoord afgelopen weekend tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio reageerde vanmorgen al op de Amerikaanse aanvallen en zegt dat de straat van Hormuz hoe dan ook open moet gaan en dat het overleg nog enkele dagen kan duren. Club Brugge heeft gisteravond zijn kampioenstitel gevierd met duizenden supporters. Voor aanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel, maar hij is het vieren nog niet beu.
9: Mijn stem is er een beetje van aan het afzien, maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad, gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala avond van te maken is prachtig.
6: Na de kampioenenviering werden de clubspelers per helikopter naar Antwerpen gebracht, want daar werden de Pro League Awards uitgereikt. Club Brugge-speler Christos Tsolis kreeg de prijs voor beste speler van het seizoen. Hij bedankte zijn hele team en zei dat hij vooral blij is met de landstitel voor club.
10: Thanks my teammates, the staff, the coaches, everyone. Very proud I'm player of Club Brugge. It was an amazing feeling this year. We had the trophy. That's the most important for a player to win a collective trophy and not individual trophies.
6: Bij de vrouwen werd Aurélie Reinders van OH Leuven beste speelster van het seizoen. Ze pakte met haar club voor de 2e keer op rij de landstitel. En Wouter Franken van STVV is de coach van het seizoen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
11: In de Kempen is het wegdek op Pinkster maandag op meerdere plaatsen beschadigd geraakt door de eerste hitte. En de organisatie
6: organisatie van Jazz Middelheim blikt tevreden terug op de afgelopen editie, de tweede na de doorstart. Er waren zo'n 11.000 bezoekers in Park den Brand. Ook vandaag wordt het heet met veel zon en temperaturen tot 31 graden in de Kempen. Morgen iets meer wolken en rond de 25 graden dan. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
3: Mona, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
3: Ja, vertel eens, waar staan we stil vanmorgen?
11: Richting Antwerpen op de E19 in Sint-Job, want daar is een ongeval gebeurd en de weg is er volledig versperd. Verlaat de snelweg en volg de omleidingsroute met de letter D. Van Nederland naar Antwerpen rij je dus best om via de A12 vanuit Bergen-op-Zoom. Nog een ongeval in Geel-Oost op de E313 richting Antwerpen. Links is daar versperd en verliest er 15 minuten. Verderop vanaf Massenhoven een half uur. 15 minuten op de A12 vanaf Boom en nog een half uur op de E17 vanaf Haastonk. Op de Antwerpse ring zelf naar Nederland een half uur bij. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Brussel 40 minuten aanschuiven vanaf Aalst en vanaf Heverlee. Vanuit alle andere richtingen schuif je 20 minuten aan. Rond Brussel op de binnenring 40 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot in Tervuren. Op de E17 naar Gent hinder in Lokeren. Links is versperd door een ongeval en je schuift een half uur aan vanaf Waasmunster. Nog een ongeval op de A19 richting Ieper in Kortrijk-West, rechts. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
3: Jongens, jullie weten dat wij natuurlijk ook een goeiemorgen-morgendansje hebben, 's morgens vroeg.
12: Ja.
3: Niet op Madiwodo, maar wel op onze muziek.
12: Ja, ja, maar we kijken er al heel de tijd naar uit.
3: Ah, we gaan weer even recht staan. We gaan weer gezellig dansen. Ja, dan gaan we klaar. Dan gaan we gerust even mee, lieve mensen, buiten.

0: Eindelijk, eindelijk mensen die dat echt kunnen.
1: Ja, dat is choreo bedacht, Peter.
0: Ja.
2: Ik denk dat je niet veel kans maakt om naar Plopsaland te gaan.
0: Ik heb nog wel een ideetje met de Madi Wodo.
3: We hebben daar pas iets uitgevonden.
0: Ja, straks hebben we het over. Ja.
4: Hoogstraten aardbeien.
0: Ze weten zich te pletteren, maar ze zijn hier graag. Gert en James zometeen meer. Maar eerst toch...

0: Sunroof en Nicky Yore en Daisy. We krijgen meteen al een heel goede reactie op jullie. Madi Wode, daar gaan we het straks over hebben.
1: Ah, leuk.
0: Dat was 26 mei, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat er bodycams zouden komen voor de mensen van de lijn. Goed idee voor jullie?
2: Ik denk dat wel. Als je ziet wat er vandaag en dag allemaal daar gebeurt.
3: Ik ben in shock met wat daar gebeurd is.
0: Zo waarschijnlijk toch?
2: Ik snap dat ook niet. Ik krijg dat zo soms een keer niet bij, dan denk ik, allee.
3: Ik snap al niet dat je niet betaalt om op een tram te zitten.
2: Ja, maar dat er dan een keer kwaad wordt.
0: Daar ging het over,
2: dat,
0: ja.
2: Dat er dan een keer kwaad wordt als ze er iets over zijn. Dan denk je, maar mannetjes, nee, je moet eigenlijk in de grond kruipen van schaamte dat je niet betaald hebt. En dan een keer kwaad worden en dan heel spel maken. Oh, mannetjes.
0: Hebben jullie ooit zwart gereden?
2: Ja, ik denk ik wel als student.
3: Ik nooit.
2: Ja, maar jij nooit een bus gepakt. Ze kwamen nu al met die muziek. Ja.
3: Nee, nooit. Oh, ik zou bang. Ik heb ook nooit in de winkel. Mensen horen in de winkel zo wel een snoepje mee.
0: Een snoepje pakken?
3: Nooit.
2: Ja, ik wel ook een snoepje mee.
0: Nooit.
3: Ik zit hier als een crimineel.
0: Dat is ook. Is niet waar. Heeft ook zijn gevangenisjas al aan eigenlijk.
2: Nee, vroeger als student, dat was soms zo van. Oh, komt maar twee altijd. Maar ik zou dat nu. Ik spreek van toen dat ik 14 was.
3: Als je trapt zou worden, zou de conducteur.
2: Dan is dat dus gebeurd. En ik weet dat nog heel goed. Dan kreeg je een boete. En dan moest je die in 1 euro, die je ook niet betaald had, plus die boete, zoals voor je 60 euro boete, plus 61 euro, zo. Altijd, dat is me maar 1 keer overkomen. Een raar bedrag. En sindsdien nooit meer. Ik vond dat zo verschrikkelijk om...
0: Dus sinds jij ooit een betrapte crimineel geweest bent, ben je je leven toch gaan verbeteren?
2: Ja, dat was... Ik heb misschien 3 keer zwart gereden.
3: Ah ja.
0: Maar trouwens, daarover gesproken... Ik zat er aan te denken, ik moet iets vragen. Ik luisterde naar de podcast van Vic en Gert.
2: Ja.
0: Van jouw zoon en jij, Gert. En het ging er op een bepaald moment over dat Victor gestopt is met drinken.
3: Ja, dat is een groot misverstand, hè. Maar goed.
0: Ah.
3: Hij is een periode, heeft even een dag of een week of twee niet gedronken. En hij ook op die manier verteld. En dan is eruit afgeleid, hij drinkt nooit meer. Ja, dat zou een ramp zijn voor de horeca in Vlaanderen. Dat is niet het geval. Maar af en toe neemt hem eens een pauzeke. En dat is wat hij vertelt.
0: Ah, ja.
3: Dat is een beetje, maar goed.
2: Want wat gebeurt er nu? Die jongen wil ergens een pintje drinken. En wat kreeg hij dan te horen?
3: Allee, Fik, je zit toch gestopt met drinken?
0: Ja, logisch, ik dacht dat ook.
3: Maar goed, laat ons er even van uitgaan dat het wel zo is. Dus, want anders valt die jullie vooral in duigen, Peter. Maar...
0: Nee, maar ik vroeg me af, ben je nou altijd gestopt met roken?
2: Ja, ik heb net gekeken op mijn app, mannen. Ik zal het even kijken.
0: Hoeveel dagen zit je?
2: Ik zit aan 9 maanden.
3: Een zwangerschap?
2: 9 maanden, 9 dagen en 18 uren. En weet je hoeveel geld?
4: Hoeveel euro's,
2: 4.241 euro.
3: Oké, moet er maar 1 op dan vandaag.
0: Prachtig, zeg. Goed verhaal die we binnenkrijgen. Ja. Maar kijk, dus vooral duidelijkheid. Vic is niet gestopt met drinken.
3: Nee, niet voor altijd. Af en toe is een periode kunnen inlassen dat we rustig.
0: En James wil maar roken. Maar dus, Madi Wode, de heerlijke single. Dit is een... Ja, en dan moeten we dus een dansje op verzinnen. Ja. Charlotte en ik, we hebben al even nagedacht.
4: Ja, daarnet, hè. Het kwam gewoon, hè.
0: Ja. Dus het is eigenlijk...
4: Duidende dagen aan van de week. Madi Wode.
0: We tikken de, dus met je rechtervinger, mensen thuis kunnen meedoen.
4: Ja.
0: Madi Wode.
4: Ja.
0: We tikken even aan.
4: Ja. En dan trekken we er een streep onder, dan is het weekend.
2: Ja. Ah ja,
0: twee handen
2: voorbij.
0: Ja. Zo gladjes op elkaar, vlup. Ja. Zo dat.
4: Met twee handen. Zo.
0: Ja. En op het einde maak ik ook nog een hart.
4: Nee, dat ik, dat... Ja, is dat zo? Okay.
0: Bij die hart. Oh, maak zo een hart.
2: Ja. Waarom maak je dat niet de O dan in plaats van een hart?
3: Ja, doe eens even. Ja.
0: Benieuwd. Het is aan het refrein, het is direct af.
4: Direct,
0: hè?
4: Ja.
0: Okay. 3, 2, 1.

0: Stembewegingen.
1: Dat is goed. En laatste.
2: Dit is het slechtste wat ik ooit gedaan heb.
1: Mensen kunnen alleen maar beter doen. Mensen kunnen
0: verdienstelijke poging.
2: Het idee is goed, maar je moet nog een beetje repeteren.
3: Peter, mag ik echt iets vragen?
1: Ja.
3: Twee seconden. We mogen alles vragen aan de mensen thuis om jullie hier bij Goedemorgen Morgen allemaal filmpjes op te sturen.
1: Tuurlijk.
3: Daarvan. Want misschien zitten daar ook al hele goede probeersels tussen.
1: Gooi ze in onze app. Ik kan de video maken daar.
3: Voilà, dan
1: ze daar even
3: wat krijgen ze nog een keer als ze de winnaar krijgen?
2: Ah, wel, ze mogen naar onze show komen kijken. Dagje Plopsaland en een overnachting in het hotel.
3: Voilà,
1: alsjeblieft. Oh, jongens, dat is veel hoor. Dit is ook nieuw. Dit is Stan van Zemangen. Oh, ciao.

0: Shot, Stan van Semang. Het is nieuw, je hoort het veel op Radio 2 en terecht. 16 over 8.
1: Goedemorgen, morgen.
0: En bij ons nog altijd de jongens, beter gekend als Gert en James.
2: De jongens.
0: Hoe is dat? Hoe heten ze ook al?
3: Allee.
0: Benny. Ik ben Benny Daams, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Benny. Het ging dan net over Madi Wodo, de nieuwe hit van Gert en James. Je hebt er ook een verhaaltje bij, vertel eens.
4: Ja, goedemorgen. Morgen is het morgen. Wij hadden vroeger op het werk elke dag soep. En wij vroegen ons dikwijls af, welke soep is het?
0: Ja?
4: Dat. Dan hadden we een collega, Danny, nogal een droge humorist. En op een vrijdag was het weer van, welke soep is deze nu? En we stonden allemaal te kijken en te proeven en te doen. En hij zei heel simpel, oh man, dat is maar die Wodo soep.
2: Ah, kijk. Huh?
4: Maar die Wodo soep? Ah ja. Een overschot van de maandag, van de dinsdag, van de woensdag en de donderdag. En dan krijgen wij vandaag.
0: Ja, dat is minder interessant. Benny, dankjewel voor je prachtige verhaal. Maar de Madi Wodo's zitten hier en ze hebben een heel helder gedacht mee vanmorgen.

0: Jullie gedacht vanmorgen, heren, een heel helder gedacht. En dat verschijnt nu op de schermen, want je hebt het briefje vergeten, heb ik gemerkt. Dus het gedacht vanmorgen is...
1: Een weekend in de zomer moet 3 dagen duren.
0: Ja. Een weekend in de zomer moet 3 dagen duren, leg eens uit.
1: Dat is natuurlijk een klein beetje gelinkt aan ons nummer, hè.
2: Oh ja.
0: Ah ja, maar die Bodo. Ja,
2: een weekend duurt maar 2 dagen, de zaterdag en de zondag. Maar ja, in het weekend, als wij er zijn, vrijdag, zaterdag, zondag.
1: Ja, wij pletsen daar de vrijdag bij.
0: Dat zou wel goed zijn, eigenlijk. Ja. Maar jij hebt toch al 3 dagen weekend. Maar jouw tafel loopt maar tot donderdag.
2: Ik doe nog andere dingen ook.
0: Ja, maar ja, toch. Maar heb je eigenlijk ooit weekend, ja. Madi, wat? Ah. Dus 3 dagen.
2: Ja, vanaf de zomer eigenlijk.
1: En eigenlijk de zomer, wij kijken daar zo naar uit. Dat gaat bij ons geen 3 dagen. Dat is echt... Wij zijn 2 maanden lang precies op congé.
2: Op school vakantie.
1: Nee, maar dat is echt zo. We hebben het daarnet in een auto gezet. Ik ging ophalen vanmorgen om 5:55 uur. Hè? Want we moeten altijd heel vroeg zijn op de VRT. Ja. En ik ging hem gaan ophalen en ik zei... En hij zei, mag ik echt goed zingen in de zomer? Ik zei, wel, ik ook.
0: Ja. Het is al een beetje zomer op dit moment.
1: Met die zomershow dat we gaan doen, ook gewoon aan het zeetje daar. Ik voel je zo op vakantie, dat is echt fantastisch.
2: Echt, ja, precies op school, hè, zo op kamp.
1: Ja.
0: Is dat een goed idee of niet? Een weekend in de zomer zou 3 dagen moeten duren. Deel jouw reactie gerust even in de app van Radio 2 vanaf nu.
3: Kriebels in de buik, een snellere hartslag, fonkelende ogen.
4: Het is duidelijk, je nadert een werf.
3: Hier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
4: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
3: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
4: Ontdek het deze week elke dag in Radio 2 Spits.
3: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
5: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
6: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
3: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien. Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
6: Radio 2.
7: Goedemorgen.

0: Goedemorgen zeg, Gert en James altijd bij ons. Pommelien, Thijs en Mo hoor je.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Met een helder gedacht, jongens, lees jullie gedacht nog even voor.
2: Een weekend in de zomer moet 3 dagen duren. Bam, bam.
0: Ja, voilà. Eveline Tremmer zegt dat zou niet leuk zijn in het weekend. Als je werkt in de zorg. Dit weekend 3 dagen weekenddienst gedraaid. Maar we krijgen zoveel liefde terug van de bewoners. Ah. Doen met hart en ziel. Dat allemaal natuurlijk. Frederik, helemaal team Gert en James. Nog meer tijd om naar de zomershow te gaan kijken. Kijk er zo hard naar uit.
2: Ja, wij ook.
0: Hebben jullie een tipje van de sluier dat jullie gaan doen, dat je denkt van, dat is de reden waarom je dan zeker moet komen?
2: Ja, we hebben 5 spiksplinternieuwe nummers. Ja. We gaan brengen ook. Allemaal leuke zingers eigenlijk.
3: Heel leuk, want dat is eigenlijk ook wat de bedoeling van heel die zomer. Hè. Dat het echt, dat het schwet is. Hè. Dat het vrolijk is. Dat het geest is.
2: Schwet.
0: Is met gastartiesten of niet?
3: Nee.
0: Dat hebben jullie nog gedaan. Hè?
3: Maar just the two of us.
0: Ja. Meer heb je niet nodig natuurlijk om gelukkig te zijn.
2: Het is daar.
0: Stefan Steen laat me weten, wat een goed idee, een 3-daags weekend. Alleen zullen ze dat nooit realiseren, tenzij de rijkste 1% van ons land beslist om dat te gunnen. Maar ja, dromen mag altijd. Jij kijkt meteen naar Gert.
3: Ja, de rijkste.
2: Ja, maar de rijkste 1%, daar zit jij ook bij.
3: Maar zit ik niet bij de rijkste
2: 1%. Ja, maar dat is altijd zo. Oh, ik ben arm.
3: Maar zit ik bij die 1%? Je weet hoeveel dat ik heb.
2: Zal niet veel schillen.
0: Je weet natuurlijk ook, er is zo'n tijd geweest waar geen vakantie was. Dan hebben we dan de zondag zijn we dan beginnen invoeren. Ja. De zaterdag is erbij gekomen. Dus waarom zou het niet kunnen?
3: Voilà.
2: Maar met al die automatisering, al die AI, dat alles, al het werk van ons gaat overnemen. Mensen gaan meer tijd hebben, we moeten ervan genieten, we moeten dat omarmen.
3: De mensen denken al heel de ochtend aan het luisteren zijn naar Charlotte en naar Peter van de Veren, maar we moeten eerlijk zijn. Het is
0: AI. Het is maar dinsdag. Dus,
3: het is een computerje als ze thuis horen.
0: Dario de Pessimier uit Sint-Niklaas. Goedemorgen, Dario.
4: Goedemorgen allemaal.
0: Dario, je bent even hier op dit moment. Zeg maar Dario, jij wil even reageren op het gedacht. Leg eens uit.
4: Dat mag zeker van mij, maar dat moet niet alleen als zomer is ook.
2: Het is een begin. Hè. We kunnen beginnen testen in de zomer en het dan door laten lopen.
0: Zie wat het geeft, ja. Goed idee.
4: Plus, ja, wel, mag zeker.
0: Je had nog een belangrijke vraag voor Gert en James.
4: Ja, ik vroeg mij af wanneer dat jullie eigenlijk eens met een volledig album gaan komen. Want er zijn nu toch wel een paar zomersingles geweest. En ja, Gauthier Kok, Monsieur van vroeger, dat ook nog allemaal.
2: Ja, maar het klopt. Nee, en we hebben eigenlijk ondertussen genoeg nummers om een album te vullen. Dus we zijn er over aan nadenken. Maar ja, een album, een cd, dat wordt niet meer gedaan, hè Peter, toch?
0: Ja, tenzij het echt heel hard promoot natuurlijk. Maar dan kun je het ook als album op Spotify.
2: Voilà, daar zijn we mee bezig.
3: Hé, maar ik vind het wel leuk dat hij nog terug refereert naar Croque Monsieur. Hè?
2: Ja, onze eerste hit.
3: Wil hij man een keer opzoeken voor
0: zijn hit, Peter? Ik kan erop zoeken.
3: Dat was toch wel. Daarmee is alles begonnen.
2: Dat is een doorbraak.
0: Ja, je hebt hem ooit.
3: Kent je het nog? Weet je nog hoe dat gaat?
2: Dario.
3: Weet je nog hoe dat gaat, Croque Monsieur?
4: Ik weet niet meer de volledige tekst, maar ik zal nog een Croque Monsieur.
0: We gaan hem even spelen. Je hebt hem ooit voorgesteld bij mij zelfs nog, denk ik. Toen niet. Ik weet niet van welk jaar is dat.
3: Oh my god, man, dat gaat. It goes way back.
0: Dit is ooit gemaakt door Gert en James. Luister.
5: Gert. Oui, James. Je vais te raconter une histoire. Une vraie histoire?
6: Bien sûr. Écoutez-moi. Hier soir. J'étais à Bruxelles.
5: À Bruxelles?
6: Oui, c'était LOL. Je m'asseyais sur une terrasse. Les garçons me demandaient...
5: Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu veux?
6: Moi, je disais...
5: Hein?
6: Quoi?

0: Ja, jongens.
1: Zweert goed van mijn lijf.
0: Echt het openingsnummer voor jullie album, hoor. Ja, ja. Helemaal goed. Goedemorgen, Gert en James nog hier bij ons. 2:30. Ja, dit is in excess.

0: Suicide Blonde van INXS. Het is 8:55. En wat is allemaal in de wereld gebeurd?
1: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen hoor je alles uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
2: De federale regering wil bodycams mogelijk maken bij onder meer personeel van de lijn, de NMBS en de brandweer. Een voorontwerp van wet daarover is goedgekeurd. En de camera's moeten bij incidenten laten zien wie verantwoordelijk is. Afgelopen weekend zijn controleurs nog aangevallen op de kustram in De Haan. En het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw Iraanse raketlanceerinstallaties heeft aangevallen en ook schepen die zeemijnen proberen te leggen in de straat van Hormuz. Nochtans was er volop overleg over een vredesakkoord afgelopen weekend tussen Iran en de VS.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is het nieuws uit je buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Els Brand. De Antwerpse politie veroordeelt de twee steppers die opdoken in de Waaslandtunnel. De twee zijn te zien op beelden bij Gazet van Antwerpen. Je mag niet met een step in de Waaslandtunnel, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
5: Ja, wat we op dat filmpje zien, dat is natuurlijk ronduit gevaarlijk, maar het is ook verboden. De Waaslandtunnel, dat is een autoweg en daar mag je met steps of met bromfietsen die te zien zijn op het filmpje niet inrijden en al zeker niet terugdraaien, want dat is op een autoweg een vierde graadsovertreding, dus een zeer zware overtreding. Dus we vragen toch in het belang van je eigen veiligheid om dat verbod te respecteren. Het staat ook aangegeven vooraan aan de tunnel.
4: Een van de steppers was ook bezig met zijn gsm. In de Kempen is het wegdek op Pinkstermaandag op meerdere plaatsen beschadigd door de eerste hitte. Onder meer op de E34 in Arendonk ontstonden putten en lagen er brokstukken op de rijbaan. Twee auto's kregen een lekke band. De rechte rijstrook richting Antwerpen was urenlang afgesloten, maar is intussen hersteld. Ook op gewestwegen in Geel en Kasterlee was er schade. In provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom is de opbouw begonnen voor het dancefestival Tomorrowland. Na de grote brand vorig jaar aan het hoofdpodium voert de organisatie extra veiligheidsmaatregelen in. De Schorre blijft de komende weken wel nog toegankelijk, vertelt Debbie Willemsen van Tomorrowland.
6: Naarmate dat de werken vorderen, gaan de bepaalde delen worden afgesloten of beveiligd worden. En eigenlijk een week voor het festival gaat het domein dan wel echt helemaal dicht. Maar sowieso, De Schorre heeft alles heel duidelijk op de website gezet en dan kan je heel goed zien van, ah, is het trollenpad open? Kan je het blote voetenpad doen? Waar kan ik parkeren? Is de hondenwei open? Dus dat is een heel mooi schema. En ook aan de ingang van De Schorre hebben wij een banner gehangen met eigenlijk alle informatie over de toegankelijkheid van De Schorre.
4: En Jazz Middelheim heeft dit weekend meer dan 11.000 bezoekers naar Park den Brand gelokt. Het was de tweede editie na de doorstart van het festival. Het festival kiest voor een bredere mix aan muziekgenres. Organisator Bert Schreurs ziet dat het publiek de vernieuwde koers van Jazz Middelheim omarmt.
7: Het feit dat je gelijk bijvoorbeeld gisteren, waar dat je Isaiah Collier had, die een tribute gegeven heeft aan John Coltrane, waarin dat de jazzliefhebbers van het eerste uur absoluut een fenomenaal concert hebben mogen meemaken. Maar dat er aan de andere kant ook een Buena Vista Orchestra was, die dan vanuit de Cubaanse dansmuziek, dat je dat ook kon zien en dat je die beide uiterst op één dag kon meemaken. Ik denk dat dat het programma aantoont en de richting waar we willen naartoe gaan, om daar die twee verschillende stijlen toch op één moment te laten horen.
4: Ook vandaag heet met veel zon en tot 31 graden in de Kempen. Meer nieuws uit Antwerpen lees je in de app van VRT Nieuws.
0: Jongens, ik heb zo meteen goed nieuws voor jullie, Gert en James. Ja. Dit is minder goed nieuws, want op de enige 10 is de boel daar volledig afgesloten door een ongeval. Wat een drama, zeg Mona. Wat is er aan het gebeuren?
8: Ja, daar is een ongeval gebeurd en daarbij zijn 7 voertuigen betrokken. Oh. Dus die hinder die kan daar nog een hele tijd duren. Op dit moment schuif je dus aan op de enige 10 richting Antwerpen tussen Brecht en Sint-Job 15 minuten. Verlaat de snelweg in Sint-Job, volg de omleidingsroute met de letter D. Of nog beter, van Nederland richting Antwerpen rij je dus best om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. Nog ongevallen richting Antwerpen op de E313. Een half uur bij tussen de Senderlo en Geel-Oost. Links is daar versperd. Verderop vanaf Massenhoven nog een half uur bij. Nog naar Antwerpen vanaf Boom, 15 minuten op de A12. In Aartselaar staat een defect voertuig en 20 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring naar Nederland schuif je een half uur aan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Een half uur bij ook op de E314 richting Lummen tussen Diest en Halen. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Maak daar een reddingstrook. En op de E17 richting Gent is in Lokeren links versperd door nog een ongeval. Daar sta je 3 kwartier in de file vanaf Waasmunster. Naar Brussel 40 minuten bij vanaf Aalst. Ook vanaf Heverlee en op de E429 vanaf Tubeke tot de ring rond Brussel. Vanuit alle andere richtingen schuif je 20 minuten aan. Rond Brussel op de binnenring 3 kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Intervuren. Een ongeval op de A19 richting Ieper in Kortrijk-West rechts 10 minuten bij. Dan staat er nog een defect voertuig op de N31 richting Brugge bij Oostkamp. Daar vertraag je 20 minuten vanaf Ruddervoorde op de E403 liever. En verder verlies je er eens meer dan 10 minuten.
9: Tegels, natuursteen, parket in Thermo.
0: Ja, bij ons hier hebben we altijd Gert en James van de hitsingel Madi Wodo.
10: Ja, maar je had goed nieuws voor ons.
0: Ja, want ik heb hier een vriend van de sterren, dat is...
11: Backstage Bravo.
0: Die vind je leuk, hè?
10: Wauw, wat doet er dan een keer?
11: Backstage Bravo.
10: Maar is dit Nerko?
0: Ah, maar hij komt net binnen en kijk eens wat hij bij heeft. Hij heeft een ventilatortje bij voor jullie.
10: Maar jij zit ongelooflijk, hè, Bavo.
0: Ja, kijk.
10: Je moet weten, dus Bavo is ooit begonnen bij ons, hè. Bij de Koek en Verhulst Show.
0: Juist.
10: Ja. En ik zal het zelf meer zeggen. Toen heb ik jij gebeld, Peter van der Veren. En heb ik aan mij gevraagd. Zeg, er heeft iemand gesolliciteerd. Bavo, is dat een beetje oké of niet? Ja, Bavo. En toen hebben wij in koor gezegd, Gertje.
12: Niet doen.
0: Garm. Kijk maar. Nee. Maar geniet ervan. Er is een
12: waanzin.
0: Beetje... Goed, hè.
12: Wow, en onze haren wapperen nu in de wind.
0: Het is prachtig, jongen. Het is prachtig.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Richie, citroen met framboos.
15: Richie, Belgische limonade.
16: Altijd verfrissend.
17: Richie.
18: Jouw goeiemorgen telt voor twee.
19: Goeiemorgen, morgen.
20: Peter van der Veer.

0: Ja, wie doet die tijger eigenlijk in dit liedje?
1: Abel, we hebben het alle twee gedaan, maar we weten niet welke dat nu uiteindelijk
2: doe je hem een keer? En doe een keer uw tijger. Doe geen keer Peter.
0: Ik vind zijn een tijger bij.
2: Doe die
3: keer.
2: Oh, seks.
0: Als je een remix wil maken. Dus belangrijk hier, als je dus een dansje hebt op Madi Wodo, kun je dus en verblijven in het park. Je kan ook naar de zomershow, waar je kaarten kan kopen op zomershow.live van jullie twee.
2: En je blijft in het hotel overnachten. Ja. Maar zijn er al mensen die een filmpje hebben opgestuurd? De mensen mogen echt een filmpje opsturen.
1: Ja, en op TikTok zwieren en overal dat zoveel mogelijk mensen het kunnen.
2: Wij gaan met een onschuldige hand, dus het zal niet één van ons twee zijn. Nee, dan een winnaar eruit loten.
1: Nee, de beste.
2: Ah ja.
1: Toch?
2: Ah, zo.
1: Ja, we gaan echt beoordelen op de kwaliteit.
2: Kijk, voilà, de jury is al beslist.
1: Toch?
0: En er is veel, is jullie zomershow. Maar binnenkort ook de nieuwe musical, Hallo Radio 2.
1: Ah ja, maar ja.
0: Waar jij het scenario van schrijft.
1: De grote vedette zit hierover.
0: Ja. Wordt een dolle boel sowieso.
1: Ja, zeker en vast.
0: Feel Good Musical voor over het begin van de Radio 2, jaren.
1: Radio 2, het is echt voor het Radio 2 publiek. Het is top. Met natuurlijk het...
0: Halloradio2.be. Ik maak toch nog... Is dat met een pruik? Want dat weet ik nu eigenlijk nog niet.
1: Ah ja, maar jij draagt sowieso toch altijd al...
0: Ook dat misverstand.
2: Ja. Goed, en dan... Jullie kunnen dus een kaart krijgen op wat? Op radio...
0: Halloradio2.be.
2: Ah, en top. Weet je, voor de zomershow heb ik dan gezegd?
0: Zomershow.live.
2: Punt live. Ja, ik geef nog even mee. Ja.
0: Zeg maar eerst even die K3 Original concerten, Gert.
1: Ja.
0: Kun je nog wel eens gaan kijken? Heb ik al eentje gezien?
1: Ik heb er al verschillende gezien, maar het is natuurlijk zo. Ik zit met de tafel van Gert en dat valt heel vaak samen met die concerten. Maar ik probeer van het weekend nog een keer te gaan kijken, want het is zo'n beleving. Ook voor ons. Hè. James heeft ook al een aantal keer gezien, ik ook. En elke keer opnieuw is het... Ja,
0: is het dan echt gedaan?
1: Gedaan. 7
0: met de OG's.
1: Juni is een zondag en dan is het de allerlaatste en dan is het de laatste keer.
0: Die drie gaan nooit meer samenkomen dan?
1: Die drie gaan nooit meer samenkomen.
0: Dat is een belofte.
2: Allee, toch niet voor te zingen?
1: Niet voor te zingen.
0: Ja, die gaan.
2: Misschien wel een keer voor een rosé te drinken of zo.
0: Dat wel. Ja, vanavond, trouwens, de laatste van vanavond is het ook het begin van de laatste week van de tafel van Gert, denk ik.
1: Ja, nog 3 dagen en dan begint ook voor de tafel de vakantie.
0: Hopla.
2: En dan gaan wij samen naar Saint-Tropez.
1: Ja.
0: Oh, kijk eens.
1: We gaan dat repeteren voor de show en zo. Ja.
2: Wij doen dat elke jaar opnieuw.
0: En hoe is het met jouw televisieplannen eigenlijk?
2: Heel goed, daar mag ik nog niet te veel over zeggen. Maar deze zomer gaan we toch iets leuks opnemen.
1: Ja, in augustus gaat er een hele maand dingen opnemen, maar we mogen dit niet zeggen.
0: Kom aan, mannen.
2: Nee.
1: Maar het is leuk. Het gaat wel
2: even een verrassingsje zijn. Oh, het gaat een verrassing.
0: Geef eens een tip.
2: Nee.
0: Oké.
1: Ja, dat was een tip, maar goed.
2: Ja, nee, goed. Bon.
0: Doe nog eens de tip.
4: Nee, is een tip.
0: Nee, dat is een andere.
2: Nee.
0: En wanneer kunnen we het dan zien?
2: Dat kan ik ook niet zeggen. Ik heb al te veel gezegd, eigenlijk.
1: Ja, je hebt veel te veel gezegd. Oh, Xavier.
2: Is jouw programma hiernaast?
0: Ja, Marie.

0: Dankjewel Tina Turner, het is 8 voor 9 en het is die finale week, ja hoor.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Van onze heerlijke wedstrijd De Beste Buurt. Margot van de Regio gaat deze week op bezoek bij de mogelijk beste buurten. Vorige week West-Vlaanderen, daar werd de Pelikaanstraat in Hoogleden de beste. Vandaag zit ze in Vlaams-Brabant, gaat ze straks nog naar Assen en naar Meerbeek bij Kortenberg. Je hebt een zeer goede reden om elke ochtend op te staan, want nu vrijdag Bart Kael met zijn nieuwe zomerhit Live. En morgen Tom Waas, die vertelt hoe het was om terug te gaan naar Oekraïne. Heb je dat gezien, Xavier Taverne?
2: Ja, ik heb het gezien.
0: Man.
3: Ja, goed hè.
0: Ja, dan zie je echt van, ah, dat is oorlog.
3: Mm-hmm.
0: Beseft van het geluid van drones en voor elke winkel een generator. Ja. In een rare winkelstraat is dat daar.
2: Ja, het is een heel bizarre wereld waarin de wereld gewoon blijft ronddraaien en mensen proberen iets te maken van hun leven, maar constant met de dreiging van een luchtalarm of van drones of van bombardementen. Dat is een hele gespleten wereld waarin die leven. Knap gedaan ook van het team van Reizenwaas en van Tom.
0: VRT Max, moet je maar even kijken, het is echt indrukwekkend. En morgen komt Tom dus. En zometeen win-win.
2: Ja.
0: Leuk.
2: Ja, leuk. Altijd leuk.
0: Ja, wat gaan we leren vandaag?
2: Ja, alle belastingbrieven in Vlaanderen zijn intussen ingevuld. Daar zijn we heel blij mee. We hebben mensen heel veel geld opgeleverd, mag ik toch hopen. En dus kunnen wij ons weer over andere consumentenzaken buigen, zoals wat zit er in aardbeien? Nu denk je, wat zit er in aardbeien? Wat valt daarover te vertellen?
4: Ja,
2: heel veel. Ja.
0: Ja, zoals?
2: Zoals?
5: Pesticiden dan of zo?
2: Misschien.
0: Soort dingen.
5: Sproeimiddel.
2: Misschien.
0: Hey, en mag je die groene kroontjes nu gewoon opeten?
2: Misschien.
0: Ah, maar is spannend zeg allemaal.
2: Het zijn allemaal vragen die we gaan stellen. Zometeen, er valt over aardbeien wel meer te vertellen dan je zou denken. En ook het antwoord op de vraag. Stel dat je een factuur niet krijgt waarvan je weet dat die moet komen.
0: Ja, oh leuk.
2: Moet je die dan ook niet betalen?
0: Oh, als je niet weet
5: wat dan is. Bel je. Ik heb dat alles gedaan. Een factuur die niet kwam en ik heb gebeld van die factuur is er niet. En ze prezen mij voor mijn eerlijkheid.
0: Dat zou wel.
2: Wow.
0: De meeste bellen gewoon niet.
5: Ja.
2: Wel, de vraag is dus, moet je inderdaad bellen? Ben jij verantwoordelijk voor het betalen van een factuur waarvan je weet dat die moet komen, maar het niet is?
5: Interessant.
0: Het antwoord lijkt mij nee.
2: In jouw hoofd misschien wel.
0: Goed, ja.
2: Maar of dat...
6: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers.

0: Intussen staat de ventilator overuren te draaien. Dat zou wel voor zo'n hete brok als Xavier Taverne. Dan moet je wel een beetje blazen natuurlijk. En oh, kom maar nog even. Maar die woorden, het is maar dit. Morgen is het gewoon. Dat is nog even natuurlijk. Zometeen veel plezier met Xavier en win-win.
1: Papa?
2: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
2: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
2: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
5: Soms gedragen kinderen zich...
4: Onbegrijpelijk.
5: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.

0: helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Ja, zometeen is er weer win-win op je radio. We gaan op zoek naar het antwoord op de vraag of je facturen moet betalen als je ze niet hebt gekregen. Hey!

is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De jongen van 17 die gisteren in het kanaal van Willebroek is beland, is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar gestorven. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is in onderzoek.

0: Gestart. Chauffeurs van bussen en trams van de lijn, treinpersoneel en brandweer mogen binnenkort wellicht bodycams dragen. Daarover is een voorontwerp van wet goedgekeurd. Er is meer en meer agressie op het openbaar vervoer de voorbije jaren. En bodycams zijn dan een extra instrument om gewelddadige incidenten te kunnen filmen en te kijken wie verantwoordelijk kan zijn, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
1: Zo moet de camera aanzet als er een gevaar is of wanneer ze een geweld zien, een incident zien. Dat gaat die camera mogen openen. En dat gaat tellen als bewijs daarna in justitie en voor het dossier. Omdat we hebben gezien dat er meer en meer geweld was. En we hebben dat gezien dat er in het buitenland dat ze het goed weg, ik zou zeggen, waarom zou het in dit geval niet bij ons zijn?
0: Dit nieuws komt net na het zware incident van afgelopen zondag op de kusttram in De Haan. Vier jongeren hadden geen ticket. Controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en er ontstond een vechtpartij. Verschillende werknemers en politie raakten gewond. Drie jongeren konden vluchten en de vierde is opgepakt. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, is dan ook tevreden dat er bodycams zullen komen. Dat vertelde ze daarnet in Goedemorgen Morgen.
2: Dat gaat ook wel afschrikwekkend werken voor van dat krapul, ik heb er geen ander woord voor. Als ze weten dat ze heel een tijd getaped en gefilmd worden, gaan ze toch, denk ik, iets voorzichtiger zijn, hoop ik, met hun gedrag. We gaan dat in goed overleg natuurlijk, om te kijken wie wil die bodycams ook dragen. Eerst en vooral de controleurs van de lijn, omdat je wilt dat die ook bewijsmateriaal verzamelen als die worden aangevallen. Maar ook voor de chauffeurs is dat voor mij bespreekbaar.
0: En afgelopen nacht heeft Rusland opnieuw verschillende steden in Oekraïne aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij een inslag in Kramatorsk zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Gisteren riep Rusland diplomaten op om Kiev te verlaten. Na de dodelijke Russische aanval van afgelopen weekend nemen ook inwoners van Kiev die waarschuwing serieus, zegt correspondent Arnaud de Dekker.
3: In Kiev, ik heb nog niet vaak zoveel verwoesting gezien in het centrum van de stad. Dus dat zijn taferelen die zelfs voor de inwoners van Kiev, dat zijn taferelen die ze nog niet vaak hebben gezien in het centrum van de stad. Mensen weten wat ze moeten doen, dat mensen die waarschuwingen misschien meer dan ooit serieus nemen als het luchtalarm afgaat in Kiev. Maar er is geen sprake van grootschalige evacuaties.
0: Het is zonnig en erg warm vandaag. Tot 30 graden in het centrum van het land. Nog iets meer in de Kempen. De volgende dagen een beetje frisser, maar het blijft zonnig. En tegen het einde van de week wel meer kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Charlotte.
0: Alsjeblieft.
4: Mona, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Waar staan we nog aan te schuiven op deze bloedhete dinsdag?
5: Heel wat hinder richting Antwerpen op de E19. 20 minuten verlies je daar tussen Brecht en Sint-Job. Want er is een groot ongeval gebeurd met meerdere voertuigen. De weg is daar nu volledig versperd. En die hinder die zal daar wel nog een hele tijd duren. Verlaat er de snelweg en volg de omleidingsroute met de letter D. Van Nederland naar Antwerpen, dat is een beter idee. Rij dus best om via de A12 vanuit Bergen-op-Zoom. Nog naar Antwerpen, een half uur bij vanaf Massenhoven. 15 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Daar staat een defect voertuig. En 20 minuten op de E17 vanaf Haastonk. Op de Antwerpse ring naar Nederland een half uur bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 20 minuten file rijden op de E34 richting Knokke. Dat is tussen Moerbeke en Zelzaten door een ongeval rechts. Richting Brussel 40 minuten vanaf Aalst. 20 nog vanaf Londerzeel op de A12. Ook vanaf Peutie. Een half uur bij vanaf Heverlee. En 20 minuten vanaf Jezus-Eik. En ook op de E429 vanaf Tubeke. Rond Brussel op de binnenring 35 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. Op de buitenring nog een half uur van Waterloo tot in Zaventem. Dan sta je 20 minuten in de file op de E314 richting Lummen. Dat is tussen Diest en Halen door een eerder ongeval. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
4: Dankjewel hoor.
6: Europabank. De bank die durft. Win-win.
7: Xavier Taverne.
4: Ja, wat zit er in aardbeien? Niet veel zou je denken, maar dan denk je verkeerd. Wegsfeer, goedemorgen.

0: Roxette en Joyride. Vorige week de belastingspecial van Win-Win. We hadden ook het antwoord op de vraag kunnen verzinnen. Wat zit er in je belastingbrief? Maar goed, dat hebben we maar niet gedaan. Maar ze is terug, hoor.
1: Win-Win. Wat zit erin?
0: Caroline, goedemorgen. Caroline de Becker van Team Win-Win.
2: Uw favoriete sfeerspons.
0: Ja, want elke week zoek jij voor ons uit wat er in de dingen zit die wij in huis halen. En deze week zijn dat...
2: aardbeien.
0: En jij gaat ons plezier van de aardbeien natuurlijk gewoon verpesten.
2: Misschien, maar misschien ook niet. Oké, ik zal anders eens met het slechte nieuws beginnen. En straks eindigen met het goede nieuws. Hè. Hm? Ken je de Dirty Dozen-lijst?
0: Nee.
2: Elk jaar brengt een grote actiegroep uit de Verenigde Staten de Dirty Dozen-lijst naar buiten. Hm? Dirty Dozen, dat is eigenlijk de vuile 12 als je het letterlijk vertaalt. Ja. Dat is de top 12 van de groenten en fruit waar de meeste pesticiden, bestrijdingsmiddelen op zitten. Hm? Maar mochten we nu zo'n lijst in Europa maken, dan zou die er knal hetzelfde uitzien.
0: Laat mij raden, aardbeien staat in de top 5, misschien wel op 1.
2: Ik zal even beginnen met de top 5. Hè. De rest kan je even googlen. Maar waar zitten dus de meeste pesticiden op? Nummer 5, perziken. Nummer 4, druiven. Nummer 3, boerenkool. Mm-hmm. Nummer 2, spinazie.
0: Nee.
2: Ja. En nummer 1, ja, aardbeien. Sorry, aardbeien. Ja.
0: Ja? Bestaat er ook iets anders dan de Dirty Dozen, de Pleasant Dozen?
2: Ja, nee, er bestaat zoiets als een Clean 15. Hè, de 15 groenten en fruitsoorten waar de minste pesticidesporen op zitten. Ja. Maar die zal ik dan straks even meegeven. Ik ging eindigen met goed nieuws. Hè.
0: Ja, wat zit er nu op die aardbei die wij in huis halen?
2: Wel, pesticiden mogen door landbouwers worden gebruikt om plagen en ziekten in hun wassen te bestrijden. Tenminste, degenen die zijn toegestaan door de Europese wetgeving. En welke pesticiden zitten er nu op aardbeien? Vooral veel schimmelbestrijders. Want de aardbeien zijn heel gevoelig voor schimmels. Maar er worden ook insecticiden gebruikt tegen de beestjes. En volgens de laatste testen in België zitten er gemiddeld 5 verschillende soorten pesticiden op je aardbei. Maar soms kan je er ook wel vinden met 14 verschillende soorten pesticiden. Chemische pesticiden dan. Hè. Tenzij je bio eet, dan mogen die daar niet op zitten.
0: Nee, want dat is wat het label bio. Ja. Mensen denken altijd bio is gezonder. Nee, bio betekent pesticidenvrij.
2: Ja.
0: Maar
2: ja.
0: Als die pesticiden op mijn aardbei zitten, zitten ze er alleen op of zitten ze er ook in?
2: Ja, dat is dus typisch bij de aardbei. Er zitten ook pesticiden in. Want aardbeien hebben namelijk een heel dun huidje, zijn heel poreus. En ze kunnen dus heel gemakkelijk pesticiden en andere stoffen opnemen. Mm-hmm. Maar die plantjes die worden ook al bespoten voordat er een vruchtje aankomt. En dus die stoffen die zullen al in dat vruchtje zitten.
0: En betekent dat ook dat we ze dan beter niet meer eten?
2: Wel, vooral niet panikeren, zeggen heel veel wetenschappers en de Europese wetgeving. Een boer mag bijvoorbeeld niet zomaar sproeien waarmee hij wil. Er zijn heel strenge regels wanneer welke producten mogen gebruikt worden. En Europa heeft normen bepaald waarbinnen dat gebruik moet zitten. Dus die pesticidenwaarden worden ook, die worden streng gecontroleerd. Dus, zeggen heel wat wetenschappers, we hoeven daar niet bang voor te zijn. En in België gebeuren er ook heel veel controles. In 97% van die aardbeienbakjes zat dat goed, die normen.
0: Oké, dat vind ik al heel hoopgevend. Dus dat is bijna 100, dat is bijna een perfecte score. Maar geldt dat ook als je zeg maar 3 bakken in 1 keer in je mond steekt?
2: Ja, want als we gaan voor aardbeien gaan, dan gaan we ineens voor 3 bakken. Hè. Dat is gewoon zo. Nu, Barbara de Koning, die is prof biowetenschappen aan de KU Leuven en zij is er heel gerust in.
3: Je gaat toch eigenlijk al een paar kilo's gaan moeten eten om die hoeveelheid te gaan overschrijden. Maar zelfs bij die overschrijding zitten we nog altijd bij een niveau van toxiciteit die eigenlijk heel, heel laag is. En bovendien, het is een seizoensproduct. Hè. Je eet niet constant aardbeien gedurende het volledige jaar.
2: Ja, je eet ze niet het hele jaar door. Dus af en toe, pesticiden kan geen kwaad. Zo redeneert de Europese wetgeving.
0: Ja, maar je had het over meerdere pesticiden. Niet 1, 5 tot wel 14. Als die met elkaar ook nog eens allerlei leuke chemische reacties gaan uitvoeren, wordt het dan niet gevaarlijk?
2: Wel, op dit moment testen ze in Europa dat cocktail-effect. Hè. Wat als je al die verschillende soorten pesticiden tezamen binnenkrijgt? En dit is wat de professor daarover zegt.
3: En op dit moment zijn er nog geen aanwijzingen dat dit een verhoogd effect heeft. Natuurlijk, we hebben altijd voortschrijdend inzicht, ook bij wetenschap. Hè. En van het moment dat ze daar toch met bepaalde gewasbeschermingsmiddelen toch die interacties zouden kunnen zien, dan gaat er daar wel op ingegrepen worden.
2: Ja, maar er zijn heel wat actiegroepen, zoals bijvoorbeeld Veld VZW hier in België, Pan Europe in Europa, die dat cocktaileffect serieus in vraag stellen. En zij raden bijvoorbeeld aardbeien af voor baby's en zwangere vrouwen.
0: Oké, dat betekent dat we niet helemaal vrijuit en schuldenvrij aardbeien kunnen eten, maar...
2: Ja, volgens de wetenschap wel. Of heel veel wetenschappers toch. En volgens Europa ook.
0: Oké.
2: Maar ja, dan zijn er natuurlijk weer...
0: Actiegroepen die zeggen,
2: hey, pas op, dit ziet er toch niet helemaal safe uit. Mm-hmm. Dus ja.
0: Maar goed, ik lust graag aardbeien en jij ging eindigen met goed nieuws. Dus ik ga ervan uit dat jij zo meteen nog geweldig advies hebt.
2: Ik ga mijn best doen, Xavier.
0: Meer kan u me niet vragen.

0: Kijk, het leuke van tropische temperaturen is dat een ticket naar de zon niks hoeft te kosten. Je moet gewoon je voordeur open doen. Super diesel.
1: Win-win. Wat zit erin?
0: Ja, Caroline, jij onderzoekt vandaag wat er in aardbeien zit, of vooral erop. We hebben het over schimmelbestrijders en insecticiden gehad. Om de schimmels en de insecten of bacteriën op afstand te houden. Gemiddeld zitten er 5 op je aardbei. Helemaal volgens de regels van Europa. Niet schadelijk. Maar Jetje Tobak, goeie naam.
2: Jetje Tobak?
0: Ja, die geeft vast af en toe.
2: Van Jetje.
0: Jazeker. Is het een goed idee om aardbeien af te spoelen voor je ze opeet? Want dat doe ik namelijk altijd. Kan je insecticiden, pesticiden afwassen of eruit krijgen uit een aardbei, Caroline?
2: Wel, vaak zitten die pesticiden vast op je aardbeien. De boer wil natuurlijk niet dat alles er na 1 regenbui afglijdt. Dus in die gewasbescherming zitten ook producten om pesticiden goed te laten kleven aan die blaadjes of aan de vrucht. En ik vroeg ook eens aan professor De Koning van de KU Leuven of wassen dan helpt.
3: Ja, ik raad altijd aan van uw vruchten en zo verder te wassen. Maar dat is eerder dan ook bijvoorbeeld om het stof weg te halen. Je hebt misschien nog wat pesticiden erop, die kun je deels eraf krijgen. Maar het wassen zelf gaat niet de hoeveelheid aan pesticiden volledig weg gaan halen.
2: Nee, want die pesticiden zitten dus ook in je vrucht. Hè. Dat zien we eigenlijk ook bij druiven en bij bessen en frambozen.
0: Ja, also ik ben soms wel eens verslaafd aan mijn For You-page op TikTok. En wat ik geweldig vind, zijn van die filmpjes waarbij mensen een restock doen. Dan gaan ze naar de supermarkt en kopen ze alles en dan vullen ze een hele koelkast. Maar ik zie ze dan bij vers fruit dat in een bakje doen. Ja. En dat wassen met baking soda, zuiveringszout, ja. Zelfs soms met azijn. En ik vroeg me wel de hele tijd af, is dit nu aanstellerij of helpt het echt?
2: Wassen met azijn, ja, dat eigenlijk heeft dat weinig effect. En eet maar eens een vrucht dat gewassen is in azijn.
0: Wat net zeggen, ja. Nee, ja. Moeten we op het internet al zo vaak doen, azijn drinken.
2: Ja. Dat is zo. Maar Thomas van der Veeken, onze teergeliefde collega, die heeft vorig jaar eens onderzocht in het VRT-programma Factcheckers. Wat dat doet, dat wassen. Hij heeft aardbeien en appels gewassen met gewoon water. Dan een andere kom aardbeien en appels in een kom water met azijn. En dan nog eens andere aardbeien in een kom water met water en baking soda. En wat zagen ze daar in het labo?
4: Ja, dus lang wassen is beter. En met baking soda wassen is beter dan gewoon met water. Azijn eigenlijk maakt weinig verschil.
5: Voilà, het wassen van je fruit is dus niet zinloos.
6: Nu, ik moet wel eerlijk zeggen, die aardbeidjes zagen er niet meer zo mooi uit.
2: Ja, die laatste was een labo-onderzoeker. En inderdaad, na het wassen, echt, je aardbeien worden daar pruttig van. Mm-hmm. Die smaken dan ook niet meer zo lekker. En die verliezen ook hun voedingswaarde als je ze in water legt. Bij appels werkt dat trouwens wel, hè. Wassen in baking soda.
0: Omdat dat een harde buitenkant heeft.
2: Dat heeft een harde buitenkant. Mm-hmm. Al ga je daar natuurlijk niet alles mee wegkrijgen.
0: Maar dan eet je toch gewoon bio, denk ik?
2: Ja, op bio, daar mag in principe geen chemische producten op zitten of in zitten. Maar veel bioboeren die aardbeidjes kweken, zijn er eigenlijk niet. Omdat dat een heel risicovol beroep is. Die aardbeien zijn heel kwetsbaar voor schimmels en een slechte oogst. Hier en daar zijn er wel bioboeren. Ik zag onlangs een bakje van 250 gram in een Albert Heijn. Dat kostte dan 4 euro voor zo'n handvol aardbeien. Maar ze zijn er. Nu, die gewone aardbeienboeren zijn wel op zoek naar biologische alternatieven als aanvulling. Maar volledig biologisch gaan, dat levert nog altijd niet op.
0: Had jij geen goed nieuws beloofd ook ergens?
2: Ja. We zijn begonnen met de Dirty Dozen. Hè? De 12 meest bespoten groenten en fruit. Waarbij aardbeien dus op nummer 1 stonden. Maar er is ook de Clean 15. De minst bespoten, de properste, om het zo te zeggen.
0: Oké, okay, en die zijn niet te eten of die kennen we gewoon niet? Dat zijn...
2: Jawel. Okay. Als je van dingen houdt die onder de grond zitten, Xavier, ja. Zoals wortels, champignons, uien en andere knollen, of alles wat een dikke schil heeft, bananen, mango's, erwten, watermeloen. En de allerbeste zijn mais, avocado en ananas. Ja.
0: Dat weer ananas.
2: Die pesticiden raken niet tot binnen. Hè?
0: Ah, nee.
2: En we eten die schil ook niet op, hè?
0: Nee, dat is waar. Ja, je hebt mensen die van al zijn schil opeten. Eet jij de schil van een kiwi op?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Mensen die dat doen, ik vind dat heel gek.
2: Ja, ik vind ook, zeker als er haar op staat. Nee, dat is
0: heel onsmakelijk. Nee, even scheren, jongens.
1: Dus, Caroline, wat zit erin?
2: In of op mijn aardbeien, schimmelbestrijders en insecticiden. Soms wel 14 varianten op 1 aardbei. Maar eigenlijk 5 gemiddeld. Maar volgens Europa helemaal veilig, want in een zeer lage dosis. Professor De Koning benadrukt het belang van strenge controles. En ze zegt, Minder groenten en fruit eten, dat is pas gevaarlijk. Dus mensen, geen paniek. Blijf uw groenten en uw fruit gewoon eten. En ze vindt ook wel dat we moeten inzetten op het verminderen van chemische pesticiden. Maar voorlopig hebben we ze nog nodig. Niet alles kan bio zijn, dat is geen haalbaar plan, zegt ze.
0: Dankjewel, Carolien.
2: Alsjeblieft.

Nieuwe single van Celine Dion, geschreven door Jean-Jacques Goldman. Het is een beetje een voorbereiding op de concertreeks die ze later dit jaar in La Défense in Parijs gaat geven. September en oktober. Tickets daarvoor bij je hopeloos laat. Volgens mij waren die na 7 seconden uitverkocht en staan er miljoenen mensen op de wachtlijst. De grote comeback van Celine Dion. Catherine Den Douw schrijft in de Radio 2-app: als ik dat allemaal hoor, wat Caroline net vertelt over insecticiden en pesticiden, ja, dan ben ik toch wel blij dat wij in onze tuin groente en fruit hebben zonder sproeien. En ook bij Greta van den Holte is dat zo. Je aardbeien zelf kweken in je tuin of op je balkon, dat is nog altijd het beste. Je weet dan wat je eet. Je

0: Guus Meeuwis samen met Vagrant en Het is een Nacht. Wat zie ik op de verjaardagskalender van Win-Win staan? Dat Caroline de Becker gewoon jarig is. En ze zei, ja, ik had nog niks bij, want ik was al de hele tijd op zoek naar bio-aardbeien. Maar die vond ik dus niet, want ik wilde niet trakteren met iets met pesticiden op. Ja, oké, wij zijn blij de verwachting van alles wat bio is later vandaag, hoor Caroline. Wij doen niet
1: meer. Overal waar je wandelt, loopt, slentert, hoor je de echo van het verleden. Kom vrijdag, zaterdag en zondag naar de archeologiedagen en maak kennis met het verleden onder je voeten. Ontdek de roots van jouw regio. Proef het eten van onze voorouders en doe mee met superleuke activiteiten. Check het volledige programma op archeologiedagen.be. Radio 2 Middag trekt er deze week zelf op uit met borstel, schop en vergrootglas. Je hoort het elke dag tussen 12 en 1 hier op Radio 2. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
6: Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: 14 nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. Op de E19 in Sint-Job in het Goor zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval met een zestal voertuigen. Dat zegt de federale wegpolitie. Iets voor 8 uur gebeurde daar een kopstaartaanrijding met een kettingbotsing tot gevolg. Er vielen gewonden, maar de precieze ernst is nog niet duidelijk. De snelweg is volledig versperd richting Antwerpen. Er is heel veel hinder en die gaat nog lang duren, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: De snelweg is volledig versperd en het is een ernstig ongeval met een grote ravage. Dus het ziet er naar uit dat we hier spreken van afhandelingsduur van enkele uren. De politie waarschuwt daar in elk geval voor. Intussen is het daar echt wel heel lang aanschuiven. We zien een file voor afrit Sint-Joop in het Goor, want die moet je nu nemen om een omleiding te volgen. En vervelend is ook dat op de omleiding in de buurt, vanaf afrit Sint-Joop in het Goor tot oprit Kleine Bareel, dat op die omleidingsroute er ook wegwerk aan de gang zijn.
0: De Antwerpse politie veroordeelt de 2 steppers die te zien waren in de Waaslandtunnel en waarvan beelden zijn opgedoken. Je mag niet met een step in de Waaslandtunnel, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
2: Ja, wat we op dat filmpje zien, dat is natuurlijk ronduit gevaarlijk, maar het is ook verboden. De Waaslandtunnel, dat is een autoweg en daar mag je met steps of met bromfietsen die te zien zijn op het filmpje niet inrijden en al zeker niet terugdraaien, want dat is op een autoweg een vierde graads overtreding, dus een zeer zware overtreding. Dus we vragen toch in het belang van je eigen veiligheid om dat verbod te respecteren. Het staat ook aangegeven vooraan aan de tunnel.
0: Een van de steppers was ook bezig met zijn gsm. En Jess Middelheim heeft dit weekend meer dan 11.000 bezoekers naar Park den Brand gelokt. Het was de 2e editie na de doorstart van het festival. Het festival kiest voor een bredere mix aan muziekgenres. Organisator Bert Schreurs ziet dat het publiek de vernieuwde koers van Jess Middelheim omarmt.
3: Het feit dat je gelijk bijvoorbeeld gisteren, waar dat je Isaiah Collier had, die een tribute gegeven heeft aan John Coltrane, waarin dat de jazzliefhebbers van het eerste uur absoluut een fenomenaal concert hebben mogen meemaken. Maar dat er aan de andere kant ook een Buena Vista Orchestra was, die dan vanuit de Cubaanse dansmuziek, dat je dat ook kon zien en dat je die beide uiterst op één dag kon meemaken. Ik denk dat dat het programma aantoont en de richting waar we willen naartoe gaan, om daar die 2 verschillende stijlen toch op één moment te laten horen.
0: Ook vandaag wordt het heet met veel zon met temperaturen tot 31 graden in de Kempen. Morgen iets meer wolken en minder warm, rond 25 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen boven de 25 graden. Meer nieuws uit de hele provincie Antwerpen lees je in de app van 14 Nieuws.
4: Mona, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Zorgt het warme weer ook voor een verhitte situatie op de weg?
5: Ja, eigenlijk wel. Richting Antwerpen bijvoorbeeld op de E19 grote hinder tussen Brecht en Sint-Job. Er is een ongeval gebeurd met meerdere voertuigen. De weg is daar volledig versperd en die hinder die zal daar nog een hele tijd duren. Verlaat de snelweg en volg de omleidingsroute met de letter D tot de oprit in Kleine Bareel. En op die omleidingsroute zijn er nog werkzaamheden bezig. Houd dus rekening met moeizaam verkeer en probeer eigenlijk de volledige omgeving te vermijden. Van Nederland naar Antwerpen rijden dus best om via de A12 vanuit Bergen-op-Zoom. Nog naar Antwerpen door omrijders op de E313 1 uur bij vanaf Massenhoven. Op de E17 vanaf Haasdonk verlies je nog 15 minuten. En daar kom je dan weer hinder tegen in Antwerpen-West, want rechts is er dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring naar Nederland nog 20 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 25 minuten aanschuiven op de E34 richting Knokke. Dat is tussen Moerbeke en Zelzaten door een ongeval rechts. Naar Brussel 25 minuten bij vanaf Aalst, 15 vanaf Heverlee. Rond Brussel op de binnenring schuif je een half uur aan tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot in Zaventem. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
4: Dankjewel.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
7: Hoogstraten aardbeien.
6: Radio 2.
7: Win-win.
8: Xavier Taverne.

0: Eva Max en Kings and Queens. Ja, de focus lag hier vorige week op jouw belastingaangifte. En we hebben zoveel mogelijk vragen over jouw belastingen proberen te beantwoorden. Je kon ook bellen naar het callcenter, waar medewerkers van de FOD Financiën klaar zaten. Als je daar nog vragen over hebt, dan kan je alles nog eens goed nalezen op de win-win-pagina van VRT Nieuws. Maar je kan ook gewoon contact opnemen met de federale overheidsdienst en daar je vraag stellen, telefonisch. Of je kan een afspraak maken in een van hun kantoren. Alle informatie daarover vind je via fin.belgium.be. fin.belgium.be. Maar nu terug naar de andere consumentenvragen, want die zijn er ook nog altijd. En het zijn er veel, we kunnen er maar eentje per eentje oplossen. Vandaag van Joris van der Velde uit Herent. Hoe kunnen we jou helpen, Joris?
1: Goedemorgen, Xavier. Ik heb stookolie laten leveren begin maart. En na enkele dagen zou men een factuur via mail opsturen. Ondertussen zijn we dus half mei gepasseerd en ik heb nog steeds geen factuur ontvangen, ook niet via spam of wat dan ook. Mijn vraag is nu, ben ik verplicht om zelf de leverancier te contacteren en naar die factuur te vragen? Of mag ik afwachten tot ze mij wel opsturen? Of moet ik gewoonweg niet betalen als ze mij geen sturen?
0: Ja, dat zou nog wat zijn, je factuur niet betalen, maar jij hebt ze ook niet gekregen. Wat nu, Steven de Graven, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent de advocaat handelsrecht. Ja. Ik vind het wel geen slechte vraag van Joris, hè, want hij weet dat die factuur moet komen, alleen komt die niet. Is hij nu verplicht om er zelf achteraan te gaan, de leverancier te contacteren, of mag hij gewoon achteroverleunen tot ze ooit een keer binnenvalt?
2: Nee, absoluut. Terechte vraag, hè, die in de praktijk wel meer voorkomt. Hè. Maar om meteen te antwoorden op de vraag, bestaat er in België een wettelijke plicht om zelf achter een factuur aan te gaan? Nee, hè, die bestaat er niet. Dus de consument die een dienst geleverd gekregen heeft, of hier hè, de stookolie geleverd gekregen heeft, die heeft niet de plicht om daar zelf achteraan te gaan.
0: Ja, maar stel nu, er gaat een jaar voorbij, de leverancier heeft plots door... Wij hebben geen factuur verstuurd voor die levering van stookolie. Mag die dat dan alsnog doen?
2: Ja, wel, in België bestaat er ook zoiets als de verjaringstermijnen. Hè. Dat betekent dat iemand die een dienst geleverd heeft of een goed geleverd heeft, dan heeft hij maar een bepaalde tijd om effectief de betaling te vragen. Want ik wil hier ook meteen het onderscheid maken. Het is niet zo dat er een plicht bestaat om een factuur te leveren, maar wel om binnen een bepaalde termijn de betaling te vragen. Doorgaans in de praktijk wordt die betaling gevraagd door die factuur op te sturen. Dus degene die de dienst geleverd heeft of die het goed geleverd heeft, die heeft maar een bepaalde termijn om die betaling daarvan te vragen.
0: Nu, ja, wat is die termijn?
2: Ja, algemeen is dat 10 jaar. Nu, ik wil dit hier even nuanceren, omdat hier gaat het over de levering van een handelaar aan een consument van een goed, de stookolie. Excuseer. En daar bestaat een uitzondering en die is maar 1 jaar. Ja, dus hier kan men zich als consument eigenlijk gaan beroepen op die 1-jarige verjaringstermijn, hetgeen erop neerkomt van als er geen betaling wordt gevraagd aan de consument binnen het jaar dat eigenlijk die betalingsverplichting komt te vervallen.
0: Wauw, dus als je binnen het jaar geen verzoek tot betaling krijgt, op wat voor manier dan ook, dan moet je dat als consument niet meer doen.
2: Nee, voor deze goederen. Hè, dat is enkel voor een bepaald aantal goederen die geleverd worden door een handelaar aan een consument. Hè, zoals verbruiksgoederen, zoals hier stookolie. Dan geldt die verkorte verjaringstermijn van 1 jaar.
0: Inderdaad. En welke goederen vallen daar nog zo allemaal onder?
2: Wel, het zijn consumentengoederen. Dat is bijvoorbeeld de betaling. De betaling die men vraagt van bijvoorbeeld facturen van gsm-verbruik, bijvoorbeeld. Dergelijke zaken. Dus echt de goederen die geleverd worden aan een consument. De gewone verbruiksgoederen, die gaat men dan onder die 1-jarige verjaringstermijn gaan steken.
0: Maar dan begint het misschien. Dan zegt de leverancier, ja, maar ik heb die factuur wel verstuurd. Ja. Die is verloren gegaan in de post. Of die is ergens kwijtgeraakt. Of misschien zegt die leverancier wel tegen de consument, jij hebt die factuur wel gekregen, maar je zegt van niet. Ja, je kan heel snel in een soort discussie en een opbod aan argumenten terechtkomen, hè?
2: Klopt, klopt, inderdaad. Hè. Dus ik zei daar straks al, ja, er bestaat geen wettelijke of juridische plicht voor de consument om achter die factuur aan te gaan of achter die betaling aan te gaan. Maar natuurlijk, het kan altijd zijn dat die factuur ergens verloren gegaan is of dat er op een andere manier dat die bezorgd is via de post, weet ik veel. Dus Mijn advies zou toch altijd zijn, als je na een aantal weken, laat ons zeggen een zestal, achttal weken, niks ontvangen hebt, terwijl dat men jou wel mondeling gezegd heeft van ja, we gaan jou nog een betalingsuitnodiging sturen of een factuur sturen, om daar toch zelf eens, als eerlijke burger, om daar toch eens achteraan te gaan en daar toch eens te gaan vragen. Om discussies te vermijden. Want natuurlijk, als die discussie begint en stel, men gaat naar de rechtbank, ik geef daar wel meteen ook nog mee. De leverancier moet wel kunnen bewijzen dat hij die factuur of die betalingsuitnodiging gestuurd heeft. Het is niet zo dat jij als consument moet bewijzen dat je die niet gekregen hebt. Het is omgekeerd.
0: Je moet bewijzen dat je het wel hebt gedaan.
2: Ja.
0: Ik wil er nog een ander voorbeeld van onze Radio 2-DJ's bij halen. Ik zal inmiddels laten wie. Was een tijdje geleden een rommelschuif aan het opruimen. Vond daar plots een factuur van jaren geleden. Heeft hij niet betaald. Bedrijf heeft ook nooit een aanmaning of herinnering gestuurd. Wat moet hij doen? Gewoon zo laten? Ja. Niet meer betalen? Toch betalen?
2: Nee, maar kijk, hier moeten we al eens gaan nagaan. Waarvoor was die factuur echt? Is het ook zo als een gebruiksgoed, als consument, dat men dan aangekocht heeft? Ja, dan kan men al vrij zeker zijn dat de jaar verstreken is en dat men daar eigenlijk niet meer moet betalen. Dan kan je het gewoon laten voor wat het is. Ja, gaat dat om andere zaken? Best eens navragen, denk ik, bij een gespecialiseerde jurist of advocaat daar, om te kijken van ja, welke verjaringstermijn gaat hier van toepassing zijn? Om te kijken, ga ik nog moeten betalen of niet? Nu, die betalingsverplichting, als men valt onder het algemene verjaringsstelsel van 10 jaar, ja, dan blijft die wel bestaan natuurlijk. Dus dat betekent dat die leverancier of die verkoper nog tot 10 jaar de tijd heeft na de levering om die betaling te gaan vragen.
0: Maar je zou kunnen zeggen dat de leverancier afstand heeft gedaan, hè, van...
2: Dat kan wel, ja.
0: Dus van de betalingsplicht, omdat hij dacht, ja... Enfin, misschien door het niet te beseffen eigenlijk afstand heeft gedaan van de factuur.
2: Ja, maar los daarvan, er staat in België ook iets als een algemeen rechtsbeginsel. Dat is niet ingeschreven in een wet of in een andere tekst. Een algemeen rechtsbeginsel van rechtsverwerking. Waarvan men dan zegt, ja, als er iemand heel lang blijft stilzitten en de betaling niet vraagt, ja, dan kan men eigenlijk ervan uitgaan dat hij afstand heeft gedaan, impliciet of expliciet, van zijn vordering. Dat is een beginsel dat vaak wel eens wordt opgeworpen in rechtbanken, maar dat niet zo vaak wordt toegekend. Het wordt wel geprobeerd. En als alle omstandigheden meezitten, als echt uit omstandigheden zou blijken dat die verkoper echt afstand heeft gedaan door stil te zitten of door andere omstandigheden, dan kan dat wel een argument zijn dat wel in stand houdt. Okay. Dus dat bestaat ook. Ja.
0: Ja, maar misschien kan, om terug te keren bij de vraag van Joris van der Velde uit Herent, als die nog een maand of 6-7 geduld heeft en die factuur komt niet, dan is dan moet hij die in principe niet betalen, wat toch
2: klopt.
0: Wel heel straf is. Steven de Graven, jouw factuur wel netjes op tijd, denk ik?
2: Ja. Wij hebben wel een systeem dat netjes op tijd wordt verstuurd.
0: Dankjewel, Steven de Graven, advocaat handels.
2: Oké, graag gedaan.

0: Boy George die was dit jaar op het Songfestival te bespeuren, omdat hij mee had gewerkt aan de inzending van San Marino. Jawel, San Marino. Hij zou zich beter met de Britse inzendingen bemoeien, want die halen nauwelijks punten de laatste 10 jaar. Michael Dillis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je moet je collega's kennen. Michael, jij werkt voor de tv-redactie van Win-Win, want het is niet alleen een radioprogramma, dat weten we. Na de zomer alweer het 4e seizoen van Win-Win op VRT1, waarin we elke week 6 weken lang opnieuw met een klacht van de week aan de slag gaan. Michael, we hebben wel wat hulp nodig, want een van die klachten zal gaan over studentenkoten. Wat is daarmee aan de hand?
1: Ja, klopt. Het is al jaren moeilijk om een betaalbare kot te vinden en dat zorgt voor stress, zowel bij studenten als bij ouders. Jongeren beginnen steeds vroeger te zoeken naar een kot. Dit is echt wel de periode waarin veel jongeren nu echt wel op zoek gaan. Mm-hmm. Met als gevolg lange wachtrijden voor dat kot dat je graag zou willen hebben, dat dan net voor jouw neus wordt ingenomen. Mm-hmm. Maar een ander gevolg is ook de prijs. De laatste 5 jaar is de prijs van een kot in Vlaanderen met maar liefst 30% gestegen. Dat is sneller dan de inflatie op 5 jaar, die was 24. Mm-hmm. En cijfers van Kotkompas tonen dat je vandaag gemiddeld €620
0: wow.
1: per maand in Vlaanderen betaalt voor een kot. Dat is alles inbegrepen. Huur plus vaste kosten. En in Brussel zelfs nog meer. €675 alstublieft.
0: Het zijn vooral de steden, want je hebt het inderdaad over die studentenkoten, maar dan kijken we vooral naar grote steden zoals Gent en Brussel, waar dat probleem zich vooral afspeelt.
1: Ja, ik denk dat het tekort wel overal in Vlaanderen is, maar als je 2 steden moet zeggen waar het wel echt urgent is wel Gent en Brussel. Klopt.
0: Ja. Goed, dat kotentekort heeft ook gevolgen voor studenten die wel een kot te pakken krijgen. Want het is niet omdat je erin hebt dat het meteen allemaal in kannen en kruiken is dan.
1: Nee, klopt. We horen ook wel vooral dat de kwaliteit er soms op achteruit gaat. Er is een tekort aan koten. De koten die dan zogezegd voldoen aan alle normen worden snel ingepikt. Waardoor veel jongeren op een ander circuit moeten gaan zoeken in loesje Facebookgroepen enzovoort. En daar is niet alles altijd even netjes.
0: Nee, want er zijn wel wat onaangename verhalen in onze mailbox binnengekomen daarover. Over het kot, de kotbaas, maar ook het contract dat je voorgeschoteld krijgt. Zoals bijvoorbeeld de volledige waarborg al op voorhand storten. Reparatiekosten beginnen betalen voor dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent. Dat soort dingen. Er wordt echt wel misbruik gemaakt van heel wat studenten en ouders op die markt.
1: Ja, klopt. Je ziet echt door het grote tekort. Het begint echt wel ook een luxe product te worden om op kot te kunnen gaan. En we willen bij Win-Win ook weten hoe dat komt. Maar we willen ook wel de jongeren, de studenten beschermen daartegen.
0: En dus zijn we op zoek naar...
1: Ja, we zijn eigenlijk op zoek naar, dus ben jij zelf of is jouw zoon, dochter of iemand in je omgeving op zoek naar een kot en gaat die zoektocht niet altijd even vlot? Laat het ons weten, want wij zouden heel graag eens mee willen gaan en we willen ook helpen. Dus als je hulp kan gebruiken, wij zijn er.
0: Oh, dat is een dure belofte, hè, Michael. Je weet niet wat je nu hebt gedaan, hè? Ja. Heel Vlaanderen in je mailbox, ja?
1: Klopt, maar we gaan toch wel echt ons best doen.
0: Ja.
1: Maar ook als je zelf verhalen hebt over jouw kot, jouw kotbaas of iets is niet in orde, daar zijn we ook in geïnteresseerd. Dus zeker mailen zoals altijd naar winwin@vrt.be. We behandelen ook alles met discretie.
0: Ja, dat is ook zo, want in die mailbox zitten geen 20 mensen te neuzen. Hè. Dat zijn er maar een paar en die doen dat met de grootste discretie. Dus jouw verhalen over je zoektocht naar je kot, het slechte contract dat je nu misschien hebt, de omstandigheden waarin je nu op kot zit, of je kent iemand, zoon, dochter, iemand uit je omgeving. Enfin, wij willen helpen en al je verhalen zijn welkom op winwin@vrt.be. En dan krijgen we dat na de zomer te zien in Win-Win op VRT1.
1: Zo is dat.
0: Dankjewel, Michael.
1: Dankjewel. Win-Win. Xavier Taverne.

0: George Ezra en Shotgun. Waarom is het polo shirt zo populair deze zomer en lente? Al en Daan geven jou het antwoord na 10 uur.
1: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
2: Ik draag oranje voor mijn zus.
3: Ik kleur oranje voor mijn mama.
4: Ik draag oranje voor mijn dochter.
5: Wij kleuren samen oranje voor MS.
1: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
6: Papa?
7: Ja?
6: Wat gaan we dit weekend doen?
7: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
8: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
7: Meer info op levensloop.be.
8: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
9: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten of wat?
10: Soms gedragen kinderen zich...
9: vermoeiend.
10: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Goedemorgen op de warmste dag van de week. Los over de 30 graden zetten we in de schaduw de radio iets luider. En wij houden jouw gezelschap. Welkom.
13: Elke dag, telk voor twee.
12: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een reizigerstrein op een schoolbus met kinderen gebotst. Op de bus zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Dat heeft VRT Nieuws zo net vernomen. Het ongeval gebeurde iets na 8 uur vanmorgen. Volgens de eerste informatie was de overweg gesloten op het moment van het ongeval. Op de trein zelf raakte niemand verder gewond. Een 100-tal reizigers is geëvacueerd. De fietser die vanmorgen werd aangereden door een tractor op een overweg in Lokeren is overleden. Door het ongeval was het treinverkeer een tijd onderbroken tussen Dendermonde en Zeelen. Op de E19 in Sint-Job in het Goor zijn verschillende mensen gewond bij een zwaar verkeersongeval. Daardoor is de snelweg helemaal dicht in de richting van Antwerpen. Er was eerst een aanrijding, daarna een kettingbotsing. Er zijn 6 of 7 auto's en vrachtwagens bij betrokken. En er is veel hinder, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
14: De snelweg is volledig versperd en het is een ernstig ongeval met een grote

0: ravage. Dus het ziet er naar uit dat we hier spreken van afhandelingsduur van enkele uren. De politie waarschuwt daar in elk geval voor. Intussen is het daar echt wel heel lang aanschuiven. En vervelend is ook dat op de omleiding in de buurt er ook wegwerkzaamheden aan de gang zijn op twee plaatsen. Dus het verkeer moet ook daar rekening houden met moeizame voortgang.
1: Chauffeurs van bussen en trams van de lijn, treinpersoneel en brandweer mogen binnenkort wellicht bodycams dragen. Daarover is een wetsontwerp. Agressie op openbaar vervoer is de voorbije jaren gestegen. En bodycams zijn ideaal om gewelddadige incidenten te filmen en te kijken wie verantwoordelijk is op dat moment. Er wordt wel rekening gehouden met de privacy van wie gefilmd wordt, zegt minister van Binnenlandse Zaken Kenta.
2: Als het nodig is, zal het agenten moeten zeggen dat hij of zij haar bodycam aandoet. Dus dat wil zeggen dat is geen permanente registratie. Wij bewaren de imago tussen 30 en maximaal 90 dagen. En ze zijn enkel toegankelijk voor gemachtigde personen. En als het moet, het gaat naar de rechter. Die kan beslissen om die beelden te gebruiken voor onderzoeken.
1: En dit nieuws komt net na het zware incident van afgelopen zondag op de kusttram in De Haan. Vier jongeren hadden geen ticket. Controleurs wilden hen een boete geven. Maar ze verzetten zich en er ontstond een vechtpartij. Verschillende werknemers van de lijn raakten gewond. Drie jongeren konden vluchten en de vierde is toen opgepakt. Het is zonnig en warm, tot 30 graden in het centrum van het land. De volgende dagen een beetje frisser, maar het blijft wel heel zonnig. Tegen het eind van de week kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
4: Goedemorgen, je vertraagt een half uur naar Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Sint-Job. Daar is een groot ongeval gebeurd met meerdere voertuigen en de weg is daar volledig versperd. De hinder gaat ook nog een hele tijd duren, maak daar ook een reddingsstrook. Verlaat de snelweg en volg dan de omleidingsroute met letter D tot de oprit in Kleine Bareel. En op die omleidingsroute zijn er ook wegwerkzaamheden bezig. Hou dus rekening met moeizaam verkeer en probeer die omgeving gewoon te vermijden. Van Nederland naar Antwerpen rijd dan ook beter om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. Nog naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Bijna 1 uur extra daar door al die omrijders. Op de E17 vanaf Kruibeke 1 kwartier. Op de Antwerpse ring naar Nederland 25 minuten extra tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-Oost. Er staat 30 minuten file op de E34 richting Knokken tussen Moerbeke en Zelzaten. Dat komt daardoor een ladingverlies op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de E40 vanaf Aalst 20 minuten. Op de binnenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Grootbijgaarden en Machelen. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
5: Ik dacht dat het een mooie dag ging worden. En dan zoveel miserie in het nieuws en op de weg. Man, man, man, wegsfeer.
3: Radio 2. Radio 2, Anne en Daan. Anne Rijmen en Daan Masset.
5: Maar goed, waar is Margot van de regio beland? Waarom dragen Anne en ik allebei een polo vandaag? En nog 101 andere vragen die Anne letterlijk heeft neergeschreven. Zeer welkom bij Anne en Daan.

0: Stromae en Alors en Danse. Ik stel voor dat we dan toch vanavond laat gaan dansen, want behoorlijk warm. En als je gisteren al dacht van jongens, het is warm. Ja, vandaag wordt het blijkbaar nog een beetje warmer. Ja. Ik hoorde vanochtend zeggen dat er ook vocht in de lucht hangt, waardoor het zo'n tropisch beklemmend gevoel zou zijn vandaag.
1: Ah, is dat daarom dat ik zo wat minder adem krijg?
0: Waarschijnlijk wel, ja.
1: Heb je dat gevoel niet? Ik nam zo de trap vandaag buiten van onze parking. Ik sta op de verste parking, dus ik heb mijn ochtendwandeling al gedaan. Maar je moet dan eigenlijk over zo'n een stalen trap.
0: Ja.
1: Ja, ik ben nu toch wel wat sportief. Maar ik dacht na die paar treden, ik zeg, oh manneke, wat is dit hier?
0: Dat is hetzelfde als gaan sporten in Curaçao op dit moment. Zelfde omstandigheden,
1: ja,
0: daar heeft het dus wat mee te maken.
1: Ja, mooi.
0: Kan je er eigenlijk goed tegen de warmte? We werken nu bijna 5 jaar samen, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, dat gaat tot 22:30. En dan bij 30 graden graaf ik me dan een put om daarin te kruipen en daar de rest van de dag niet meer uit te komen.
0: Dat gaat dus over dit en 22 minuten gebeuren.
1: Ja.
0: 22:30 dan. Allee. Wordt er hier een put gegraven. En dan kruipt dan.
1: Nee, het is te warm, Daan. Ja.
0: Oké.
1: Okay, ja. Jij zat trouwens in een tent, zag ik, bij Nerdland. Je bent helemaal naar de andere kant van het land gereden.
0: Ja, het was Nerdland Festival gisteren. Ja. En afgelopen weekend. Ja.
1: Ja.
0: Broeierig warm in die tenten. Want ja, daar staat de zon dan op die plastic zeilen. Maar ja, kijk. Ze hadden ook zo van die vernevelaars geïnstalleerd op het terrein. En je merkte dat veel mensen daar wel eens onder gingen staan.
1: Ja, dat is leuk, hè.
0: Dat deed dan deugd.
1: Ja.
0: Kijk, we gaan jou proberen cool te houden vandaag. We hebben veel om over te vertellen. We hebben Margot van de regio die op jurybezoek is in ongetwijfeld een zeer gezellige buurt. We hebben een tip voor de stoel op VRT 1 vanavond. We hebben iets wat ons vestimentair is opgevallen. En
1: oh god, zo druk zich.
0: We zeggen straks ook proficiat aan Anne.
1: Ah ja.
0: En nee, niet omdat ze jarig was.
1: Nee.
0: Wel om een andere reden.
1: Iets anders, ja.

0: Gypsy Woman en Crystal Waters, daar zouden we vandaag allemaal met z'n allen graag in springen, denk ik. In dat Crystal Water, toch? Ja.
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
3: Margot van de regio is onderweg naar heel wat fijne buurten. Buurten die zich hebben ingeschreven omdat ze vinden dat zij de beste buurt hebben. Leven in een goede fijne buurt waar samenhorigheid is, hulp en vriendelijkheid. Dat speelt allemaal mee op je geluksniveau. Dus je kan gelukkiger worden in een goede buurt.
0: Ja, en een buurt dat kan ook een wijk zijn natuurlijk, maar dat kan evengoed een appartement zijn, een woonblok, zolang dat je maar met de buurtbewoners de lijm bent, de maïzena zeg maar, van de beste buurt.
3: Ja, de boel die alles samenhoudt, zeg maar. Hè.
0: Ja, de maïzena, dus de lijm.
3: Ja. Dag Margot, je bent beland
4: Hallo.
3: In Ten Domme in Meerbeek. En ik heb gezien op de Instagram-pagina van Goedemorgen Morgen dat je al met een karabijn hebt geschoten en gelinedanced.
4: Ja. Ja, en dat is goed, want bij die buurtbezoeken, daar krijgen wij nogal redelijk wat voedsel aangeboden. Dus ik ben blij dat ik even heb kunnen bewegen om zo toch wat de calorieën eraf te krijgen. Want ook hier zijn we weer schitterend onthaald met koffiekoeken. Vooral heel gezellige mensen die hier ook rond mij staan. Hallo, de Tomme. De Tomme is eigenlijk een hele grote wijk. Verschillende straten, hier wonen een 300-tal mensen samen. Dus het is een hele grote buurt. En Jarek, jij bent een van de drijvende krachten die hier dingen organiseert. Je zit in het buurtcomité, maar ik mag dat zo niet noemen. Hè?
5: Nee. We spreken hier voornamelijk over de helpende handen. Hè. We hebben echt een bende super enthousiaste, behulpzame bewoners die bij ons alle activiteiten op poten zetten.
4: Ja, en die activiteiten, dat zijn er gigantisch veel hier achter ons. Hangt een fotomuur en ik heb het gevoel dat jullie elke maand wel iets organiseren.
5: Ja, dat is effectief zo. Hè. We houden van feest en in beweging zijn en we genieten om samen bij elkaar te komen. En inderdaad, bijna elke maand doen we fantastische activiteiten.
4: En het hoogtepunt is toch wel Halloween, heb ik mij laten vertellen. Vertel eens over Halloween, de Tomme.
5: Ja, dat is eigenlijk... Dat was op het begin van onze activiteiten. Dat was Johnny, onze allereerste helpende hand. Die had een idee om een spookhuis te bouwen. En dat is denk ik ondertussen de grootste en de mooiste spookhuis van de hele wereld. Dat is echt iets waar de hele beleving, dat die mensen daar binnen gaan om te schrikken en echt fun te hebben. En ondertussen krijgen we hier 500 mensen binnen van de andere wijken, dorpen, om die Halloween-sfeer op te snijven.
4: Dadelijk. Dus jullie zijn er voor elkaar om te feesten, dat vind ik al heel leuk. Maar jullie zitten hier ook al een aantal jaar met rioleringswerken in de wijk, die toch af en toe de straat volledig openleggen, maar dan zijn jullie er wel voor elkaar.
5: Ja, absoluut. We proberen die riolering inderdaad omarmen. Dat is effectief zo, voor die komende jaar nog zeker. We proberen daar elkaar te helpen met parkeerplaatsen, elkaar heel goed te informeren wat allemaal op de planning staat. En dat is effectief zoals we hier zijn op de Tomme. Echt elkaar helpen en bijstaan.
4: Schitterend. En naast mij staat ook Nele. En Nele, jij bent degene die jouw buurt hebt ingeschreven. Alleen klein detail, op het moment dat je je inschreef, jij woonde hier nog niet.
6: Nee, wij woonden hier nog niet. Wij hebben het huis gekocht in oktober. En de plannen waren wel om zo snel mogelijk naar hier te kunnen verhuizen. Maar zelfs het huis gekocht en wij voelen ons hier direct wel aanvaard en thuis. We konden direct mee genieten van eigenlijk de feesten, want ook al woonden we hier nog niet, waren we uitgenodigd op het Halloweenfeest, op de nieuwjaarsdrink. En dat was heel fijn om op die manier in een nieuwe buurt te komen.
4: En belangrijke vraag, heb je het welkomstpakket van Clem al gekregen?
6: Nog niet, maar ik ben hier gisteravond om 11:15 was eindelijk ons bed klaar om te kunnen slapen. Dus
4: ja. De eerste nacht is een feit, maar ik moet jullie toch nog even vertellen over het welkomstpakket van Clem. Want Clem, dat is Clemence en dat is echt een icoon hier in de buurt. Goedemorgen.
7: Clementine,
4: sorry. Zeg, whoopsie. Wat zit er in dat welkomstpakket van jou?
7: Voilà.
4: Dat is een map die iedereen krijgt met wandelkaarten. Wat zit daar nog zoal in?
7: En dan is het hier de welkom, de zogezegde inleiding, intro van welkom, waar dat van alles in staat.
4: Ja.
7: Dus dat staat er allemaal in.
4: Dat is echt zo'n mappetje, zodat je op hotel krijgt als je met vakantie bent, met zo alle dingen in de buurt dat je moet weten. Daar zorgt Clementine dan voor.
7: Is er ook iets hier de politie binden, eet hadden en dan worden wij verwittigd als er iemand verdwenen is.
4: Ja, het buurtinformatienetwerk, daar maken jullie ook gebruik van.
7: komt er dat er nog bij in. Dan krijgen de mensen er ook dan nog bij in het pakket.
4: Ja, dat zijn zaadjes om iets te planten en zo een fluo-ding om aan de fiets te hangen.
7: Voor de fietsers.
4: Voilà, schitterend. Dat gebeurt hier dus allemaal. Thomas, ik vind het een hele gezellige buurt. Heel tof. Applausje voor de Thomas.
0: Ja! Wij applaudisseren mee hier in Brussel. Jij gaat straks nog naar een andere buurt, Margot. Waar ga je naartoe?
4: Naar Assen.
0: Hey. Als je daar wegraakt met dat applaus. Ja. Tot straks, Margot.
4: Doei. Radio 2.
2: De beste buurt.
1: Elke dag telt voor twee.

0: better and happier van het weer. In de zomer word je ook happier.
1: Ja, want er is geen zomer zonder tv-programma. Iedereen zomert en daar is iets terug naar weg geweest te zijn.
0: En we hebben daar een tip voor zometeen.
2: Van het kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
5: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
5: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
3: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
4: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
6: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
7: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei.
8: Bij Brico, Brico City
7: en Brico Planet.
8: Geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
7: En zelfs 25%. Procent voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op rico.be.
4: Radio 2.

0: Elton John en I'm Still Standing. Je hebt het misschien gisteravond op televisie al gezien. Het VRT1-programma Iedereen Zomert is terug. En dan weet je dat de zomer echt begonnen is. Je weet ook dat de examens er dan aankomen. Maar ook dat je weer op zoek kan gaan naar de stoel.
1: Ja, de stoel. De stoel staat elke dag ergens anders in Vlaanderen. En tijdens de uitzending van Iedereen Zomert krijg je dan een tip waaruit je kan afleiden waar die stoel precies staat. En ben jij als eerste bij de stoel, ah ja, dan win je.
0: Zo simpel is het. Ja. Wij verstaan dat je vanavond, wij begrijpen dat je vanavond liever aan de barbecue zou zitten in plaats van een stoel te zoeken. Maar misschien mis je daar dan wel een tip door. Dus, wij geven vandaag ook een tip.
1: Ja.
0: Zal wij geven elke dag een tip.
1: Ja.
0: Vanaf nu.
1: Ja, goed. Zal ik hem geven? Oké.
0: Okay. Weet je, geef jij de tip.
1: Ja. Komt-ie. Vergis je niet, ook grote mensen zijn hier meer dan welkom. Ik zal dat nog eens herhalen. Vergis je niet, ook grote mensen zijn hier meer dan welkom. Zo, dat is de tip.
0: Is er ergens een kabouterpad? Of een kabouterland?
1: Ah, jij was
0: of een
1: daar
0: speeltuin? Ja, klein, ja. Grote mensen zijn hier meer dan welkom. Zowat, meer weten we ook niet, maar zo heb je wel een stapje voor op de kijkers van vanavond die dit niet hebben gehoord. Dus deel de tip niet met anderen. Mm-hmm. De stoel straks na het journaal in Iedereen Zomert op VRT1. Succes, hè, jongens. Gaan we eens naar de weg kijken?
1: Ja, dat gaan we zeker doen, want het was druk. Nog altijd 124 kilometer file. Je vertraagt 1 uur naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job, want daar is een groot ongeval gebeurd met meerdere voertuigen. De weg is daar volledig versperd en de hinder gaat ook nog een hele tijd duren. Maak daar een reddingsstrook. Verlaat de snelweg en volg dan de omleidingsroute via de N117 en de N115 tot de oprit in Kleine Bareel. Maar hou ook daar rekening met moeizaam verkeer en probeer eigenlijk gewoon die omgeving te vermijden. Van Nederland naar Antwerpen rijden om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. Nog naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, een half uur extra. Op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten extra tussen Sint-Annelinkeroevere en Antwerpen-Oost. Er staat 20 minuten file op de E34 richting Knokke tussen Moerbeke en Zelzaten. Dat komt door een ladingverlies op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de E40 vanaf Aalst 20 minuten. Op de A12 bijna een half uur tussen Londerzeel en Willem Broek Noord, want daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Grootpijgaarden en Machelen. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
0: He he.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Als je naar ons kijkt via VRT of de app van Radio 2, dan zie je dat we allebei een polo dragen. Zo'n t-shirt met knopjes en een kolletje. Waarom?

0: Turners en ik wil je. Daan en ik, wij dragen allebei een polootje. Hipsters dat we zijn. Hè? Een polo, dat is een t-shirt met een kolke. En overal zie je ze tegenwoordig. Mario laat al weten in de Radio 2-app. Gaan jullie misschien de polonaise dansen?
1: Dat is een goeie. Nee. Ja, overal zie je ze. Ik zie ze vooral op mijn sociale media. Ik word letterlijk doodgemapt met reclame voor de zomercollecties. En het zijn allemaal polo's. Veel beige tinten met zo'n motiefje in het stof. Zomers. En ik dacht, ja, die polo die lijkt echt helemaal terug van nooit helemaal weg geweest. Iedereen draagt het plots. Dus, mannen. Moeten wij nu met z'n allen de kast vol polo's gaan hangen? Of ook de vrouwen? Wat zijn de do's en de don'ts voor de polo? Straks gratis stylingadvies van onze huisstylist bij de VRT. Hein Schijbels komt straks naar de studio.
2: Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
3: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
2: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
3: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
2: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
3: Ontdek het deze week elke dag in Radio 2 Spits.
2: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
6: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Radio 2.

0: Depeche Mode en Just Can't Get Enough.
1: Het kledingstuk dat de voorbije maanden een hele transformatie heeft ondergaan is de polo. Vroeger was dat kakkerig voor de chique mensen of voor de tennissers en de golfers. Maar tegenwoordig hangt dat in elke etalage, in alle kleuren, voor mannen en vrouwen. Dat is het t-shirt Merkolke.
0: Ja, als je naar VRT 1 kijkt of je kijkt mee via VRT Max, dan zie je dat Anne en ik voor de gelegenheid allebei een polo uit de kast hebben gehaald. Waar komt die liefde voor de polo vandaan? Waarom word ik op sociale media ermee doodgemapt op dit moment? En staat iedereen ermee? Huisstylist Hein Schijbels van de VRT. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Klopt mijn gevoel? Is dat terug van een beetje weg geweest? Ik zie het ook.
2: Dat is heel terug van weg geweest, maar eigenlijk is dat nooit weg geweest. De polo bestaat al heel, heel lang. Dat is eigenlijk komt door Fred Perry, wat dat trouwens nog altijd bestaat, dat merk. Dat is met zo dat zijn eigenlijk de beste polos, met zo het laurier.
1: Dat blaadje.
0: De borst, ja.
2: En dat was voor de oorlog, ergens in de jaren 30. Dat was een bekende tennisser. En hij heeft die polo, dat was chiquer dan bijvoorbeeld een t-shirt, makkelijker dan een hemd om te tennissen.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk altijd gebleven. En dan in de jaren 80 was Fred Perry en in een keer was dat dan het uniform van de skinheads.
1: Ah ja,
2: en dan daarna, Amy Winehouse heeft ook nog, ik denk 3 collecties met Fred Perry gehad, want zij droeg dat ook. Dus het is eigenlijk nooit van weg geweest.
0: Maar als het nooit is weg geweest, klopt mijn gevoel dat het wel een modetrend is voor de komende maanden?
2: Het is absoluut een modetrend.
0: Ah ja,
2: omdat er veel meer, er zijn twee dingen die, allez, polo, dat heet dan eigenlijk de rugby shirt, dat zijn dan de gestreepte met brede strepen in 2 verschillende kleuren met een witte kraag. Dat is heel fel terug en die zijn meestal heel ruim en oversized. En dan ook meer zo, laat ons zeggen, vintage-inspired polo's zoals jij bijvoorbeeld draagt. Met zo bijvoorbeeld in een gebreien stofje of met een printje.
0: Ja.
2: Dat je zo'n beetje naar de vintage-stijl teruggaat.
1: Ja. Zeg, en hoe staal je die polo dat het er cool uitziet en niet alsof je naar een hockeywedstrijd gaat?
2: Zeker niet met de kraag omhoog.
1: Ah, ja.
2: Dat heeft natuurlijk, dat is de slechte reputatie.
1: Dus dit, ik ga het even doen. Ja. Dus eigenlijk dit, ja. Dit
2: en dan
1: niet,
2: moet je het ook helemaal openzetten.
1: Open zijn.
2: Open en dan de kraag omhoog.
1: En zo'n gauw ketting.
2: En dan moet je het roze dragen, maar dan met een rode broek. Zoals de Hollanders en de rijke mensen in Brasschaat gaat. En met een cabrio rijden.
1: Ah, dat.
2: En zij hebben eigenlijk de polo een slechte reputatie bezorgd. Allee, dat is mijn mening.
1: Ja, ja. Heel goed.
0: Ja, jij kan nooit meer naar Brasschaat. Kan je dragen ook op het werk?
2: Ik vind van wel, ja. Ik vind dat dat echt een alternatief is. Want eigenlijk vind ik dat mooier dan een hemd met korte mouwen. Ik heb persoonlijk echt iets tegen hemden met korte mouwen. Maar ik denk dat we het daar al eens ooit over gehad hebben.
1: Just.
2: Dus ik vind mijn hemd met lang mouwen en dan oprollen, oké. Of een polo. Ik vind dat je dat perfect kunt dragen naar het werk. Ik zou dat dan wel, gelijk ook bijvoorbeeld in je broek steken. En een meer geklede broek of een chino en dan met een ceintuur dragen.
1: Ja. Is het leeftijdsgebonden?
2: Nee.
1: Allee, dat is gelijk zo een jeansshortje bijvoorbeeld. Allee, ik vind nu niet dat ik in een jeansshortje naar het werk moet komen. Ja, maar een polo kan dan weer wel.
2: Een polo kan wel, omdat een jeansshirt, ja, dan is dat echt wel appelen met peren aan het vergelijken, vind ik. Want dat is iets helemaal anders. Ik bedoel, als jij een jeansbroekrok aandoet, kun je dat wel aandoen.
1: Want dat is geen short, hè?
2: Dat is geen short, nee. Maar, ja. Maar een polo, nee, ik vind dat polo's voor alle leeftijden kunnen, absoluut.
1: Ja. En moet dat dan met een printje of liever zonder?
2: Dat is hoe dat iedereen het wil, dat maakt niet uit.
0: Ah, ik dacht dat jij nu ging zeggen zonder print.
1: Ja, ik dacht zonder.
0: Want in de jaren 90, begin jaren 2000, had je zo van die oerlelijke grote opschriften op de rug vaak.
2: Ja, maar dat is
1: zo
2: terug,
1: een getal.
2: Ik bedoel, the Nillies, they're back. Hè. De 90's zijn al terug geweest. En nu zijn zo de jaren 2000 terug. Dus die prints komen wel terug. Nu, als je het had daarnet over de leeftijdsgebonden, ik zou natuurlijk, als je een bepaalde leeftijd hebt, zou ik van die prins wegblijven. Maar laat jong mensen die prins dragen, want die geraken daarmee weg.
1: Ja. Ik heb al duurdere modellen gezien en goedkopere modellen. Mm-hmm. Is daar een verschil in? Is dat een investering waard? Of zeg je, een polo, dat hoeft niet meer te kosten dan €40?
2: Oei. Opnieuw, dat ligt eraan wat je wilt. Als jij een merk wilt, ja, dan zul je meer moeten betalen. Maar jij vindt in alle grote winkels van C&A, H&M, trouwens Uniqlo heeft fantastische polo's, dat is geweldige kwaliteit. En die kosten helemaal niet veel.
1: Allee, wij al aan het googlen hier.
0: Ja, er zullen nog mannen zijn die heel veel van die reclame krijgen die ik ook krijg. En de marketing werkt, want het is inderdaad dus terug, horen we.
2: Ja.
0: Vooral de retroversies, de gebreide polo's.
2: Mag ik nog één don't noemen?
0: Ja, daarvoor ben je hier.
2: Daar krijg ik echt, zoals ze zeggen, de wubben van. Is dat vooral als het een man is die bijvoorbeeld een maatje meer heeft, die kopen dan een polo. En een polo, die zijn vaak lang. Ik heb dat bijvoorbeeld dat probleem ook. Polo's zijn voor mij vaak, ik ben niet zo groot, te lang. Ja, stikt die dan of in uw broek, ofwel gaat naar een retoucheuse of iemand die dat voor u kan en laat die korter maken. Want als je die uit je broek draagt en die komen zo tot onder je poep en je zet dan al bijvoorbeeld je dan een 3 of een 3XL.
1: Dan is echt een blok.
2: Ja, dat is echt een blok. Dat gaat niet.
1: Ah, oké.
2: Okay. Gaat niet. Ik zie al kijken.
0: Ik ben aan het kijken wat zit er onder aan mijn polo. Het is een soort elastiekje waardoor dat die wel goed valt.
2: Ja.
0: Is het oké?
2: Ja, dat is oké.
0: Ik vind het altijd spannend als jij naar de studio komt hoor, als stylist. Goed, dankjewel voor de styling tip.
2: Graag gedaan.
0: Je hebt de mannen en de vrouwen.

0: Beyoncé en Crazy in Love. Weer wel bijgeleerd over de polo. Het dragen van de polo dankzij onze huisstylist Heinz. En als je iets wil bijleren over kinderen opvoeden. Ja, bijleren. Als je er iets over wil horen, dan kan ik jou de tip aanraden om naar Alles Goed te luisteren. De podcast van Evi Grijaert, want Fatma Taspinaar is daar te gast in de podcast. En je weet, die is onlangs, al ja, dik jaar geleden is die mama geworden.
1: Ja.
0: En het gaat over kindjes opvoeden. Dus ja.
1: Dat is een leuke.
0: Dat is sowieso een leuke.
1: Ik heb hem al gehoord vanmorgen.
0: Oh, maar kijk.
1: Ja.
0: Je kan de podcast terugvinden op het Radio 2-kanaal op 14 Max.

0: is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
2: La maffia!
1: Sissi, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneus. Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Mijn lieve collega Anne heeft veel vragen in het leven. En ze heeft die allemaal opgeschreven. Allee, toch de eerste 101 vragen waar ze op kon komen. En jij kan die vanaf vandaag lezen.
9: Elke dag.
8: Hebben wij het straks nog over. Eerst tijd voor het nieuws.
10: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een reizigerstrein op een schoolbus met kinderen gebotst. Op de bus zaten 7 kinderen, een begeleider en een chauffeur. En er zijn meerdere dodelijke slachtoffers. Dat bevestigt een officiële bron aan VRT Nieuws. Amaury de Mulder, jij bent op de plek van het ongeval. Weet je al meer over de omstandigheden?
11: Nog niet zo heel veel. Op het moment dat het busje de overweg overreed, waren de slagbomen naar beneden en stonden de lichten op rood. Dat bevestigt wel de spoornetbeheerder Infrabel. We horen ook uit goede bron dat het busje leerlingen vervoerde van een middelbare school van het buitengewoon onderwijs. In het busje zouden verschillende doden gevallen zijn, maar het is nog niet duidelijk hoeveel of wie die slachtoffers zijn. We horen ook over verschillende gewonden die zouden zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de buurt, maar het is niet duidelijk hoe erg hun verwondingen zijn. Op de trein raakte gelukkig niemand gewond. Een 100-tal reizigers is wel geëvacueerd. En verder is het dus nog wachten op meer informatie.
10: De fietser die vanmorgen werd aangereden door een tractor op een overweg in Lokeren is overleden. Door het ongeval was het treinverkeer een tijd onderbroken tussen Dendermonde en Zeelen. Er stonden eind vorig jaar bijna 18.000 mensen met een beperking op de wachtlijst voor een persoonlijk budget. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. In totaal kregen 107.000 mensen ondersteuning van het agentschap. En dat zijn er 10.000 meer dan 3 jaar daarvoor. Maar toch blijven de wachtlijsten dus een probleem. Minister van Welzijn Caroline Genee werkt aan een hervorming om dat aan te pakken.

0: Oké. En het festival Tomorrowland is begonnen met de opbouw in het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. Na de grote brand vorig jaar aan het hoofdpodium komen er dit jaar extra veiligheidsmaatregelen. Het recreatiedomein blijft de komende weken wel nog toegankelijk, zegt Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
1: Naarmate dat de werken vorderen, gaan er bepaalde delen worden afgesloten of beveiligd worden. En eigenlijk een week voor het festival gaat het domein dan wel echt helemaal dicht. Maar sowieso, De Schorre heeft alles heel duidelijk op de website gezet en dan kan je heel goed zien van is het trollenpad open? Kan je het blote voetenpad doen? Waar kan ik parkeren? Is de hondenwei open? Dus dat is een heel mooi schema. En ook aan de ingang van De Schorre hebben wij een banner gehangen met eigenlijk alle informatie.
0: Het is zonnig en erg warm, tot 30 graden in het centrum van het land. Nog iets meer in de Kempen. De volgende dagen een beetje frisser. Het blijft wel heel zonnig. En tegen het eind van de week komt er wel kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Europabank. De bank die durft.
3: Goedemorgen, nog altijd 118 kilometer file. Ook meer dan een uur naar Antwerpen. Op de E19 is dat tussen Loenhout en Sint-Job. Daar is een groot ongeval gebeurd met meerdere voertuigen en de weg is daar volledig versperd. De hinder gaat nog een hele tijd duren. Maak daar een reddingsstrook. Je moet ook de snelweg verlaten en volg dan de omleidingsroute via de N117 en de N115 tot de oprit in Kleine Bareel. Hou rekening met moeizaam verkeer en probeer gewoon die omgeving te vermijden. Van Nederland naar Antwerpen rijden om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. Nog naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een half uur extra. Op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. En ook 10 minuten op de E34 vanaf Melselen. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-West is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Richting Gent 10 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dan gaan we naar Brussel. Op de A12 ook een half uur file rijden. Tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Grootbijgaarden en Machelen. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Saventem. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.

0: Cameron Whitcomb en King of Fear. Ja, lieve vrienden, officieel is de zomer nog niet begonnen, maar als je naar buiten kijkt en je voelt aan de temperatuur, dan is de zomer wel begonnen. Maar wij kijken al een beetje verder in de agenda. Neem dus de agenda erbij, blader een beetje vooruit. Als je in september zit, nog vooruit, november. Daar moet je zijn. Want als je de zomer wil verlengen, dan kan je trouwens ook met ons mee naar Calpe.
1: Ja, om te overwinteren. Hè. Vorig jaar eerste keer gedaan. Dat was zo meegevallen dat we dat in januari opnieuw doen. Wil je daar mee naartoe? Kijk maar eens op VRT Max, op Radio 2 kanaal. En boek je reis, dan ga je toch gewoon lekker mee, zeg.
0: Ja, maar als je echt zo'n wintertype bent. Ja. Cozy, gezellig, lampjes, dekentje. Je weet wel echt zo de winterse sfeer. Dan hebben we ook een tip. En dat is op zondag 8 november. Kijk, ik praat. Ik pas mijn stem aan de muziek op de achtergrond.
1: Amai,
0: want zondag 8 november moet je in de Koningin Elisabethzaal zijn in Antwerpen.
1: Ja.
0: Voor de Radio BNE, de Red Pack Live in Concert. Best of Christmas, dames en heren.
1: Zeg dat nog eens.
0: Radio BNE, de Red Pack Live in Concert. Best of Christmas.
1: Nog eens. Nee, en best of dus de allerlaatste keer ook de mooiste Red Pack Evergreens. Hè? En dat een hele schone kerststrik er rond. Ik weet, het klinkt allemaal heel gek op een dag als het 31 graden wordt. Ja. Maar het is wel de moeite waard als je van crooners houdt.
0: Ja, voilà, kijk. En de mooie dag. Niemand denkt vandaag aan kerst en aan tickets kopen voor winterse concerten. Het is vandaag jouw dag. Doe dat gewoon. Het zal zijn met Lies, met Yannick Bovie die op het podium zal staan. En deze meneer, Helmoet Lotti, gaat er ook graag bij zijn. Ga naar het Radio BNE kanaal op VRT Max en daar kan je nu al jouw tickets scoren voor de Radio BNE, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas. 8 november in Antwerpen. Dit is Helmoet.

0: was deze een beetje vergeten van Helmut Lotti. Zo tof, 1992. Ik wist niet waar ik het had.
1: Daan en ik, wij zijn weer in actie geschoten. We hebben wat getraind en na wat blessures, de juiste schoenen en een goed schema, lopen wij allebei weer 5 kilometer.
0: Maar zeg, samen is dat al 10, hè, jongens.
1: Kort applaus voor onszelf. Voilà. Alleen loop hij niet bij dit weer, want dat kan ik niet aan, daar kunnen mee oprapen.
0: Ah ja, ik zou vandaag willen gaan lopen, maar ik ga echt wachten tot 9 uur vanavond.
1: Of 's morgens.
0: Ja, maar ja, Anne, ik zit om 6:15 in de auto op weg naar Brussel. Ik ga niet nog vroeger opstaan om te kunnen gaan lopen.
1: Ja, maar,
0: dan kan je mij weer oprapen.
1: Wacht. Vorige week heb je dat gedaan. Vorige week ben je vroeger opgestaan, je bent gaan lopen en je zei, amai, dat voelde goed, maar je ervaarde toch wat tijdsdruk. Want je moest hier dus, zoals je zegt, op tijd zijn.
0: Ja, ik ben toen gaan lopen rond 6:00 en je zit dan in je hoofd te denken, oh, ik moet nog gaan douchen, ik moet nog kleren aantrekken, ik moet op tijd in de auto zitten. Wat als er veel file staat naar Brussel? En dat gaat niet.
1: Nee, maar normaal gezien lopen er 5. Je bent dan die ochtend, hoeveel heb je er dan gelopen?
0: 2,5 à 3 ongeveer.
1: Ja, 3. Goed.
0: Waarom?
1: Nu was ik wel. Als je dat nu elke ochtend doet, dan heb je op een week tijd toch dezelfde afstand gelopen. Snap je mij?
0: Ah ja.
1: Of je gaat 3 keer 5 kilometer lopen, ben je meer tijd kwijt, maar dan heb je 15 kilometer in totaal. Of je gaat op weekdagen telkens maar 3 kilometer lopen, dan zit je aan datzelfde totaal.
0: Ja, mijn hoofd zegt nu boem. Ik probeer te volgen, maar ik denk dat mijn strategie toch beter is dat je voor de 5 kilometer probeert te gaan. Omdat, ik denk als je meerdere kortere afstanden doet, dat dat minder effectief is. Ik denk dat net als je zo richting dat limietje gaat, dat dat beter is voor je gezondheid.
1: Ah wel, laten we daarvoor eens naar sportarts Ruud van Tiene bellen, want daar valt wel wat over te zeggen.
0: Ja, net zoals veel andere vragen waar we het straks nog over gaan hebben. En als je toch wil bewegen vandaag, zonder al te moeten worden, te zweten. Ja, nu zo, met de voeten een beetje meetikken. Niet te veel inspanningen, hè. Met Kylie Minogue kan dat perfect. Spinning around.

0: Dus we buigen ons over de vraag vanmiddag: wat is het beste? 2 keer 5 kilometer gaan lopen of 3 keer. Ja, wat is het? Nou,
1: Daan.
2: Wacht, ofwel 5 keer 3. Ofwel 3 keer 5 kilometer lopen. Want in die end...
0: Is dat hetzelfde?
2: Doe je hetzelfde.
0: Ja, ja, ja. Sorry voor de chaos.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
5: Het is Toyota.
4: Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels.
8: Natuursteen.
7: Parket. Impermo.
6: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
9: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Elke dag telt voor 2.

0: Nick Kershaw en The Riddle. Kleine blik achter de schermen. Bram de Weerman liep hier net de studio binnen en zei... warm, hè. Ja. Als de weermannen het al zeggen, dan is het warm vandaag.
1: Dat is wel het mopje dat ik maak als ik hier mensen tegenkom op VRT in de gang. Is zo van, warm genoeg voor u, warm genoeg.
0: En wat zeggen ze dan?
1: De meesten vinden het te warm op dit moment. En, ja. Ja, kan er wel in komen. Het mag wel een keertje natuurlijk. Maar ja, meer dan 30 graden voor mij hoeft dat absoluut niet. Oké, vandaag is de warmste dag van de week. Dus wie het dan te warm heeft, voor die mensen is er goed nieuws. Alhoewel, het blijft nog wel behoorlijk warm worden de komende dagen. Maar vandaag is het op vele plaatsen 30 graden. In de Kempen zelfs tot 32 graden. Met een zwak briesje uit het oosten. Aan zee daar wat koeler. 25 graden gaan ze daar halen. En dan in de namiddag gaat er een zeebries ontstaan en ja, die wordt toch wel goed voelbaar. Boven ons hoofd weinig of geen wolken, blauwe hemel, heel veel zon. In de Ardennen daar misschien een paar stapelwolkjes. Ook vanavond en vannacht helder weer, minima rond een graad of 16 in de landelijke gebieden. Dus het koelt gelukkig wel nog redelijk goed af. In de grote steden daar 18 of 19 graden als minimumtemperatuur. En dan morgen soms wat wolkenvelden, maar de zon heeft nog altijd de hoofdrol. Het wordt dus ietsje koeler dan vandaag, maar verwacht er niet al te veel van. 25 tot 27 graden op de meeste plaatsen. Aan zee 20 graden, dus daar is het niet al te warm dan. En wat we zeker gaan voelen is de wind morgen. Meer wind, een meestal matige wind uit het noordoosten. Aan zee kan die zelfs vrij krachtig gaan waaien. Dus dat winderige weer, dat maakt dus dat verschil, hè, temperaturen ietsje minder hoog. Donderdag zonnig, 29 lokaal tot 30 graden. En
0: toch nog?
1: Ja, de luchtvochtigheid gaat ook toenemen. Ah. Het gaat wat zwoeler beginnen aanvoelen vanaf donderdag.
0: Minder zuurstof in de lucht?
1: Ja, zwoel wil ook zeggen zweten. Hè. Als die luchtvochtigheid omhoog gaat. Dus vanaf donderdag dat plakkerige weer, zal ik maar zeggen. En ook vrijdag is dat het geval. Zomers warm, dus zeker boven de 25 graden overal. Met nog altijd dat zwoele weer. Er kan misschien al een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het op vrijdag volledig droog. En dan neemt de kans op buien toch wel wat toe vanaf het weekend. Nu, het is allemaal nog wat onzeker, maar het zou kunnen dat er zaterdag namiddag en ook zondag dat er een paar buien ontstaan. En als dat dan het geval is, ja, dan zijn dat onweerachtige buien natuurlijk. Hè.
0: Is dat dan een hitteonweer?
1: Ja, dat zijn wel die typische hitteonweerders die dan kunnen ontstaan. Die brengen dan ook wel wat verkoeling, want begin volgende week komen de temperaturen wat lager te liggen, maar nog altijd 2 of 23 graden. Dus zeker oké.
2: Ja, ik zeg het, in de grot zitten, jong. Ik kom er niet uit.
0: Put graven. Ga gewoon onder een boom liggen aan, dat is ook al goed.
2: Ja, dat is fijn.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

Miley Cyrus, It's Not The End Of The World. Het is 11:30 intussen. Nog altijd heel erg druk hoor, 125 kilometer file. Je schuift meer dan 1 uur aan naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Daar is een groot ongeval gebeurd met meerdere voertuigen. De weg is daar volledig versperd en die hinder gaat daar nog een hele tijd duren. Maak daar, als je in de file staat, een reddingsstrook. Verlaat de snelweg en volg dan de omleidingsroute via de N117 en de N115 tot de oprit in Kleine Bareel. Hou rekening met moeizaam verkeer op die omleidingsroute en probeer als het kan de omgeving daar te vermijden. Het is miserie. Van Nederland naar Antwerpen rij je beter om via de A12 vanuit Bergen op Zoom. Daar vertraag je ook 10 minuten vanaf Leugenberg. Nog naar Antwerpen, traag op de E313 vanaf Herentals West, bijna 1 uur erbij. In Massenhoven staat een defect voertuig op de busstrook. Op de E34 gaat het langzaam vanaf Melzelen, daar 10 minuten vertraging. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een half uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent is dat 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Brussel op de A12, een half uur file rijden tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Verder verlies je nergens meer dan 10 minuten vertraging. Wel nog dit, door het ongeval in Buggenhout is het treinverkeer onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent, Dampoort en Lokeren rijden er op dit moment geen treinen.

0: was ook nog het campagnelied voor een televisiespot van Radio 2, We Are Family. Dat is lang geleden.
1: Juist.
0: Ja, Sister Sledge. Er
1: komen wel wat reacties binnen op onze loopschema. 3x5 kilometer of 5x3 kilometer. Voor de lopers onder ons doet dat niet in 30 graden, hè, maar wel 's morgens of 's avonds. Liefst nog in een bos, in de schaduw. Maak je afstanden wat korter. Het blijft tenslotte tropisch warm, jongens.
0: Kan je dan niet beter gewoon gaan liggen en niet lopen?
1: Ja. Oké.
2: Overal waar je wandelt, loopt, slentert, hoor je de echo van het verleden. Kom vrijdag, zaterdag en zondag naar de archeologiedagen en maak kennis met het verleden onder je voeten. Ontdek de roots van jouw regio, proef het eten van onze voorouders en doe mee met superleuke activiteiten. Check het volledige programma op archeologiedagen.be. Radio 2 Middag trekt er deze week zelf op uit met borstel, schop en vergrootglas. Je hoort het elke dag tussen 12 en 1 hier op Radio 2.
3: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
5: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
3: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
6: Elke dag telt voor 2.

0: Trip Down Memory Lane, hè?
1: Amai.
0: Ah, 1993, dat waren de gouden jaren. Take That and Everything Changes.
1: Ja, ik zei daar straks al, nu Daan en ik aan het lopen zijn. Allebei 5 kilometer hebben we getraind. In totaal is dat 15 kilometer op een week, want we doen dat 3 keer. Vroeg ik mij af, is het nu niet beter dat je bijvoorbeeld 5 keer 3 kilometer doet?
0: Ja, dus...
1: Snap je? Want dat is minder inspannend, maar je hebt eigenlijk op het einde van de week dezelfde afstand gelopen.
0: Ja, vaker lopen, maar dan minder kilometers. En ja, zeker nu het zo warm is. Ik probeer dan 's ochtends heel vroeg, maar dat lukt niet altijd. Of 's avonds laat te gaan lopen, wanneer het weer wat frisser is. Maar ja, dan heb je niet altijd zin en tijd om nog 5 kilometer te lopen. Dus ik had er in de week maar 2,5 of 3 gedaan. Dus jij vroeg je af, ja, is dat dan niet beter als je dat elke weekdag zo zou doen? Een kortere afstand lopen...
1: Ja.
0: In plaats van 3 dagen dan de 5 kilometer lopen.
1: Ja, ja, want eigenlijk zet je er dan op 20 minuten zet je er vanaf eigenlijk. Goedemorgen, dag sportarts Ruud van Tienen.
2: Hallo, dag, goedemorgen Ann en Daan.
1: Ja, zeg, het is wat warm om te sporten. Jij staat ook altijd wat hevig in je loopschoenen of op de fiets, want je reed ooit de legendarische Cape Epic, een loodzware 8-daagse mountainbiketocht in Zuid-Afrika, wat waanzin was en wat wij niet gaan doen.
0: Nee, dat gaan wij zeker niet doen. We gaan het bij lopen houden. Dus die concrete vraag, Ruud. Is het beter om 3 keer 5 kilometer te gaan lopen of 5 keer 3 kilometer te lopen?
2: Gewoon voor de gezondheid op zich maakt het eigenlijk geen enkel verschil. Want in beide gevallen loop je ongeveer 20 kilometer per week. En dat is enkel omdat je gezondheid dus wilt bewegen en sporten. Dan kies je van hetgeen dat je zelf het leukste lijkt. Maar als je graag toch wat competitiever wilt sporten of echt de prestatie verbeteren en een trainingsschema volgen, dan zou ik 3-4 keer per week 5 kilometer lopen.
1: 3-4 keer
2: Maar in alle andere gevallen... Ja, dat is eigenlijk ideaal. Als je echt als loper je prestatievermogen wilt verbeteren, loop je best 3 keer toch zeker. En als je voor de langere afstand bezig bent, zo type halve marathon, dan loop je best 4 keer per week.
0: Ja, ja, goed. Ja, ja, het was niet echt team Anne en team Daan, maar ik zei daar straks wel, volgens mij ben je beter af met 1 paar keer 5 kilometer lopen. Dus eigenlijk wint team Daan. Maar goed.
1: Ja. Ja, ja.
2: Nu, dat geldt enkel als je... toch semi- of recreatief competitief wilt lopen, maar als je enkel eigenlijk gewoon voor je gezondheid wilt bewegen en graag loopt en je wilt er graag een gewoonte van maken, in dat geval zou ik elke dag gaan. Dan zou ik elke dag 3 kilometer lopen of wandelen.
1: Ja, ja,
2: ja. Allee, omdat één, de kunst erin wil combineren. Eigenlijk wel, ja.
1: Ja. Ja. Zeg, maar eigenlijk nu bij deze temperaturen, we zeiden het net al, van ja, we gaan dan eigenlijk 's morgens vroeg, maar je moet je wekker daar toch al voor zetten om dan direct in je schoenen te schieten. Want sporten bij deze temperaturen, dat is niet aan te raden, hè?
2: Nee, ik zou het zeker niet doen. Als je supergoed voorbereid bent en je bent een professioneel atleet, dan kan het eventueel wel. Maar zelfs dan krijg ik nog iemand die recent in het ziekenhuis is wel al verder, 3 dagen geleden. Dus nee, zeker niet doen. Gewoon 's morgens of 's avonds, zoals je zei.
1: Ja. Ja. Oké. Dan, vond je het een goede vraag?
0: Ik vond het een goede vraag. Dat is toch handig om te weten. Ook de mensen thuis, helder antwoord.
1: Ja, ja, want ik heb nog meer vragen. Ik heb nu 1 vraag gesteld aan u, maar ik heb zo nog 100 meer vragen.
0: Ja, 101, ik weet het. En ja, misschien dat we het maar bekend mogen maken. Ik zei het al, we mogen proficiat zeggen aan jou, Anne, maar ook aan Ruud. Want jullie hebben samen een boek geschreven over sport en gezondheid.
1: Ja, want sportarts Ruud die krijgt dan altijd een sms van mij als ik een vraag heb. En je weet, ik heb altijd veel vragen over loopschema's. Maar weet je nog, over mijn frozen shoulder, over voeding, over hormoon. Oh god. En Ruud die zei altijd, ja amai, met uw vragen kunnen we wel eens een boek schrijven. Wat wij ook gedaan hebben.
0: Maar kijk, leuk. Proficiat allebei. Het boek ligt nu
1: in de winkel. Denk vanaf vandaag in de winkel, ja.
0: Ja, jullie denken dat.
1: Ja.
0: Heel hard mee bezig met dat nieuwe boek. Zeg maar Ruud, je hebt dan intensief samengewerkt met Anne. Ik doe dat ook elke dag. Hoe was dat aan jouw kant? Is het moeilijk om een boek mee te schrijven?
2: Het was alles speciaal, maar op een positieve manier. Nee.
1: Ja, speciaal.
2: Anne is heel leuk om een boek mee te schrijven. Ja, ze heeft superveel ideeën, heel creatief. Zeker de helft van die ideeën was minstens bruikbaar. Dus er waren nog altijd heel veel ideeën.
0: Een volgend boek gaat er ook al komen, dat is mooi.
1: Allee, we zullen wel zien. Maar het boek zou vanaf vandaag in de boekhandel moeten liggen. En het heet Gezonder zonder zever. Dat zijn dus allemaal vragen dat ik me afstel, wat jij lezen in de media. En dan denk ik van ja, dat klopt toch niet. Dan leg ik dat voor aan Ruud en die komt dan met een zeer plausibele wetenschappelijke uitleg. Over voeding, stress, hormonen, sportsupplementen. Je zal zien, wij maken u niet wijs. Gezonder zonder zever, dat is hem. En voor amper €22 is hem van u met een pak wijsheid.
0: Ik krijg toch een gehandtekend exemplaar, mag ik hopen?
1: Wij krijgen maar 10 exemplaren om weg te geven. Dus ik zal zien aan wie ik die geef.
0: Dan zijn er nog 9 over, hè. Dat is goed. Ruud van Tiene Sportarts, dank je wel voor tekst en uitleg over het lopen. En succes met het boek, hè, Ruud. En met Anne.
2: Dank je wel.
3: Dank u.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Veel te warm, come on Eileen. Het is alweer bijna 12 uur, wat weten we voortaan? Dankzij Anne en Daan, we weten dat de polo weer helemaal terug is. Het t-shirt met de knoopjes en het kolken. Vroeger gedragen door de tennissers en de golfers, maar nu ook door de gewone sterveling. Zelfs als je niet sport, dan staat de polo jou beeldig. En wil je helemaal hip zijn, draag dan de gebreide versie, retro versie, styling tip die we vandaag kregen van de stylist van de VRT, Heijn Schijbels.
1: Ja, dat je elke ochtend 3 kilometer mag lopen, 20 minuutjes om wakker te worden, die spieren op te warmen en je kan aan de dag beginnen. Maar wil je meer conditie opbouwen, dan kan je weer beter 3 keer 5 kilometer lopen. En zo opbouwen met een schema, dat vertelde sportarts Ruud van Tienen ons.
0: En we weten ook dat de stoel vanavond terug is op VRT1. Iedereen zomert, die staat ergens verstopt, de stoel dan. Wij gaven al een tip, namelijk ook grote mensen zijn welkom. Spannend.
2: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
3: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei.
4: Bij Brico, Brico City
3: en Brico Planet.
4: Geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
3: En zelfs 25%. Voor B-plusleden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op rico.be.
5: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
10: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
11: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
10: En helemaal op maat.
11: Zeker, tot in de details.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
13: Camber. More space for your place.
14: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Hou jij je thermometer ook extra in de gaten vandaag? Niels Spaniers zeker wel, want die heeft een weerstation in Zoersel, in de warme Kempen. Onze reporter is onderweg naar hem.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een kleine schoolbus is aangereden door een trein in Buggenhout. Meerdere mensen zijn om het leven gekomen. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een trein op een schoolbus met kinderen gebotst. In de bus zaten 7 kinderen, een begeleider en een chauffeur. Er is sprake van meerdere doden, maar hoeveel, dat is op dit moment niet duidelijk. Amaury de Mulder, jij bent daar op de plek van het ongeval. Weet jij al iets meer?
1: Wel, wat we al weten is dat op het moment dat het busje de overweg overreed, de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De bestuurder zou dus dwars door de slagboom zijn gereden. Je ziet ook duidelijk dat die omgebogen is. De klap met de trein lijkt dan ook groot te zijn geweest. Het busje ligt tientallen meters verderop op zijn kant en is zwaar beschadigd. Er is ook een mast van de bovenleiding geraakt. Die ligt hier schuin over de weg. In het busje zouden verschillende doden en gewonden gevallen zijn, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Over de toestand van de slachtoffers gaan we momenteel nog niks zeggen. Dus eerst worden familieleden desgevallend op de hoogte gebracht. Alle kinderen, familieleden worden ook opgevangen in de school hier in de buurt.
1: Op de trein daar raakte gelukkig niemand gewond. Een 100-tal reizigers is wel geëvacueerd en een van hen was in shock. Een treinbegeleider wordt ook nog opgevangen.
0: Nog in Oost-Vlaanderen, in Lokeren, gebeurde vanmorgen ook een dodelijk ongeval op een overweg. Een fietser werd daar vanmorgen aangereden door een tractor. Dat gebeurde rond 7 uur 's ochtends. De hulpdienst probeerde het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Hoe dat ongeval kon gebeuren is ook nog niet duidelijk. Dat wordt nog volop onderzocht. En daar stopt het niet, want op de E19 in Sint-Job in het Goor, in de provincie Antwerpen, is 1 dode gevallen en zijn verschillende mensen gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Daardoor is de snelweg helemaal dicht in de richting van Antwerpen. Er gebeurde eerst een aanrijding en daarna een kettingbotsing. Er zijn 6 auto's en vrachtwagens in totaal betrokken. De hinder kan ook nog wel even duren, zegt Koen van der Zwalm van de brandweer.
3: De snelweg is hier al een tijdje versperd en dat zal ook nog zo blijven. We schatten tot zeker de middag dat de snelweg versperd zal zijn in de richting van Antwerpen door alle brokstukken die nog moeten opgeruimd worden. De brandweer heeft een aantal

0: personen bevrijd. In totaal zijn er 4 personen gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar helaas moeten we ook melden dat er 1 persoon overleden is.
1: Er stonden eind vorig jaar bijna 18.000 mensen met een beperking op de wachtlijst voor een persoonlijk budget. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Zo'n persoonlijk budget geeft geld in de vorm van een overheidssubsidie voor zorg en hulp op maat te betalen. In totaal kregen 107.000 mensen ondersteuning van het agentschap. Dat zijn er 10.000 meer dan 3 jaar ervoor. Maar toch blijven de lange wachtlijsten een probleem. En dat heeft grote gevolgen voor de mensen op die wachtlijst, zegt Gwen de Keuleneer van Canet VZW. Dat is een organisatie voor mensen met een handicap.
2: Dat betekent dat mensen financieel in de moeilijkheden komen omdat ze de zorg die ze dan echt nodig hebben wel zelf moeten betalen. Dat mensen heel hard moeten rekenen op de ondersteuning uit hun omgeving, uit hun eigen netwerk, die er ook niet altijd is. Er moet echt iets gebeuren voor de mensen op de wachtlijst. Die is veel te lang. Maar die hervormingen moeten blijven vertrekken vanuit de noden van personen met een handicap. Dat is nu niet het geval.
1: Er zijn nog 2 verdachten opgepakt na het incident op een kustram in De Haan gisteren. 4 jongeren hadden geen ticket. Controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. 5 werknemers van de lijn en 2 agenten raakten daarbij gewond. 1 jongeman uit Ninove was gisteren al opgepakt. De 3 moeten vandaag voor de onderzoeksrechter komen. Ze worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen. Een 4de verdachte wordt nog altijd gezocht. En het festival Tomorrowland is begonnen met de opbouw in provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. Na de grote brand van vorig jaar met vuurwerk aan het hoofdpodium konden er dit jaar veiligheidsmaatregelen. Het recreatiedomein blijft de komende weken wel nog voor een stuk open om te wandelen, zegt Debbie Willemsen van Tomorrowland.
3: Naarmate dat de werken vorderen, gaan de bepaalde delen worden afgesloten of beveiligd worden. En eigenlijk een week voor het festival gaat het domein dan wel echt helemaal dicht. Maar sowieso, De Schorre heeft alles heel duidelijk op de website gezet. En dan kan je heel goed zien van, ah, is het rollenpad open? Kan je het blote voetenpad doen? Waar kan ik parkeren? Is de hondenwei open? Dus dat is een heel mooi schema. En ook aan de ingang van De Schorre hebben wij een banner gehangen met eigenlijk alle informatie.
1: Het eerste weekend van Tomorrowland is van 17 tot 19 juli. Het is warm en zonnig bij temperaturen tot 32 graden. Deze namiddag aan zee iets koeler door een zeebries. Morgen wordt het een beetje minder warm, maar nog altijd zonnig zomers. En de rest van de week gaan we opnieuw richting die 30 graden. Al neemt de kans op het einde van de week op een onweer ook toe. Dit nieuws begon in Buggehout in Oost-Vlaanderen. Daar heeft een trein vanmorgen een kleine schoolbus aangereden. Die schoolbus zou tegen de slagboom gereden zijn. Op de bus zaten 7 kinderen en 2 volwassenen. Er zijn meerdere doden, maar hoeveel is nog altijd niet duidelijk. We volgen het ook in de app van VRT Nieuws.
4: En heel veel verkeersinformatie. Je vertraagt meer dan een uur naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Door een groot ongeval daar met meerdere voertuigen is de weg er volledig versperd. De hinder gaat er nog een hele tijd duren. Maak een reddingsstrook, verlaat de snelweg aan afrit Sint-Job en volg de omleidingsroute via de N117 en de N115 tot de oprit in Kleine Bareel. Hou rekening met moeizaam verkeer en probeer de omgeving te vermijden. Van Nederland naar Antwerpen rij je om via de A12 vanuit Bergen-op-Zoom. Daar vertraag je een kwartier vanaf Leugenberg. Nog aanschuiven naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West, 40 minuten extra. Op de E34 vanuit Turnhout, 10 minuten vanaf Oelegem. Op de E17 vanaf Kruibeke, 20 minuten. En op de E34 vanuit Zelzaten, een kwartier vanaf Melzele. Op de Antwerpse ring richting Nederland, meer dan een half uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent, 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
5: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
6: Radio 2 Middag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
4: Veel moed op de weg. Onze reporter is onderweg naar het weerstation van Niels Spaanjers in Zoersel. In de warme Kempen, jawel. Benieuwd hoeveel graden het daar al is op het moment. Heel goedemiddag en van harte welkom.

0: Down Under met Men at Work. Ja, ook vandaag weer zonnig en erg warm, zeg maar heet. Tot 30 graden in het centrum van het land en zoals altijd nog iets meer in de Kempen. Maar klopt dat ook dat het altijd warmer is in de Kempen? Reporter van VRT Nieuws hier in Antwerpen, Dennis van den Buijs, een goedemiddag.
1: Hey Els, goedemiddag.
0: Waar sta jij nu precies?
1: Ja, het is hier al heel warm. Ik sta hier in Zoersel bij een weerstation in de tuin bij Niels Spanjaars. Niels, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Het is al 30 graden, denk ik nu.
2: Klopt, het is inderdaad al 30 graden, ja.
1: Ja, en dat is, want we waren binnen naar jouw weerstation aan het kijken, daar volg je alles op de voet. Het is snel aan het gaan de laatste minuten. Hè?
2: Klopt, de laatste half uur is de temperatuur al met een graad gestegen, dus het gaat snel vooruit, het gaat snel boven de 30 graden. Ja.
1: Ja, hoe komt dat eigenlijk, dat dat zo snel gaat?
2: Wel, we zijn bevangen eigenlijk door een hoge drukgebied, de lucht die beweegt amper, waardoor dat er weinig wind is en daardoor warmt het snel op, zeker de zandgronden hier, dat mogen ze hier wel ondervinden.
1: Ja, ja, ja. En niet iedereen, Niels, heeft natuurlijk een weerstation in zijn tuin staan. Jij wel? Hoe is dat ooit gekomen?
2: Wel, dat is in 2012, als ik het goed heb, begonnen mijn interesse in het weer. Ik wilde graag het meer meten, dat ook in gegevens schieten en dat online zetten voor mijn buren. Ik heb daardoor een weerstation gekocht, een Amerikaans weerstation, met de hulp van de grootouders destijds.
1: Dat moet dan, hè? Wat zit hier allemaal in? Want ik zie zonnepaneeltjes, ik zie zo'n windmeter. Neem ons eens mee.
2: Wel, er zit een temperatuursensor ingebouwd in het weerstation, luchtvochtigheidssensoren, zonnecelmetingen, windrichting en windmetingen, maar ook temperaturen op 10 centimeter hoogte enzovoort.
1: Ja, is dat dan die befaamde thermometerhut waar we hier staan? Ik zie hier zo, ja, dat is een rond kooitje in het wit eigenlijk.
2: Klopt, daar zit ook een ventilator in om het tuineffect tegen te gaan, want als er geen wind is, dan kan het heel snel opwarmen, zeker in een hut. Dus dat zit er allemaal ingebouwd in, ja.
1: Ja, en jij hebt ook een Facebookpagina, omdat lokaal, want je doet dat dan al jaren te laten volgen. Zijn mensen daarmee bezig, Niels?
2: Ja, zeker en vast. Ik ben daar 12 jaar geleden dus mee begonnen. Weerstation Zoersel en omstreken. Dat is dan voor mijn buren uitgegroeid tot de gemeente, tot de provincie inmiddels. Ik meet in Zoersel en ik zet updates voor elke dag op mijn Facebookpagina.
1: Ja. En zijn mensen daar nu met deze hitte mee bezig?
2: Ik krijg heel wat aanvragen van hoe heet gaat het worden, hoe warm gaat het worden, gaat het onweren. Mensen zijn er echt wel mee bezig, omdat mensen heel graag de verkoeling terug willen opzoeken en die vragen mij dan ook of het 's nachts dan gaat afkoelen of niet. En dat is gelukkig wel het geval. Ja,
1: je hebt dan al temperatuursreeksen van ruim 10 jaar. Wat denk je, het is vandaag eind mei, wordt het een dagrecord voor deze dag, voor jouw meting?
2: Voor deze dag wel, sowieso. In 2017 was het nog warmer, maar dat was dan een dag later, was dan morgen het geval. Maar morgen gaan we hier in de provincie lokaal misschien nog een 30 graden halen, maar het is vandaag 31 tot 32 graden, dus iets warmer.
1: Ja, want we zijn hier in Zoersel, hier begint zeg maar de zand grond van de Kempen. Ze zeggen wel eens, daar is het altijd warmer door die zandgrond. Maar ik sprak daar straks ook de mensen van het KMI, want ik dacht, ja, waar moet ik nu naartoe? Warmste plekje van de provincie. Blijkbaar ligt dat nu aan de luchthaven van Deurne, aan het meetstation. Is de stad soms ook wel warmer al dan de Kempen?
2: Ja, dat hangt er vanaf van waar de wind komt, als er dan wind staat. Maar ook de stad zelf, die warmt ook heel snel op. En in de Ardennen is het iets koeler. Ook aan de zee is het iets koeler door enerzijds zeebries aan de zee en in de Ardennen door het hoogteverschil. In Limburg kan het ook nog even warm worden, maar het is vooral de stad die er heel warmte voor houdt.
1: Ja, inderdaad. We zijn hier dan nu aan jouw weerstation. Dat is niet jouw fulltime job, denk ik, hè? Je weerman spelen voor Zoersel.
2: Nee, klopt. Ik ben 5 jaar geleden begonnen bij ZNA, nu ZAS, als teamleider personeelsdienst. Dus ik hou daar...
1: De temperatuur in de gaten?
2: Ja, ook als, inderdaad. Maar het is een leuke aanvulling. Ik heb dat bewust ook als bijberoep gekozen. Als uitlaatklep te dienen, eigenlijk. Zo, ja.
1: En mensen kunnen jou nu natuurlijk wel volgen. Waar zijn al die weerdata van dit Zoerselse station naast ons te vinden?
2: Wel, die staan op weerstationzoersel.be en ook op mijn Facebookpagina verwijs ik heel veel naar mijn website, omdat ik daar natuurlijk de gegevens meet. Maar voor verwachtingen kijk je dan weer naar andere weerinstrumenten enzovoort. Dus daar kan je me vinden.
1: Oké, je bent een weerman in hart en nieren naast jouw fulltime job. Je zei me daar straks, maar toen waren we hier nog niet aan het babbelen, Els, dat het ook hier in de streek, in de Kempen en zo, omdat het zo warm is, ook heel boeiend is als het gaat onweren. Hoe zit dat?
2: Absoluut, ja. Hier is het in de Kempen warmt het sneller op dan de rest in Vlaanderen of in België, waardoor dat er meer energie in de atmosfeer zit en waardoor dat er, als er dan onweer ontstaat, dat die dan feller kan zijn dan elders, ook vaker voor zal kan komen. Dus, en hier hebben we ook landschappen, om u tegen te zeggen, om dat in de gaten te houden. Dus dat
1: is, vind je eigenlijk boeiender dan dit weer, denk ik, als ik je ogen zie.
2: Absoluut, ja. Als er meer, ja, op dit moment is het ook wel aangenaam. Allee, leuk om te volgen, maar het is natuurlijk minder opvolging dan bij onweersituaties, waar dat er eigenlijk nog veel meer interactie is. Mensen posten dan een foto van hun waarneming. Ik kan dat dan volgen overal waar ik ben, als ik op reis ben enzovoort. Dus dat is heel fijn dat er zo'n community is. En mensen zien dan, herkennen dan ook foto's van, oh, dat is daar. Ik reageer erop, dus dat is heel leuk. Ja.
1: Niet de zandgrond en de hitte, maar onweer in de Kempen. Daar kijk jij misschien als enige naar uit dat er zit aan te komen binnenkort.
2: Wel, hopelijk zonder schade, maar inderdaad, dat is wel een van mijn hoogtepunten.
1: Deze week zit het eraan te komen?
2: In de loop van de week, ja, rond vrijdag, zaterdag gaat het, vooral zaterdag vanaf dit weekend, dus voor communifeestjes enzovoort, ziet er niet zo goed uit. Gaat het ook zwoeler beginnen aan te voelen, gaat plakkeriger worden. Maar er zit inderdaad onweer in de lucht om aan te komen. Dus naast onweer is sneeuw ook wel iets dat we kan bekoren.
1: Ja, je hoort het, Els. Het weer, het blijft verbazen. En wij staan hier dus nog even te bakken en te braden in de tuin, naast dat toch wel indrukwekkende weerstation hier in de tuin in Zoersel.
0: Ja, bakken en braden inderdaad. Op tijd afkoelen, Dennis. Dank je wel.

0: Airport, bekende hit van de Britse New Wave en poprockband The Motors uit 1978. Je denkt dan meteen aan vakantievibes, maar deze song gaat over afscheid nemen en moeten achterblijven op een vliegveld terwijl een geliefde vertrekt. Nu over vertrekken gesproken. Na de zomer gaat gorillavrouwtje Tandy ook weg uit de Antwerpse zoo. Daar hadden we het eerder al over hier in Radio 2 middag. Want het klikt niet met zilverrug Ayo. Tandy liep in een gevecht met hem zelfs een enkelbreuk op. En voor de revalidatie na de operatie werd Antwerps kinesist Alexander De Laat naar de zoo gevraagd. Het is eens wat anders, een gorilla oefeningen laten doen in plaats van een mens. Ik ga zo dadelijk even bellen met Alexander.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend. Richie.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
10: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
11: Radio 2.
12: Elke dag telt voor twee.

0: prep talk van Meteor voor Fleming. En dat leidde tot een leuk duet. Niet nodig. En dan gaan we het nu even hebben over Gorilla Vrouwtje Tandy in de Zoo van Antwerpen. Het is te zeggen vooral over de kinesist die haar behandeld heeft na een operatie aan haar enkel. Die kinesist is Alexander De Laat van KinePlus in Schoten en Wilrijk. En kreeg op een bepaald moment een telefoontje van zoo-dierenarts Jonas Spruit. En die had toch wel een bijzondere vraag. Dag Alexander.
1: Goedemiddag.
0: Vertel eens om te beginnen welke vraag jij specifiek gekregen hebt van de dierenarts van de zoo, Jonas Spruit.
1: Wel, Jonas en ik kennen elkaar dus van de basketploeg vroeger. Dus we hadden wel een korte lijn naar elkaar. En hij legde dus de casus uit van Tandy dat hij gevochten had met de zilveren gorilla. En dat er dus een groot kuitletsel was plus een breuk erbij. Verder stapte ze ook niet helemaal op haar voet, dus ze nam geen steun meer. En hij vroeg mij dus, hoe zou ik dat bij de mens aanpakken? Mm-hmm. Dan heb ik een beetje gelegd, ik zou het, dus de bepaalde dingen dat ik zou nakijken. En nadien vroeg hij of dat ik het niet zag zitten om het te laten zien aan hun. Ja? Zodat ze hun het eventueel konden verder doen. Wanneer ze het dan die nog eens onder verdoving zouden brengen om het verder aan te pakken.
0: Jij was bij die operatie dan ook?
1: De operatie zelf van de pinnen en zo was al gebeurd. Mm-hmm. Nu was het meer de wondzorg dat er nog de resterende letsels eigenlijk verzorgd moesten worden.
0: Mm-hmm. Dus jij hebt eigenlijk die behandeling bij Tandy gedaan terwijl Tandy onder verdoving was?
1: Ja, want de gorilla kun je echt niet manipuleren zonder verdoving. Ook de verzorgers niet. Dat is echt een wild dier bijna. Dat is niet mogelijk.
0: Want bij een kinesist dan denk je van revalidatie, dan krijg je oefeningen. Dat gaat allemaal natuurlijk niet bij een aap. Hè?
1: Inderdaad. Nu, we hebben wel in beperkte mate nagedacht over oefeningen. Dus na mijn manuele behandeling hebben we ook wel nagedacht samen met de verzorgers en de dierenartsen. Hoe kunnen we nu dit gedrag uitlokken bij Tandy? Om toch een soort van oefening te geven aan haar, zodat ze haar enkel zou gebruiken en revalideren. Mm-hmm. Dus we hebben daar wel in beperkte mate kunnen we dat wel doen door dat gedrag uit te lokken. Ik heb dan bijvoorbeeld gezegd, door op een helling te wandelen gaat je meer je kuitspieren gebruiken. En door je tenen proberen op je tenen te gaan staan om iets te gaan reiken of zo, hebben we bedacht. Mm-hmm. Om een instabiel oppervlak, dus op een soort matras of hooi of zo, of waar ze moeilijker op kan en minder stabiliteit heeft, om daarover te laten wandelen, zo'n zaken kunnen we wel doen.
0: Ja, dat ze dus eigenlijk oefeningen doen, zonder dat ze, dat ze het beseffen. Hoe is het op dit moment eigenlijk met Tandy? Werkt het allemaal?
1: Ja, dus na de behandeling had ik ook, dus als Tandy dan wakker was, heb ik een video doorgestuurd van Jonas ook. En hij zei dat ze terugstapt op haar enkel. Dus dat was al goed nieuws voor mij. Dat vond ik al leuk. Dat het toch wel iets gedaan heeft blijkbaar dan. Om de enkel wel los te krijgen.
0: Dat is toch wel een speciale ervaring geweest voor jou, Alexander. Om zo eens met een gorilla te moeten werken in plaats van met een mens.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, in het begin als je eraan komt, probeer ik vooral niet in de weg te lopen van de verzorgers en de dierenartsen. Maar ze waren wel allemaal heel verwelkomend en vriendelijk en stelden me wel op mijn gemak. Ja. Dus dat was een leuke ervaring.
0: Kom je daar nu nog regelmatig terug of was het eenmalig?
1: Het was wel eenmalig, ja. Dus tenzij dat er nog iets anders zou bovenkomen of zo, maar voorlopig is het gewoon eenmalig.
0: Ja, want ik vraag me dat gewoon af. Is er ooit zo wel eens een kinesist langs geweest voor een ander dier of zo? Of was jij zo de eerste die dat hebt gedaan?
1: Er bestaan wel dieren, kinesisten, osteopaten. Dus ik weet niet in welke mate dat de zoo die aanspreekt om bijvoorbeeld een giraf of zo te behandelen. Dat weet ik eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar ik weet wel, dat bestaat wel. Maar dat zullen er niet veel zijn. Er niet veel zijn dat echt al een gorilla hebben. Dat is dan weer de menselijke anatomie. Ja. Dan is het logisch dat je inderdaad een menselijke kinesist ook vraagt natuurlijk. Mm-hmm. In plaats van een dierlijke osteopaat.
0: Ja, geweldig verhaal. Jij weet waarover babbelen met je patiënten, denk ik nu.
1: Ja, het is wel.
0: Zeker nu ze dit op de radio hebben gehoord of in de krant gelezen. Mensen reageren daar wel.
1: Gezorgd.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen. Ja. In ieder geval bedankt om je verhaal hier een keer te doen. En wie weet.
1: Heel graag gedaan.
0: Komt er nog eens een behandeling van een of ander dier in de zoo met jou erbij? We zien wel.
1: Wie weet, ik sta er zeker voor open. Dat is heel leuk.
0: Tot later, Alexander. Fijne dag nog, hè.
1: Dank je wel.

She Moves in Her Own Way, dat waren de Cooks. Guy van de Water uit Lille, midden in de Kempen, heeft ondertussen in onze app een foto gestuurd van zijn thermometer. 32,4 graden is het daar nu. Mietracteur uit Rijkenvorsel daarentegen, die heeft een frisse boerderij waar het iets boven de 20 graden is. Zalig, zegt ze, en we zijn welkom. Dat is genoteerd. Tijd nu voor het nieuws uit onze provincie.

0: Het is 12:30, goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. De E19 richting Antwerpen is nog altijd volledig versperd in Sint-Job in het Goor na een zware kettingbotsing waarbij één persoon overleden is. Vier anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde om iets voor 8:00 vanmorgen, vertelt Koen van der Zwalm van brandweerzone Rand.
1: Het betreft een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens die op elkaar zijn ingereden. De brandweer heeft een aantal personen bevrijd. In totaal zijn er vier personen gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar helaas moeten we ook melden dat er één persoon overleden is.
0: De takelwerken op de E19 zullen nog minstens een 30 minuten duren. De hulpdiensten raden aan om tijdens deze hete dagen genoeg water in de auto te voorzien voor het geval je in een file zou belanden. In Mortsel is een vrouw van 35 op een bakfiets zwaar gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een pick-up truck. Het ongeval gebeurde toen de vrouw de Mechelse Steenweg wilde oversteken. Dat gebeurde ter hoogte van het Q8 tankstation. Bart Maas van politiezone Minos.
2: De bakfiets met twee kindjes wilde de Mechelse Steenweg in Mortsel oversteken. En net op dat moment reed er een pick-up achteruit om zich te parkeren. Waarbij hij dus in aanrijding is gekomen met de bakfiets. Die dame die de bakfiets bestuurde is daarbij op de grond neergekomen. En heeft daarbij zware verwondingen opgelopen en is in levensgevaar overgebracht naar het UZA.
0: En dat levensgevaar is intussen geweken. In de bakfiets zaten ook twee kinderen. Zij bleven ongedeerd. In Turnhout is een grote inbraak gepleegd op een goudwisselkantoor. De inbrekers slaagden erin om vier grote kluizen open te slijpen. Dat meldt RTV en het nieuws wordt bevestigd door de politie. Die is ter plaatse voor vaststellingen in het goudwisselkantoor. Dat ligt aan de Steenweg op Antwerpen in Turnhout. Het is nog niet duidelijk wat de inbrekers precies konden buitmaken daar. De gemeente Essen, Capelle, Kalmthout en Wustwezel hebben een gezamenlijk actieplan klaar om verslavingen bij hun inwoners tegen te gaan. De Kempense gemeenten willen niet alleen strijden tegen alcohol- en drugsmisbruik, maar ook tegen game- en gokverslavingen. Daarvoor komen er nu vormingen op maat, zegt preventiemedewerker Annelies Matthé.
3: We hebben heel wat doelgroepen geïdentificeerd die we vormingen willen gaan aanbieden. Dat zijn in de eerste plaats huisartsen, apothekers rond bijvoorbeeld vroege detectie en signaalherkenning, maar ook gesprekstechnieken van hoe ga ik het gesprek aan met de patiënten, maar ook heel belangrijk naar ouders toe. En op lange termijn kan dat dan bijvoorbeeld voor gezinszorgdiensten zijn, de politie, verpleegkundigen in woonzorgcentra.
0: De preventiemedewerkers vragen aan de gemeentebesturen ook om subsidies te voorzien voor evenementen die meer alcoholvrije dranken schenken. Essen opende vorige maand al een anoniem meldpunt voor drugsoverlast. In die grensgemeente worden volgens de burgemeester vaak drugs verhandeld. En docenten marketing van de Karel de Grote Hogeschool die ruilen vandaag hun jaarlijkse teamdag in om les te geven in middelbare scholen in Antwerpen. Door het lerarentekort hebben leerlingen vaak studieuren en de docenten van KDG willen helpen om die zinvol in te vullen. Marketingdocent Lieven de Vroei.
4: Er is lerarentekort en wij dachten, kijk, we kunnen daar een win-win van maken. Wij kunnen heel het land gaan rondreizen om studieuren zinvol te gaan opvullen. Dus in plaats dat die studenten met hun vingers zitten te draaien, proeven ze eens een keer van wat marketing kan zijn. En zo leren wij die 17-jarigen kennen, binnenkort ons publiek. En anderzijds ja, proeven zij op een heel laagdrempelige manier van hoger onderwijs. Want voor velen is dat een grote stap. En ik denk dat we op deze manier die brug tussen het secundair op een heel leuke, interactieve manier kunnen slaan.
0: En zo kregen de leerlingen uit het 6e middelbaar gezondheidszorg van het Sint Norbertus Instituut in Antwerpen een gastles creatief schrijven en copywriting. En hopelijk zijn ze nu toe aan een verfrissende middagpauze, want het is heet en zonnig tot 32 graden vandaag. Morgen iets minder warm, maar nog altijd zomers rond 26 graden. En meer verhalen uit de hele provincie Antwerpen lees je ook op onze regiopagina in de app van VRT Nieuws.
5: En naar de weg, want er is heel veel file. Je vertraagt meer dan een uur naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Door een ernstige kettingbotsing is de weg er volledig versperd en de hinder gaat nog een hele tijd duren. Maak er een reddingstrook. Verlaat de snelweg aan afrit Sint-Job en volg de omleidingsroute via de N117 en de N115 tot de oprit in Kleine Bareel. Hou rekening met moeizaam verkeer en probeer de omgeving te vermijden. Van Nederland naar Antwerpen rij je om via de A12 vanuit Bergen op Luxom. Daar vertraag je 25 minuten vanaf Antwerpen Haven. Nog naar Antwerpen. Op de E313 file vanaf Herentals West 40 minuten extra. Op de E34 vanuit Turnhout 10 minuten vanaf Oelegem. Op de E17 vanaf Kruijbeke 20 minuten. En op de E34 vanuit Zelzate 20 minuten vanaf Melcelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek een kwartier van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmanstunnel door een defect voertuig op de rechte rijstrook. En naar Brussel op de A12 20 minuten file tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval.
6: Goedemiddag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
5: Goedemiddag en wees voorzichtig onderweg.

0: One Republic and I Ain't Worried. We hadden het al over de warme, zeg maar hete Kempen. Straks nog eens terug naar de Kempen van Teen Wiekevorst bij Heist op den Berg. Kijken ze al uit naar het volgend weekend, want dan is het levensloop. Met samen sporten en gezellig en deugd doen samen zijn om geld in te zamelen voor kankeronderzoek van de Stichting tegen Kanker. Ik bel straks met Greet en haar man uit Herenthout, die allebei met kanker te maken kregen en altijd heel veel steun vinden op zo'n levensloopweekend.
1: Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké. Okay.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Radio 2.
9: Radio 2. Ja.

0: De Spice Girls en Wannabe. Dag Bram, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben het allemaal over het weer vandaag. Ja. Want zou het eens een recorddagje kunnen worden, denk ik?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet van buiten. Ik val een beetje uit de lucht wat het dagrecord betreft. Zal ik zo meteen eens even opzoeken. Mm-hmm. Maar dat het warm is, ja, dat is zeker het geval. Hè. Ja. Op dit moment hebben we in de schaduw al 8 of 29 graden. En we zouden naar maxima kunnen gaan tot een 32 vandaag in de Kempen. Dus ja, toch wel bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Met ook heel veel zon en een UV-index van maar liefst 7. Dus je kan heel makkelijk verbranden. Mm-hmm. Smeren is zeker de boodschap. Ja. Ondertussen ben ik even aan het kijken naar het dagrecord. Ja, inderdaad. Het dagrecord voor vandaag is 29 graden. Dus dat gaan we inderdaad wel verbreken. Merci om me daaraan te doen denken. Ja, vanavond en vannacht nog altijd weinig wolken. We hebben een 16 graden als minimumtemperatuur in de landelijke gebieden en 18 graden in de grote steden. En dan voor morgen wat meer wolkjes. Stapelwolken vooral, maar we houden het zeker droog. Wat meer wind ook, dus dat gaan we wel voelen. Het is een meestal matige wind uit het noordoosten en die gaat dan iets of wat koelere temperaturen met zich meebrengen. Maar nog altijd 6 of 27 graden hoor. Dus het blijft nog altijd zomers warm. De zon die blijft ook in een hoofdrol. Ook de dagen nadien trouwens. Op donderdag is dat met temperaturen rond de 29 graden opnieuw. In de Kempen wellicht 30 graden. En dan draait de wind naar het zuidwesten op vrijdag en dan gaat het wat zwoeler beginnen aanvoelen. Dus zweterig, plakkerig weer, zeker vanaf vrijdag. We gaan ook wat stapelwolken krijgen en misschien valt daar tegen vrijdagavond al een enkele bui uit. De kans is het grootst langs de grens met Nederland. Ja. Dus het zou kunnen dat er een warmteonweder losbarst op vrijdagavond. En ook in het weekend lijkt het toch wel wat wisselvalliger te worden. Dus kans op een paar onweerachtige buien in de loop van de dag. En nog altijd warm, zeker op zaterdag, tot 29 graden dan. Zondag vallen de temperaturen wat terug, 22 graden of 23 graden. En dat houden we dan aan begin volgende week.
0: En dat gaan we tegen dan niet erg vinden, denk ik.
1: Dat denk ik ook niet.
0: Bram, dankjewel.
1: Graag gedaan, bye-bye.

0: De stem van het moment, Olivia Dean, and So Easy to Fall in Love. Radio 2. Ik ga deze week ook een aantal keer hebben over levensloop. Want komend weekend is het te doen in Wiekevorst. Levensloop wordt georganiseerd door de Stichting Tegen Kanker en brengt mensen samen om geld in te zamelen voor onderzoek. Veel onderzoek. Op verschillende plekken in heel Vlaanderen gaan mensen estafettes lopen of wandelen om kankerpatiënten te steunen. Dat is altijd een hartverwarmend gebeuren met warme ontmoetingen en ook elke keer een indrukwekkende kaarsjesprocessie. Greet Peters en haar man Mark Denen uit Herenthout zijn twee van de velen die er naar uitkijken. Greet, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent er ook bij komend weekend in Wiekevorst op Levensloop Nederland. En dat is niet toevallig, jij bent een vechter, vertel eens.
1: 10 jaar geleden, 2016, heb ik borstkanker gekregen. En dan is heel de bal aan het rollen gegaan. Ik had voorafgaand ook al wel huidkanker gehad. En dan was ik voor in behandeling in Leuven. Maar met een borstkanker ben ik in behandeling in Lier. En daar ben ik enorm goed opgevangen geweest en al. En dat was ook de eerste keer dat ik levensloop heb meegemaakt. Heel veel steun, heel veel lotgenoten ontmoet, heel veel warmte en ik kan het niet beschrijven wat dat met een mens doet, dat je ziet dat je er niet alleen voor staat en dat er nog heel veel andere mensen zijn en dat je dan toch ook denkt van, goh man, hebben wij toch, ondanks wat dat we meegemaakt hebben, veel geluk gehad.
0: Ja, want ondertussen, gelukkig heb je het overwonnen, de kanker, ja. De huidkanker, de borstkanker, maar je blijft naar levensloop komen.
1: Zeker, zeker. Zeker. En heel graag.
0: Hetzelfde geldt ook trouwens voor jouw man Mark, hè, die daar bij jou zit. Misschien moet je hem even doorgeven, dan kan hij zijn verhaal zelf doen, Greet.
2: Goedemiddag, Els.
0: Dag Mark, goedemiddag. Ja, jij bent ook een vechter. Jullie hebben wel al het nodige afgezien, hè, denk ik, samen.
2: Ja, maar ook heel veel geluk gehad dat het goed is afgelopen eigenlijk.
0: Je bent een van de gitaristen van een Ierse volkgroep.
2: En ik speel banjo eigenlijk, Ierse banjo. En wij treden op ook op het levensloop. Ja. Dat is zo de gewoonte dat wij mogen spelen. De avond voor de kaarsjesprocessie, want die is wel altijd indrukwekkend. Hè.
0: Ja. Dat heb ik al van veel mensen gehoord, dat dat inderdaad iets doet. Je trad al op voor levensloop toen je ook nog gezond en wel was en dan ben je plotseling vechter geworden?
2: Ja, zeker. Dat overvalt je kanker. Hè. Dat is niet iets dat gepland is of zo. Dan zijn we heel content geweest dat dat tijdig opgespoord is en dat ze dat bij het begin hebben kunnen stopzetten eigenlijk. Ja.
0: En dat je het ook overwonnen hebt, dat is heel goed nieuws. En dat je nu opnieuw gaat optreden.
2: Ja, dat doet toch heel veel eigenlijk. Het is voor de 6e keer, denk ik, dat wij nu spelen met ons groepje op levensloop. Ja. Ons groepje dat noemt Whisky op zijn Iers geschreven, want het is dus Ierse volk dat wij spelen. Wij zijn er altijd graag bij.
0: Ja, en doordat je natuurlijk zelf kanker hebt gehad, weet je heel goed voor wie je daar staat te zingen, hè?
2: Zeker. Het is een soort verbondenheid eigenlijk met mensen die in dezelfde situatie zitten. Met mensen die ook steunend zijn. En dus dat allemaal meemaken en zien doet echt heel veel.
0: Kan ik mij voorstellen. Ik wens jou en Greet nu al een enorm deugddoend weekend in Wiekevorst op Levensloop Nederland.
2: Dank u.
1: Dank u.
3: Radio 2 Middag in Antwerpen.

Dua Lipa was dat en Don't Start Now. Tot 1:05. We hebben er nog eentje in deze Radio 2 middag in Antwerpen. Die komt van Kleimans en van Geel. Juf Helena, ik wens je nog een fijne zonnige dag.

0: Wauw.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
0: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
2: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
0: Meer info op levensloop.be.
2: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
3: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
4: Soms gedragen kinderen zich.
3: Onuitstaanbaar.
4: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter druk gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Straks springen wij samen die namiddag in van deze warme dinsdag met de nieuwe Radio 2 Hitmix. Maar eerst krijg je het nieuws van 1.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een kleine schoolbus is aangereden door een trein in Buggehout. Twee kinderen van 12 en 15 zijn daarbij om het leven gekomen, net als een begeleidster en de buschauffeur. Bij een zwaar ongeval in Buggehout in Oost-Vlaanderen zijn vanmorgen 4 doden gevallen. Iets na 8 uur reed een schoolbus tegen een slagboom en werd zo gegrepen door een trein. De overweg was op dat moment gesloten. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen vertelt ons meer over de mensen die overleden zijn.
1: Deze tol is bijzonder zwaar. Daarbij zijn 4 dodelijke slachtoffers gevallen. Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar.
0: Amorie de Mulder, jij bent op de plaats van het ongeval. Is er al meer duidelijkheid over hoe dat ongeval is kunnen gebeuren?
2: Dat naast de 4 dodelijke slachtoffers ook de 5 andere schoolkinderen die in het busje zaten zwaar gewond zijn geraakt. Zij werden vanmorgen nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hun toestand is nu wel stabiel. Over de omstandigheden weten we niet heel veel meer dan wat we eigenlijk al wisten. Het parket bevestigt nu ook dat de slagbomen naar beneden waren en dat het rode licht brandde toen het busje de overweg is opgereden. Er is nu een verkeersdeskundige aangesteld en ook het labo is ter plaatse. De politie spreekt nog met getuigen en onderzoekt ook camerabeelden om dus te bekijken hoe het ongeval dan toch is kunnen gebeuren. Voorlopig blijft die oorzaak nog onduidelijk.
0: Nog in Oost-Vlaanderen in Lokeren gebeurde vanmorgen ook een dodelijk ongeval op een overweg. Een fietser werd daar vanmorgen aangereden door een tractor. Dat gebeurde rond 7 uur 's ochtends. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Hoe dat ongeval kon gebeuren is ook nog niet duidelijk. Dat wordt ook nog volop onderzocht. De E19 in Sint-Joop in 't Goor is ook nog altijd volledig afgesloten richting Antwerpen na een dodelijk verkeersongeval vanmorgen. Bij een zware kettingbotsing met 4 vrachtwagens en 3 auto's is 1 dode gevallen en verschillende mensen raakten ook gewond. Hajo Beekman, hoe lang gaat het daar nog duren op de weg?

0: Wel, de hulpdiensten zijn nog lang niet klaar met het takelen van de laatste twee vrachtwagens. Die zijn namelijk zeer zwaar beschadigd. Eén cabine werd tijdens de aanrijding van vanmorgen zelfs helemaal van de rest van het voertuig losgerukt. Dus het is eerder schrootruimen dan takelen, zo is te horen bij het verkeerscentrum. Wanneer de weg weer open kan, is dus nog onduidelijk. Maar in elk geval vermijdt de E19, want momenteel is het 2 uur aanschuiven van Brecht tot Sint-Job, waar je dan via de afrit de E19 moet verlaten. Op de plaatselijke omleiding via Brasschaat staan ook al lange files. Je kan beter omrijden via Schoten.
1: Er zijn nog 2 verdachten opgepakt na het incident op een kusttram in De Haan eergisteren. 4 jongeren hadden geen ticket. Controleurs wilden hen een boete geven, maar ze verzetten zich en het kwam tot een vechtpartij. 5 werknemers van de lijn en 2 agenten raakten daarbij gewond. 1 jongeman uit Ninove was gisteren al opgepakt. De 3 moeten vandaag voor de onderzoeksrechter komen. Ze worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen. Een 4e verdachte die wordt nog altijd gezocht. En vorig jaar kreeg een record aantal van 107.000 mensen met een handicap ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Toch blijven er lange wachtlijsten voor persoonlijke budgetten. Dat is overheidssteun in de vorm van een subsidie voor zorg en hulp op maat. Eind vorig jaar wachten nog altijd bijna 18.000 mensen op zo'n budget om hun zorg en ondersteuning te kunnen betalen. Minister van Welzijn Caroline Genee werkt daarom aan een hervorming.
2: Meer dan 31.000 mensen hebben een persoonsvolgend budget en dat zijn er 5.200 meer dan vorig jaar. Tegelijkertijd zien we dat de wachtlijst maar een beetje afneemt met 370 mensen. Dus de kloof blijft groot, vandaar dat we het systeem hervormen, dat we meer mensen sneller hulp kunnen geven en tegelijkertijd bijna een 500 miljoen euro extra investeren.
1: Er is wel veel protest tegen die hervorming van Genee, omdat mensen die nu al zo'n budget hebben, schrik hebben dat ze heel wat hulp niet meer gaan kunnen betalen. Het is warm en zonnig bij temperaturen tot 32 graden deze namiddag. Aan zee iets koeler door een zeebries. Morgen wordt het een beetje minder warm, maar nog altijd zonnig zomers. En de rest van de week gaan we opnieuw richting die 30 graden. Al neemt de kans op het einde van de week op een onweer ook wel toe. Dit nieuws begon in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Daar heeft een trein vanmorgen een kleine schoolbus aangereden. 4 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. 2 kinderen van 12 en 15. Een begeleidster van 27 en de buschauffeur van 49. Hoe dat ongeval kon gebeuren, wordt nog volop onderzocht. We volgen het ook in de app van 14 Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie. 1:05, 155 kilometer file. Ja, je kon het daarnet al horen in het nieuws. Hè. Je vertraagt bijna 1,5 uur naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Door een ernstige kettingbotsing is de weg daar volledig versperd. En de hinderbeter gaat er nog een hele tijd duren ook. Maak er een reddingstrook, verlaat de snelweg aan de afrit Sint-Job en volg de omleidingsroute via de N117 en de N115 tot de oprit in Kleine Bareel. Hou rekening met moeizaam verkeer en probeer die omgeving daar te vermijden. Van Nederland naar Antwerpen rij je om via de A12 vanuit Bergen-op-Zoom. Daar vertraag je 25 minuten vanaf Antwerpenhaven. Nog naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West. 40 minuten extra op de E34 vanuit Turnhout. 10 minuten vanaf Oelegem. Op de E17 vanaf Kruijbeke 25 minuten. En op de E34 vanuit Zelzate 1,5 uur vanaf Melzele. Op de Antwerpsring richting Nederland 45 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek 45 minuten aan Waaslandhaven-Noord. Tot de Thijsmanstunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Dan naar Brussel ook traag. Op de A12 20 minuten file rijden tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de 40 10 minuten extra vanaf Sterrebeek. En op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. En we zijn er nog niet door, want op de buitenring 10 minuten van Wezenbeek tot Zaventem. Dan in Brussel staat een defect voertuig in de Troontunnel richting Beeljaardstraat. Rechterrijstrook is er versperd. En door het ongeval in Buggenhout is het treinverkeer onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gendampoort en Lokeren rijden er geen treinen, wel vervangbussen.
4: Radio 2 Hitmix.
1: Benjamin Scholaert.
3: Ja, stevige lijststorm met de problemen op de weg. Wij duiken die namiddag in met de nieuwe Radio 2 Hitmix. En de eerste is voor Blondie. Welkom. Hey.

Wij krijgen het warm van het weer, maar zij krijgt het warm van de nie. Ja. Hit uit het eind van de jaren 70. Je hoorde Blondie in Radio 2 Hitmix. Nieuw nummer uit van Bart KL. Er staat een filmpje op zijn Instagram samen met Luc Appermond. Het nummer heet Zot Verliefd. En in de video vraagt Bart aan Luc of hij nog altijd verliefd is op hem. En het antwoord is uiteraard ja. Dit is Bart KL.

0: begint toch die spanning te stijgen voor dat WK voetbal. Hè? Ja, volgende maand is het van dat natuurlijk. Gebeurt allemaal in Canada, USA en Mexico. En intussen weten we ook al dat er een halftime show zal zijn bij de finale met Shakira, BTS en ook deze Madonna. Ja, heel fijn. Zometeen Sinead O'Connor in Radio 2 Hitmix.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie, waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed.
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven en tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt, zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
11: Ah, super. Allee.
10: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
11: Ah, dan is het gewoon.
10: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
11: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
10: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
12: Hoogstraten.
10: Hoogstraten aardbeien.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
14: Promo-koken.
15: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
13: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
15: Tartaratata.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

is uitgekomen in de 90s, 1990. En in dat jaar is er wat afgesloten hoor, op dit nummer. En had die trouwens ook nog, hè, ja. Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. Vanavond om 6 uur. Alles over de muziek van bij ons in Radio 2. Olala. Deze week is het met Karen Meijnen. En gisteren was Gene Thomas hier. Die kwam vertellen over zijn nieuwe single Chameleon. Trouwens, in juni komt er een nieuw album uit. Heeft hij ook gisteren verteld. En hij zei ook, ik ben een beetje de MacGyver van de showbiz. Ja, wat bedoelde hij daarmee wel? Ik kan wat drummen, ik kan wat piano, ik kan wat zingen. Ben ik de beste? Nee, maar ik trek wel mijn plan. En zo kom je natuurlijk het verst, hè, als je je plan trekt. Dit is Gene. Ik wil jou.

was het dus, de MacGyver van de Vlaamse showbiz. Jean Thomas met Ik Wil Jou. En vanavond komt Jelle van Daal langs bij Karemeijnen in Radio 2. Olala. Heeft een nieuwe single uit, komt zij van alles over vertellen. Volgende zomer gaat deze man op tournee door Europa, maar niet in België. Dat is jammer en spijtig tegelijk. Bruno Mars.

Bruno Mars met I Just Might. Het is 2:30 en het is de moeite hoor op de weg. Al 161 kilometer file, dat belooft voor die avondspit straks. Is een overzicht van de problemen. Je vertraagt meer dan 1 uur naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Door een ernstige kettingbotsing is de weg daar volledig versperd. De hinder gaat er nog een hele tijd duren. Maak er een reddingstrook. Verlaat de snelweg aan afrit Sint-Job en volg de omleidingsroute via de N117 en de N115 tot de oprit in Kleine Bareel. Hou rekening met moeizaam verkeer en probeer de omgeving te vermijden. Nog naar Antwerpen op de A12. 40 minuten filegolven vanaf Zandvliet. In Beren is de linkerrijstrook afgesloten door een aanrijding. Op de E313 vanaf Herentals West 40 minuten extra. Op de E34 vanuit Turnhout 15 minuten vanaf Oelichem. En op de E17 vanaf Haaslonk 25 minuten. Op de E34 vanuit Zelzaten 40 minuten vanaf Melzelen. Op de A12 15 minuten file rijden tussen Londerzeel en Willebroek Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 40 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent. 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek een uur extra. Van Beveren tot de Thijsmanstunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de A12 is in Meissen de rechterrijstrook afgesloten door een ongeval. Er staat een kwartier file vanaf Londerzeel. En op de E40 10 minuten extra vanaf Sterrebeek. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 15 minuten van Wezenbeek tot Zaventem. In Brussel staat een defect voertuig in de Troontunnel richting Beliardstraat. Rechterrijstrook is daar versperd. En door het ongeval in Buggehout is het treinverkeer onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent, Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, maar wel vervangbussen.

0: Belter met Love is a Battlefield. Vandaag 33 graden. Dit moment schijnt de zon volop hier boven Brussel. En we gaan ze zo meteen ook eens in ons hart laten schijnen.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
8: Torfs! Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
11: Camber, more space for your place.
12: Ah, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
13: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
14: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
3: Radio 2.

geniet van het leven, want het duurt toch maar even. Dan kan je eigenlijk niks aan toevoegen, hè. Aan die wijze woorden van Willy Sommers hier in Radio 2 Hitmix. Ja, inderdaad, jij zegt Bruce Springsteen, is er ook helemaal mee akkoord. Je hoorde Laat de zon in je hart van Willy Sommers. En dit is Bruce Springsteen, Hungry Heart.

0: maar één ding aanraden als je vanmiddag met die hond naar buiten zou gaan. Let dan toch een beetje op van het asfalt, want dat is natuurlijk gloeiend heet. En als die poten daar dan over moeten, allemaal niet zo goed hoor. De Bahamijn dus in Radio 2 Hitmix. We moeten het al eens hebben over kerstmis. Jawel, bij deze 33 graden vandaag moeten we wel eens gaan kijken naar zondag 8 november. Want dan organiseren wij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen Radio Bene, The Red Pack Live in Concert, The Best of Christmas. Dat is een best of, dus een allerlaatste keer de mooiste Red Pack Evergreens. En dat alles met een zeer mooie kerstrik rondgedraaid. Zeker de moeite als jij houdt van crooners. Intussen hebben al drie namen bevestigd. Dat zijn Lies, Yannick Bouvy en ook Helmut Lotti. En als je er graag wil bij zijn op die 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, dan kan je al kaartjes bestellen. En dat doe je via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Benjamin Scholaert.
0: Radio Bene kanaal dus, VRT Max. Tickets voor Radio Bene. The Red Pack Live in Concert, The Best of Christmas. Met dus Lies, Yannick Bouvy en Helmut Lotti. Altijd heel fijn hoor, jawel. Dit is Clouseau met Dat ze de mooiste is. Goedemiddag.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: New Kids on the Block met Tonight. En Tonight is er natuurlijk weer Radio 2 Relax bij Radio 2 met Dirk Gijs.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Straks Radio 2 Hitmix met Grace Jones. En ook die nieuwe van Harry Styles, die zitten bij American Girls. Nu het nieuws van 2.
5: Elke dag, telk voor 2. WRT Radio 2.
6: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij het zware ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen tussen een schoolbus en een trein zijn 4 doden gevallen. Iets na 8 reed een schoolbus tegen een slagboom en werd gegrepen door een trein. De overweg was op dat moment gesloten. Marieke van Kouwenbergen, er is een persconferentie geweest. Wat is daar nog allemaal gezegd over het ongeval?
7: Ja, het belangrijkste was uiteraard de officiële bevestiging van die 4 dodelijke slachtoffers. Zij zaten vanmorgen allemaal op die schoolbus die dus frontaal tegen een trein is aangereden. Het gaat over 2 volwassenen en 2 kinderen. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen gaf meer details.
8: Deze tol is bijzonder zwaar. Daarbij zijn 4 dodelijke slachtoffers gevallen. Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar.
7: Ja, en in die schoolbus zijn ook 5 andere kinderen zeer zwaar gewond geraakt. Ze zijn meteen overgebracht naar verschillende ziekenhuizen en we horen dat hun toestand intussen wel weer stabiel is. Alle ouders worden nu opgevangen hier in een zaal van de gemeente en een verkeersdeskundige is nog ter plaatse om de precieze omstandigheden van dit ongeval te onderzoeken.
6: De gemeente Buggenhout is zwaar aangedaan door wat er daar is gebeurd, vertelt burgemeester Geert Hermans.
9: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. Onze gemeenschap is hier ongelooflijk getroffen. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
6: De gemeente opent een rouwregister, net als de school waar de leerlingen zaten. Dat is de Richtpunt Campus in Buggenhout, een school voor buitengewoon onderwijs. En in Mortsel bij Antwerpen is een vrouw van 35 zwaar gewond geraakt nadat ze met haar bakfiets was aangereden door een pick-up truck. De 2 kinderen in de bakfiets bleven ongedeerd. Het ongeval gebeurde toen de vrouw de weg wilde oversteken, vertelt Bart Maas van de politie.
10: De bakfiets met 2 kindjes wilde de weg als de steenweg in Mortsel oversteken. En net op dat moment reed er een pick-up achteruit om zich te parkeren. Waarbij hij dus in aanrijding is gekomen met de bakfiets. Die dame die de bakfiets bestuurde is daarbij op de grond neergekomen.
6: Het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Het is daar al 29 graden en we halen vandaag 32 graden op sommige plaatsen. Aan zee wel iets koeler. Morgen wordt het een beetje minder warm, maar nog altijd zonnig zomers. En de rest van de week gaan we opnieuw richting die 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Sophie. Het is 2 minuten over 2, 151 kilometer file. Je vertraagt meer dan 1 uur naar Antwerpen op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Door een ernstige kettingbotsing is de weg daar volledig versperd. De hinder gaat er ook nog een hele tijd duren. Maak er een reddingstrook. Verlaat de snelweg aan de afrit Sint-Job en volg de omleidingsroute via de N117 en de N115.

0: grote oprit in Kleine Baril. Hou rekening met moeizaam verkeer en probeer de omgeving daar ook te vermijden. Nog naar Antwerpen. Op de A12 40 minuten file golven vanaf Zandvliet. In Berendrecht is de linkerrijstrook afgesloten door een aanrijding. Op de E313 vanaf Herentals-West 40 minuten extra. Op de E17 vanaf Haasdonk 25 minuten. Op de E34 40 minuten vanaf Melzele. En op de A12 15 minuten file rijden tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten aanschuiven. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek een uur erbij van Beveren tot de Dijsmanstunnel. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. In Brussel staat in de Jubelparktunnel richting Tervuren een defect voertuig op de rechterrijstrook. Verder verlies je nergens meer dan 10 minuten. En het treinverkeer is nog steeds onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent, Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, wel vervangbussen.
1: Radio 2. Radio 2.

ladies and gentlemen, here's Grace. Grace Jones met A Slave to the Rhythm. Tegenwoordig kan je Nederland in de Johan Cruijff Arena gaan kijken naar die concerten van Harry Styles. Hè? Ja, hij geeft daar een hele reeks concerten nu. We moeten eerlijk zeggen, er is al een beetje geklaagd en gezaagd, hoor. Jawel. Maar eigenlijk wel een goede reden, want je kan niet van overal het podium heel goed zien. En dat is natuurlijk wel zeer essentieel als je naar een concert gaat kijken. Dat je tenminste toch de artiest bij zich ziet. Nu, reden is ja, de vorm van het podium. Er zijn ook een aantal loopbruggen. En als je daaronder zit, ja, dan zie je natuurlijk niks. Maar goed, ze hebben wel een aantal dingen aangepast waardoor dat nu wel zou moeten lukken. Dit is Harry met American Girls. We'll be right back.

0: zetten.
1: Doe maar zingt, er is geen bal op de tv. Dat zou ik me eerlijk gezegd toch ook niet durven zeggen, hoor. Maar nee, want ja, iedereen zomert is terug met De Stoel. Dat is na het journaal op VRT 1 en VRT Max. Dus wie als eerste in die stoel zit met het gevraagde voorwerp, elke avond, die wint een zomerse prijs. En ik kan je nu al zeggen, als je naar Radio 2 luistert, dan heb je toch al een dikke streep voor, want elke dag geven Anne en Daan een tip die leidt naar de locatie waar die stoel 's avonds zal staan. Dat is tussen 10 en 12. Nu, fingers crossed, Lauren Spencer-Smith.

0: hout vasthouden zou je ook kunnen doen. Maar ja, fingers crossed, dat is ook eigenlijk best wel oké. Je kreeg Lawrence Spencer Smith in Radio 2 Hitmix. Zometeen gaan we een beetje tempo erin steken. Gaan we een beetje rocken met Status Quo en Rockin' All Over the World.
1: Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
2: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
1: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
2: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
1: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
2: Ontdek het deze week elke dag in Radio 2 Spits.
1: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Imperno. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
6: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

En een stukje luchtgitaar meespelen met deze was absoluut niet verboden. Status Quo met Rockin' All Over the World. Het is 7 minuten voor 2:30 en we gaan samen eens naar het strand. Pak misschien een parasol mee. Nee, geen overbodige luxe. Bij dit weer ook smeren, zeer belangrijk. En misschien ook een drankje om wat te verfrissen. En we doen dat samen met die twee meisjes van Raymond van het Groene Woud.

Angie Stone met Wish I Didn't Miss You. Zometeen krijg je Phil Collins. Tenminste, een nummer van Phil Collins dat hij niet zelf heeft ingezongen. Eerste weg op en al meteen een beetje goed nieuws. Want op de E19 richting Antwerpen is bij Sint-Job de weg vrijgemaakt. Hou wel nog rekening met een half uur vertraging vanaf Loenhout. Ook op de N117 richting Essen is het nog 40 minuten aanschuiven tussen Braschaat en de Bredabaan. Nog naar Antwerpen, op de A12, 40 minuten filegolven. Vanaf Zandvliet in Berendrecht is de weg wel weer vrij. Op de E313 vanaf Herentals-West een half uur extra. Op de E17 vanaf Kruijbeek een half uur. Op de E40, op de E34 beter 40 minuten vanaf Melzelen. En op de A12 15 minuten file rijden tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent. 15 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek 25 minuten erbij van Beveren tot de Liefkenshoektunnel. Op de N16 richting Willebroek 40 minuten extra van Bornem tot Breendonk. Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. In Brussel staat in de Jubelparktunnel richting Tervuren een defect voertuig op de rechterrijstrook. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten. En het treinverkeer is nog steeds onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, wel vervangbussen.

Hoe zat het nu weer? Wel, Phil Collins schreef mee aan dit nummer. Hij is ook ergens van achter te horen bij die achtergrondzang. En hij speelde ook de drumlijn in voor Loco in Acapulco van de Four Tops. 3:07 en de volgende zoekt verfrissing op bij deze temperaturen. Duikt het zwembad in, maar het is alleen niet met water. Nee, het is sterker wat erin zit. Het is Markt Hoogkamer.

0: kater zal er ongetwijfeld ook wel bij zijn achteraf. Mart Hoogkamer met Ik Ga Zwemmen. Zometeen Isaac Henry.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.

0: Jennifer Page met Crush. Kinderen opvoeden, dat kan soms zeer uitdagend zijn. Dat weten alle ouders nu. Journaalanker Fatma Taspinar weet dat sinds een dik jaar ook. Want zij en haar man Geert Meijverhoot kregen een dochter. En het feit dat Geert dokter is, zorgt soms voor bijzondere situaties, vertelde ze in de nieuwe aflevering van de podcast Alles Goed.
1: Ons kindje was duidelijk aan het kokhalzen. Die had duidelijk iets in haar keel. En Geert en ik zijn dan thuis. En Geert zo, haar kokhalsreflex is zeer goed, zegt hij dan. Dus ik loop naar dat kind. Ik sla twee keer op die rug. Daar komt iets uit. Ik zeg, Geert, vind jij dit niet verontrustend? Wat gaat door de roeper, komt door de poeper. Een West-Vlaams gezegde, blijkbaar.
2: Oké.
1: Dus iets dat door je keel gaat, komt... Dat was duidelijk niet door haar roeper aan het gaan. Hè? En ook niet door de poeper.
0: Van als je er weer een zeer, zeer mooie uitdrukking hebt bijgeleerd. Het is een echte aanrader hoor, die nieuwe Alles Goed. Zeker als je afvraagt of het opvoeden van een enig kind andere uitdagingen met zich meebrengt. Volledige aflevering van Alles Goed kan je beluisteren op VRT Max. En dit is Ozark Henry, I'm Your Sacrifice. Something.

Dat is dag maar toch al eens vooruitblikken naar het weekend. Want komend weekend zal het hier in het teken staan van Suzanne en Freek. Dan kan je stemmen voor de ultieme drie van Suzanne en Freek. En als je dat doet, dan maak je kans op concerttickets. Maar goed, het is nog maar dinsdag. Dat is allemaal nog even wachten natuurlijk. Afgelopen zaterdag stond Shakira op nummer 2 in onze top 30 met Zoo. Dit is van een tijd geleden. Hips Don't Lie.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Moment met je gezin, vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
1: Meer info op levensloop.be.
0: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
2: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
3: Soms gedragen kinderen zich...
2: Onbegrijpelijk.
3: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Met straks nog veel meer Radio 2 hitmix. Meteen na het nieuws krijg je Texas. Toepasselijk nummer. Summer Sun komt eraan.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij het zware ongeval in Buggehout in Oost-Vlaanderen tussen een schoolbus en een trein zijn 4 doden gevallen. Het gaat om 2 kinderen van 12 en 15 jaar oud, een begeleidster van 27 en de buschauffeur van 49. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Iets na 8 reed een schoolbus tegen een slagboom en werd gegrepen door een trein. De overweg was op dat moment gesloten. Volgens Infrabel reed de trein bij de aanrijding nog 90 km per uur. De leerlingen waren van de school Richtpunt Campus Buggehout. Dat is een provinciale school voor buitengewoon onderwijs. De Oost-Vlaamse gedeputeerde voor onderwijs Kurt Moens reageert aangedaan.
1: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Ik betuig mijn medeleven aan de familie van de slachtoffers. Ik wens veel sterkte toe aan de gewonden. Maar ook heel veel moed en steun en sterkte aan onze leerlingen en leerkrachten, voor wie dat ook een heel zware domper is.
0: Buurtbewoner David Verhulst hoorde het ongeval gebeuren toen hij naar zijn auto stapte.
2: Een 50-tal meter voor ik mijn wagen kon oppikken, hoorde ik een zeer luide knal. En meteen ook daarna hoorde ik de trein heel hard in de remmen gaan. Ik zag ook water uit de trein spuiten vooraan. Ik was me toen nog niet bewust wat er gebeurd was. Maar toen ik de wagen opgepikt had en richting mijn afspraak reed, zag ik de overkant van de straat inderdaad een gekantelde. Ik dacht toen nog een bestelwagen, maar het bleek jammer genoeg een schoolbus te zijn.
0: De rechter in Leuven heeft oud-Kamerlid voor Vlaams Belang, Dries van Langenhoven, veroordeeld voor het aanzetten tot haat tijdens een lezing die hij gaf aan de Universiteit van Leuven. In die lezing zou hij systematisch een negatief beeld hebben geschetst van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals Afrikanen en Roma-vrouwen. Van Langenhoven zelf zei dat hij gewoon feiten had gegeven en niets strafbaars had gezegd. De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde Van Langenhoven tot een geldboete van 4.000 euro. En door het warme weer mochten de leerlingen van het Atheneum in Ninoven in Oost-Vlaanderen vanmiddag naar huis om van daaruit de lessen met de computer te volgen. Volgens de school is het te moeilijk en niet verantwoord om de lessen in de hete klassen te laten doorgaan. De school is wel open voor leerlingen die niet naar huis konden. En warm is het zeker. Het wordt zelfs 32 graden vandaag. De warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Aan zee wel iets koeler. Morgen wordt het een beetje minder warm, maar nog altijd zonnig. En de rest van de week gaan we opnieuw richting die 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Sophie. Het is 2 minuten over 3. 158 kilometer file naar Antwerpen op D34. 40 minuten vertragen vanaf Melzele. Op D17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke 25 minuten. Op D12 15 minuten tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg versperd door een ongeval. Je moet er over de pechstrook. Op D19 aan de Kruijbekstunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. Op D313 vanaf Massenhoven. Een half uur extra. Op D19 is bij Sint-Job de weg vrijgemaakt. Verder 20 minuten vertragen van voor Kleine Bareel, op D12 ruim een half uur vanaf de grens. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 50 minuten file tussen Sint-Anne-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent dan 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 10 minuten erbij van Beveren tot de Beveren-tunnel. Op de N16 richting Willebroek, 30 minuten extra van Bornem tot Breendonk. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Verder zijn er kleinere vertragingen. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel, ook tussen Gent, Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, wel vervangbussen.

Je hoorde het dan net, morgen iets minder warm. Maar het blijft wel heet hoor, ja, ook nadien. Summer Sun van Texas in Radio 2 Hitmix. De nieuwe van Aaron Blommaert is er. Het is een samenwerking met de Nederlandse zangeres Zoë Livay. Tranen van goud. Krijg je nu?

Koen en de gang bij het Fresh. Vanochtend zat de sfeer er goed in, hoor. Tussen 6 en 9 bij Goedemorgen Morgen. Ja, natuurlijk, wat wil je als je Gert Verhulst en James Cook op bezoek hebt in jouw studio? Ze hebben vanochtend hun nieuwe single voorgesteld, zomersingle, en die heet Madi Wodo. Wat blijft, hoor ik je denken? Jawel, Madi Wodo, dat staat voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Als je dat afkort, dan krijg je dus Madi Wodo. Heel fijn was dat. En morgenochtend alweer een zeer interessante gast bij Peter in Goedemorgen Morgen, want Tom Waas komt langs. Kom praten over zijn reizen Waas terug naar Oekraïne. Morgen tussen 6 en 9 bij Radio 2.

0: ze nog? Deze hier, Tattoo. Ze kwamen uit Rusland. Het waren twee vriendinnen en ze stonden soms al eens te kussen op het podium. Wat zou Poetin daarvan gevonden hebben? En van Rusland gaan we zo meteen naar West-Vlaanderen, naar Deerlijk.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig,
2: Niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC, beweegt met je mee.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie. Even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
9: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
8: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
10: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
11: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
12: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
13: Immoscoopman!
12: Immoscoopman!
13: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
13: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ja.
13: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
14: Je droomhuis staat vroeger op Demoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Demoscoop, man!
16: Het is bol vierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.

komt dus uit Deerlijk, hè? Uit Niels de Stadsbaderland, mag je dan ook wel zeggen. Jeremy Vrielink met Alleen bij jou. En dan iets heel moois uit de jaren 60. De Beach Boys met...

0: Boys met God Only Knows. Afgelopen zaterdag stond Bazaar op nummer 1 in onze Radio 2 Top 30 met Macht in Amsterdam. En de volgende, die stond op 28.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Benjamin Scholaert.

kameraden met Be Mine. Het is bijna 4:30, 179 kilometer file naar Antwerpen. Op D34 een 30,5 uur vertragen vanaf Beveren. Op D17 vanaf uit de parkeertrein in Kruijbeke 25 minuten. Op D12 tussen Londerzeel en Willebroek-Noord. Daar is de weg versperd door een ongeval. Je moet er over de pechstrook. Op D19 10 minuten vanaf Kontich in de Kruijbekstunnel een ongeval op de rechterrijstrook. En op D313 vanaf Massenhoven 25 minuten extra. Op D34 in Oelichem 10 minuten door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op D19 vanaf Sint-Job een 30,5 uur. Op de A12 drie kwartier vanaf Zandvliet. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 15 minuten erbij vanaf Beveren. Dan op de N16 richting Willebroek 30 minuten extra van Puurs tot Breendonk. Op de buitenring rond Brussel een 30,5 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgen. Op de binnenring 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Verder zijn er kleinere vertragingen. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent, Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, wel vervangbussen.

0: ritme van de regen, dat is niet voor deze dagen, absoluut niet. Het is vooral het ritme van de zonneschijn. Je hoort de splinters, ik laat je nooit meer gaan. En zometeen de Kid Laroi en Justin Bieber.
1: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Richie, citroen uit framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Richie.
8: Radio 2.
7: Radio 2.

I Need You To Stay. Ik zou ook maar blijven. Want na 4 uur krijg je Radio 2 Spits met Anja Daams deze week. Dit was Justin Bieber. Samen met The Kid LAROI. En bij temperaturen als vandaag moet de volgende er zeker bij. Bella Perez. Met Kevin Valavida.

Vorige week zat hij nog in Radio 2 Olala bij Kim. Deze Stef Bos, je hoorde hem met Wat een wonder van een vrouw. Vorige week vertelde hij trouwens over Johan Verminnen. Want ja, we hebben vorige week die verjaardag gevierd van Johan natuurlijk. 75 is hij geworden. Hij heeft meteen ook aangekondigd dat hij opnieuw gaat optreden. En straks om 6 uur is het opnieuw Radio 2 Olala. Deze week is het met Karen Meijnen. Zij ontvangt de gasten. Vandaag is dat Jelle van Daal. Jelle van Daal die ooit nog bij Glasgow zat, maar nu gewoon in het Nederlands zingt. Vanavond ontdek je er alles over, na 6 uur. Dit is One More Time.

Als we nu wel eens heel ver in de toekomst gaan kijken, dan komen we terecht in het najaar van 2027 en dan zien we daar dat Julien Clerc naar ons land zal komen. 2 oktober 2027, dat is nog lang, hè, geeft hij een concert in Forst Nationaal in Brussel. Je hoorde hem met Hélène en dit is Talk Talk.

0: Tak, tak, met It's My Life. Zometeen Anja met de nieuwe Radio 2 Spits.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
6: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
7: Kijk, die
6: zijn in de jas. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
5: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazette van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
11: Camber, more space for your place.
12: Als je voor Europese honing kiest, bescherm...
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf.

0: Drama in Buggenhout. VRT-collega Koen Wouters is nog altijd ter plaatse. Je hoort hem straks in Radio 2 Spits. Maar ook meer over het busongeval in het VRT-nieuws.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen tussen een schoolbus en een trein aan een overweg kon gebeuren. De schoolbus reed tegen een slagboom die dicht was en het licht stond ook op rood. De trein was op het moment van de aanrijding aan het vertragen, maar reed nog 90 km per uur. Ooggetuigen vertelden dat het busje plots van links kwam, vertelt ook Filemon van Ransbeek.
2: Ik kom aangereden aan de overweg voor een klein kind naar school te brengen en de spoorweg gaat dicht. Voor mij staat al een voertuig stil. En plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein van voor. Dat vliegt in de lucht, aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Maar dat is, ik zeg het, 1 seconde. Dan kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
1: Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven. 2 leerlingen, een begeleidster en de buschauffeur. En die buschauffeur van 49 pikte de kinderen elke ochtend thuis op en bracht hen naar school, vertelt Frederik Witok van de Lijn.
3: De chauffeur is iemand die dit al heel lang doet en die een onberispelijke staat van dienst heeft. Hier past voornamelijk droefenis en medeleven met de families en met de slachtoffers.
1: De rechter in Leuven heeft oud-Kamerlid voor Vlaams Belang, Dries van Langenhoven, veroordeeld voor het aanzetten tot haat tijdens een lezing die hij gaf aan de Universiteit van Leuven. In die lezing zou hij systematisch een negatief beeld hebben geschetst van Afrikanen en Roma-vrouwen. Van Langenhoven zei daarover dat hij enkel feiten had verteld en niets strafbaars had gezegd. De rechter volgde Van Langenhoven niet en hij krijgt nu een geldboete van €4.000. In de Franse hoofdstad Parijs is een rechtszaak gestart tegen een kinderbegeleider uit de naschoolse opvang. De man wordt verdacht van seksuele agressie tegenover 9 kinderen tussen de 3 en 5 jaar oud. De zaak is deel van een groter schandaal van seksueel misbruik in het onderwijs in Parijs dat ontdekt werd na een tv-reportage. Er loopt een onderzoek naar tientallen scholen en medewerkers, vertelt correspondent Frank Renaud.
4: Het onderzoek richt zich op misstand in meer dan 100 scholen. Het gaat om meer dan 80 kleuterscholen, zo'n 20 lagerscholen en nog eens ongeveer 10 instellingen. Die scholen liggen verspreid over heel Parijs. En het stadsbestuur van Parijs heeft de afgelopen maand ook 78 medewerkers van scholen preventief geschorst, van wie er 31 verdacht worden van seksueel geweld.
1: En op het tennistoernooi van Roland Garros hebben onze landgenoten Zizo Bergs en Raphaël Collignon zich geplaatst voor de 2e ronde in het dubbelspel. Ze versloegen nog een andere Belg, Sander Gillet, en zijn Nederlandse partner Sam Verbeek na 2 tiebreaks. Het werd 2 keer 7-6. Het is vandaag de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Het is daar 30 graden, dus mogen we officieel van een tropische dag spreken. Morgen iets minder warm, maar nog altijd zonnig bij temperaturen tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Radio 2. Radio 2 Spits.
1: Ah ja, dames.
0: Heet, heter, heetst. Ik heb het zo graag. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik sta hier dan ook in de airco vanavond. Goedenavond. Maar ja, de dag werd toch wel overschaduwd door dat vreselijke busongeval in Buggenhout. Ik heb het er straks trouwens over met VRT-nieuws-collega Koen Wouters, want die is nog altijd ter plaatse. Er is 5.

0: Maar niet te veel bewegen natuurlijk met die hitte. Keep on moving, dat was 5. Mirjam, drukke ochtendspits omwille van die kettingbotsing vanochtend op de E19. Maar de avondspits ziet er ook behoorlijk uit.
1: Ja, het is eigenlijk al heel de dag enorm druk overal. Vooral rond Antwerpen natuurlijk. Daar moet je op de E34 drie kwartier extra rekenen vanaf Beveren. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke komt er een half uur bij. Op de A12 is bij Willebroek-Noord een ongeval gebeurd. Daar is de weg versperd. Je moet daar over de Pekstrook. In Puurs nog een ongeval op de linkerrijstrook. Door die problemen ook traag op de N16 naar Mechelen. Komt een half uur bij vanaf Puurs tot op de A12. Pardon.
0: Je hebt moeten lopen.
1: Ik heb moeten lopen. Je hoort het. Dan vanaf Massenhoven 20 minuten extra. Vanaf Sint-Job een half uur. Op de A12 ook 1 uur vanaf Berendrecht. Heeft te maken met een ongeval bij Leugenberg. Links is daar dicht. Bij Antwerpenhaven ook nog een ongeval. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier erbij. Naar Gent is dat een half uur. Richting Stabroek op de R2 ook 3 kwartier tussen de Beveren en de Thijsmanstunnel. Ook daar een ongeval links. En dan voor Brussel op de Buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de Binnenring is dat 3 kwartier tussen Anderlecht en Ter Vuren. Verder op andere plaatsen kleinere vertragingen. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Dampoort en Lokeren rijden er geen treinen, maar daar zijn wel vervangbussen.
0: En nu even rustig worden, want ik heb muziek voor jou.
2: Radio 2.
0: Ik weet niet of je vanochtend Goeiemorgenmorgen gehoord hebt, maar James en Gert die waren te gast bij Peter van de Veire. Ze kwamen namelijk hun nieuwe single voorstellen. Die nieuwe single, je begint zowel met de ogen te fronsen. Die nieuwe single die heet Ma Di Vodo. Je hebt het niet gehoord. Wel, ik zal even een stukje laten horen. Hè. Die klinkt zo. Jouw soort van muziek? Ma Di Vodo. Ja, is feestmuziek, hè?
1: Jawel, ja, Polonaise muziek, hè?
0: Ah, voilà, Polonaise muziek. Nu, Gert die vertelde vanochtend aan Peter van de Veire dat het idee voor die Ma Di Vodo eigenlijk van Peter komt.
3: Het is eigenlijk, ja, jouw idee, Peter van de Veire.
4: Ik vind het zo indrukwekkend.
3: Ja, ik zat een half jaar geleden in de wagen of zo, of ietsje langer. En de Romeo's die waren hier op bezoek.
4: Juist.
3: In het programma. En het ging over Ma Di Vodo. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
4: Klopt.
3: En toen werd er gezegd, oh, Ma Di Vodo, leuk woord. Haha, dat is eigenlijk iets, daar zouden we nou een liedje van kunnen maken.
0: En dat is dus eigenlijk gebeurd, daar is een liedje van gemaakt. Maar wij zijn toch ongeveer dezelfde generatie, niet?
1: Zou kunnen.
0: Jaren 60?
1: Ja, ja.
0: Ma Di Vodo, zegt jou dat niks?
1: Ja, dat is ooit een tv-programma geweest, niet?
0: Ah ja?
1: Ja.
0: Een tv-programma, dat weet ik niet. Maar ik ken dit nummer nog wel.

0: jaren 70, een geweldige hit.
1: Het was toen ook niet mijn soort muziek.
0: Mijn dus wel, hè. Echt waar, ik denk dat ik ooit dat singeltje zelfs nog gekocht heb. Oei, zou ik dan de enige zijn die mij Madi Wodo nog herinnert?

0: Sorry Lady Gaga, we gaan niet te veel bewegen vandaag, denk ik. Just Dance. Het gruwelijke nieuws dat ons vandaag toch al een hele tijd bezighoudt, dat is het nieuws van het busongeval in Buggenhout. Hè. Een schoolbus die tegen een trein gereden is. De chauffeur is overleden, de begeleidster, ook twee leerlingen en vijf kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Volgens Infrabel is het een van de zwaarste ongevallen aan een overweg in ons land ooit. VRT-nieuwscollega Koen Wouters die is ter plaatse en ik mag hem zo meteen bellen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Ondertussen dansen ze weer samen, Davina Michel en Marco Borsato. Geen zwarte dag vandaag voor de gemeente Buggenhout, ook voor heel ons land eigenlijk. Vanmorgen iets over 8 uur is een tragisch ongeval gebeurd, waarbij een mini-schoolbusje door een trein is aangereden. Koen Wouters van VRT Nieuws, die is altijd ter plaatse geweest vandaag. Om 1 uur was er een persconferentie. Dag Koen.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ben jij nog meer nieuws te weten gekomen?
1: Wel, we hebben daar de officiële bevestiging gehoord dat er 4 mensen zijn overleden. 2 volwassenen, de chauffeur van de bus en de vrouw van 27, een begeleidster van de kinderen. En 2 kinderen van 12 en 15 jaar. En dan zijn er ook nog 5 zwaar gewond, maar die zijn niet meer in levensgevaar.
0: Oké, er was inderdaad dus die persconferentie. Op die persconferentie werd naar getuigen gevraagd. Zijn die getuigen ondertussen gevonden?
1: Daar is nog niets over gezegd. Straks rond 1:05 is er een 2e persconferentie. Misschien dat er dan al meer duidelijkheid zal zijn. Maar in elk geval, ja, ik heb hier ook gezien, de politie was ook bezig met, dat heet een buurtonderzoek. En dan bellen ze aan bij de mensen, gaan ze horen, hebt u iets gezien, hebt u iets gemerkt? En dan zijn er uiteraard ook wel de camerabeelden, want aan die spooroverweg, daar stond een camera van Infrabel. En dat maakt dan allemaal samen deel uit van dat onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
0: Want het blijft een bizar gegeven, toch? Hè? De slagbomen waren naar omlaag, het licht stond op rood. Hoe is zoiets kunnen gebeuren?
1: Wel ja, dat moet het onderzoek nu uitwijzen. Er zijn alle mogelijke pistes. Nu, wat wel zo is, er waren maar 2 slagbomen, geen 4. Het busje reed op een weg parallel aan de spoorweg. En waar die de spoorweg over wou, was er op dat moment geen slagboom aan de linkerkant, zo gezegd. Maar evengoed kan die chauffeur onwel geworden zijn, onoplettend geweest zijn. Ja, we weten het gewoon nog niet.
0: Nee, dat moet nog allemaal onderzocht worden. De slachtoffertjes waren van school Richtpunt, campus Buggenhout, een school voor buitengewoon onderwijs. Daar is geen les meer gegeven vandaag, geloof ik, hè?
1: Er is ook een rouwhoekje ingericht voor de kinderen. Maar daar worden wij, geheel terecht, de persjournalisten worden daar wel op een afstand gehouden, zodat die kinderen rustig naar huis kunnen. Of eventueel daar ook met die rouw en dat verdriet kunnen omgaan.
0: Het is een ongeval dat niet alleen Vlaanderen en België raakt, maar heel Europa, hè?
1: Ja, je ziet wel reacties van over heel Europa. Ursula von der Leyen zelfs, die haar deelneming betuigt. Dus het is wel... Bij Infrabel zeggen ze ook wel, het is een gitzwarte dag. Het is misschien niet het grootste, maar toch een van de grootste ongevallen aan een spoorwegovergang van de voorbije jaren. Dus je voelt wel, het is groter dan Buggenhout, groter dan Vlaanderen en België. Het raakt mensen overal.
0: Ja, het is een telefoontje dat je in elk geval thuis niet wil krijgen. Hey Koen, jij volgt het allemaal op voor ons daar de volgende uren nog. Dank je wel dat ik even mocht bellen.
1: Graag gedaan.

0: Mr. Know-it-all uit de vriendenkring van Teddy Swims. Ja, dat ongeval in Buggenhout laat niemand onberoerd natuurlijk. Hilde Moortgat, die zegt hier in de app van Radio 2, ik woon in Buggenhout, ik ben zeer erg aangedaan. Leef mee met allen die erbij betrokken zijn. Ik ben in gedachten bij hen. Ik heb een kaarsje aangestoken vandaag. Maar Hilde, dat is heel lief. Ondertussen bijna 16:30 geworden hier bij Radio 2. Eens luisteren naar het andere nieuws uit onze regio.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: 5, goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. Een voortvluchtige pyromane die veroordeeld werd voor 6 brandstichtingen in Antwerpen en Mortsel is opgepakt in Duitsland. De vrouw van 29 werd gevat op basis van een Europees aanhoudingsbevel. De pyromane kreeg in februari bij verstek 5 jaar cel van de rechter in Antwerpen die haar onmiddellijke aanhouding toen beval. 2 jaar geleden had ze in totaal 6 keer brand gesticht in een woning in Antwerpen en ook in een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel. Vorige week kon de criminaalinspectie haar oppakken in de Duitse stad Primazens. Ons land heeft haar uitlevering gevraagd. Een man van 30 heeft 6 jaar cel gekregen omdat hij zijn ex-vriendin en haar vader vorige zomer neerstak in een broodjeszaak in Stabroek. De man kon een recente relatiebreuk moeilijk verkroppen en stapte om 5 uur 's ochtends de broodjeszaak in de Dorpstraat binnen met een mes. De verdachte werd later voorwaardelijk vrijgelaten, maar hij schond in januari zijn contactverbod. Naast een celstraf moet de man ook duizenden euro's aan schadevergoeding betalen aan zijn ex en haar vader. Er worden in de provincie Antwerpen steeds meer spookbedrijven opgedoekt door de ondernemingsrechtbank. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en Justitie bevestigt het nieuws. Vorig jaar ging het om meer dan 1000 spookbedrijven. Dat is 4 keer meer dan 3 jaar geleden. Een spookbedrijf is bijvoorbeeld een valse pizzeria die een dekmantel is om geld wit te wassen of een niet bestaand restaurant op een industrieterrein. Thijs Laurens van de ondernemingsrechtbank.
1: De maatschappelijke tendens is dat we vermoeden dat meer en meer van die ondernemingen gebruikt worden voor witwas en voor criminele activiteiten en dus om geld daaruit te gebruiken. En dat is natuurlijk wel een maatschappelijk probleem. Dat er meer en meer mensen misbruik maken van dat systeem. Dit verhaal gaat echt over mensen die de randjes ertoe bewust aflopen en blijven aflopen. En ik denk dat we er allemaal baat bij hebben dat dat stopt. Wie fraudeert moet eruit.
0: En de brandweerzone Rand roept bestuurders op om bij dit hete weer voldoende water mee te nemen in de auto. De E19 in Sint-Job in het Goor was vandaag ruim 6 uur lang afgesloten door een dodelijke kettingbotsing. Als je zo'n blokkade niet meer kan vermijden, is het belangrijk om goed bevoorraad te zijn, zegt Koen van der Zwalm van de brandweerzone Rand.
2: We zouden toch zeker iedereen willen aanraden die zich verplaatst met de wagen om tijdens deze warme dagen voldoende water in het voertuig aanwezig te hebben. Je weet nooit of je op een of andere manier in een file terechtkomt die iets wat langer kan duren. En dan kan je toch je eerste noden al op die manier een stuk invullen.
0: Ja, en in de file of niet, extra water drinken is sowieso een aanrader vandaag, want het is bloedheet. De warmste 26 mei ooit gemeten in ons land. In een weerstation in Zoersel is zelfs 32 graden gemeten vandaag.
3: Radio 2 Spits.
4: Anja Daans.
5: Goedenavond.

0: Forum Hirak. Ed Sheeran. Overpass Graffiti. Wat ik minder graag hoor, is wat Mirjam Famelaar nu allemaal gaat zeggen.
1: Ja, ga dan maar een eindje lopen, want dat gaat even duren. Er zijn veel files, al heel de dag door. Veel problemen rond Antwerpen natuurlijk. Drie kwartier komt erbij vanaf Beveren. Ook zoveel vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. Problemen nog altijd op de A12 door dat ongeval bij Willebroek-Noord. Daar zijn nu twee rijstroken versperd. Je moet er file rijden vanaf Breendonk. Daardoor ook op de N16 naar Mechelen. Een half uur van Puurs tot op de A12. 10 minuutjes vanaf Ede op de E19, een half uur vanaf Massenhoven, 20 minuten vanaf Sint-Job. En de langste file staat op de A12, anderhalf uur ondertussen vanaf Zandvliet. Bij Leugenberg is de linkerrijstrook nog dicht door een botsing. Dan Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur erbij. Naar Gent is dat een half uur. R2 de ring richting Stabroek ook 3 kwartier tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Daar een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de E40 in Aalter, er staat een defect voertuig links. En dan de buitenring rond Brussel. 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grotbijgaarde. Op de binnenring een half uur tussen Vorst en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gendampoort en Lokeren rijden er geen treinen, maar daar zijn wel vervangbussen.
0: Woon je eigenlijk in een fijne buurt, Mirjam, om het over iets anders te hebben?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: in welke regio?
1: Edegem.
0: Ah, Edegem in Antwerpen.
1: Ja, zuiden van Antwerpen.
0: Ah, want we zijn op zoek naar de beste buurt. Mm-hmm. Hè. Maar de finaliste van Antwerpen, dat is voor een van de volgende dagen. Zo meteen maakt Margot de finalist van de provincie Vlaams-Brabant en Brussel bekend.
2: Van het kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
5: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de regio gaat ze allemaal bezoeken.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
5: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
3: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
7: Het is Toyota.
6: Info en voorwaarden op toyota.be.
8: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
9: Ja!
10: Maar ja.
8: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
11: Oh ja!
12: Maar ja.
8: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
9: Oh ja!
10: Maar ja.
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
14: Sorry, Parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
16: Lotto is op zoek naar een maag.
17: Een maag?
16: Met een baksteen erin.
17: Ah, zo.
16: Om je droomwoning te bouwen.
17: Ik zie graag een strakke fermette.
16: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
17: Hoe dat?
18: C'est si bon.
16: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Knaldi.
19: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
19: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.

0: Wat vind je ervan? Een nieuwe single van Stan van Samang. Deze Hotshots.
1: Radio 2.
2: De beste buurt in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, belangrijke week natuurlijk. Hè. Margot van de Regio is vrijdag begonnen aan haar tocht door Vlaanderen. Op zoek naar finalisten voor de beste buurt. De Pelikaanstraat in Hooglede in West-Vlaanderen maakt binnenkort kans op die titel. Vandaag is Margot een hele dag op stap geweest in de provincie Vlaams-Brabant en Brussel. Zeer goeie avond, Margot.
3: Hallo, dag Anja.
0: Ja, jij bent hoofd van de jury van de beste buurt. Hè, welke buurten heb je allemaal bezocht vandaag?
3: Ach, het was weer zo'n leuke dag. We zijn vanochtend begonnen in Haagt, bij de Krekelberg. Dat is een hele kleine buurt. Er staan maar 11 huizen. Maar dat is wel een hele fijne buurt. En die komen altijd samen op het Geleig. Dat is zo'n soort braakliggend terreintje. Waar ze altijd op aperitieve feesten. Maar ook als het... Ja, als er eens wat minder nieuws is in de buurt, dan staan ze er altijd voor elkaar. Bijvoorbeeld als er iemand overlijdt, dan legt de hele buurt samen voor een ontbijtmand om die persoon dan een beetje troost te bieden. Dan zijn we doorgereden naar Meerbeek bij Kortenberg, naar Den Tomme. Dat was een veel grotere buurt en ik had het gevoel dat die gewoon elke maand iets op hun buurtagenda hadden staan. Halloweenfeest, nieuwjaarsdrink hier, half oogstfeesten daar. Dat was echt een buurt vol sfeer. En de persoon die haar had ingeschreven, dat is Nele. En die heeft daar ingeschreven nog voor ze daar woonde. Om maar te zeggen, die was daar al zo hard onthaald bij ja, zo te komen kijken naar het huis. En ja, die was zo hard verwelkomd dat hij dacht, dat is de beste buurt van Vlaanderen. Ik ga mij inschrijven. Dus dat was een heel leuke buurt ook. En dan zijn we nog naar de Baaskouter in Assen geweest. Ook weer, ja, 10 op 10 qua sfeer en gezelligheid. Daar wonen verschillende generaties samen. Ook kinderen die daar zijn opgegroeid en die daar per se een huis wouden kopen. Omdat het daar gewoon zo leuk is. Ja, de kinderen zijn daar echt de lijn van de buurt. De mama's die hangen daar harder aan elkaar als... ja, wat zal ik zeggen? Als
0: lijm.
3: Ja, als lijm.
0: Als de beste lijm.
3: Ja, als de beste lijm ter wereld. En dat was gewoon zo inspirerend om te zien.
0: Oh, en uit die drie moet jij mij nu vertellen wie de finalist geworden is.
3: Oh.
0: Moeilijk,
3: ja,
0: hè?
3: Het was heel moeilijk, want ze verdienen het alle drie uiteraard keihard. Maar er kan maar één iemand de winnaar zijn. En mijn hart ging misschien toch dat ietsje sneller slaan voor de Krekelberg in Haag.
0: Yay! Wow. Aha, wauw, wordt er gezegd. Want ik heb Sophie van de Krekelberg in Haag aan de telefoon. Dag Sophie.
4: Hoi.
5: Hallo.
0: Hoe blij zijn jullie?
4: Oh, super. Ik had het eigenlijk totaal niet verwacht, want we hebben heel grote concurrenten of ja, mensen die in dezelfde lijn denken als ons. Maar ik vind het wel super. Echt heerlijk.
0: Ja, maar vanmorgen in Goedemorgen Morgen hadden jullie mocktails gemaakt. Gaat er vanavond weer gedronken worden?
4: Ja, wij moeten nog opruimen, dus daar hoort een verplichtdrankje bij.
0: Ah ja, als je in zo'n buurt woont. Hey, proficiat. Ja, en binnenkort weten jullie of jullie de grote finalisten zijn in elk geval, hè?
4: Oh, super.
0: Oké. Okay. Ja. Zeg maar, goed, de tweede finalist is dus nu bekendgemaakt. Morgen de zoektocht verder?
3: Ja, morgen gaan we naar de buurt of de finalisten van Antwerpen.
0: Ah, oké. Okay. Dan hoor ik jou morgen, hè, in Radio 2 Spits. Tot morgen.
3: Absoluut. Doei.
0: En proficiat nog, Sophie. Tada.
4: Dank u.
2: Radio 2. De beste buurt in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Jij bent zo van Jeroen van der Boom. Vandaag de warmste 26e mei sinds het begin van de waarnemingen, Bram.
1: Ja, klopt.
0: Heet, hè?
1: Ja, een nieuw dagrecord. Het 7e dagrecord trouwens al van dit jaar. Dus om maar te zeggen dat we in heel uitzonderlijke tijden leven. Nu, het dagrecord van vandaag stond niet zo heel scherp als je het vergelijkt met de records van gisteren en eergisteren bijvoorbeeld. Het bedroeg 29 graden. Maar dat zitten dus dik boven vandaag. Op de meeste plaatsen trouwens in Vlaanderen zitten we boven die 30 graden.
0: Maar hier zelfs in de airco is het warm.
1: Ja, klopt. Klopt. En ja, morgen gaat het ietsje minder warm zijn dan vandaag. Ietsje minder heet zal ik maar zeggen, maar nog altijd warm. Eerst krijgen we nog een vrijwel heldere nacht. De temperaturen gaan gelukkig nog goed naar beneden. 16 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen en Brussel. En 18 graden nog in de grote steden. Maar dus de ramen die kunnen wel degelijk open gaan.
0: De muggen.
1: Ja, muggen.
0: Zo last gehad van muggen vannacht.
1: Ik heb er ook last van. Ik slaap met het raam open, maar we hebben wel zo'n muggengaas geplakt.
0: Het moet.
1: Voor het raam te kunnen openzetten natuurlijk. Morgen dan, ja, vergelijkbaar weer met vandaag hoor, maar een paar kleine verschillen. We gaan morgen een paar stapelwolkjes krijgen. Niet al te veel, het blijft ook zeker droog. Maar nog een paar stapelwolken. Wat meer wind. Een meestal matige noordoostenwind, dus die gaan we meer voelen dan vandaag. En omdat de lucht dan wat meer uit het noorden komt, gaat het ook net een tikkeltje minder warm worden. Temperaturen tussen 25 en 27 graden, wat nog altijd aan de hoge kant is. Aan zee daar een 20 tot 22 graden in de namiddag, dus daar toch wel wat frisser. Met ook veel wind, vrij krachtige noordoostenwind, dus een goede zeebries. Donderdag dan opnieuw richting die 8, 29, lokaal 30 graden, met heel zonnig weer. De wind gaat dan ook naar het zuidwesten draaien en dat wil zeggen dat we vanaf vrijdag een hogere luchtvochtigheid gaan krijgen. Dus de lucht gaat van over zee komen, inderdaad. Ik hoor je al puffen.
0: Inderdaad. Letterlijk en figuurlijk.
1: Woel, plakkerig weer op vrijdag. Stapelwolken, misschien in het oosten van het land, Antwerpen, Limburg. Daar een enkele bui met kans op onweer. En ook in het weekend zitten we in dat zoele, warme weer met kans op toch wel een aantal buien. En dat kunnen dan felle buien zijn met onweer.
0: Ah, oké. Okay, ja. Ik hoorde vanmiddag bij Radio 2 in Antwerpen dat het in de steden altijd warmer is. Mm-hmm. David, die is in Valencia op citytrip. Ja. Die moet aan het puffen zijn op dit
1: moment. Jawel, ik heb toevallig even gekeken. 27 graden, dus minder warm dan hier.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, we zitten echt met een hele grote warme luchtbel die zich uitspreidt, laten we zeggen, van Denemarken tot het zuiden van Frankrijk ongeveer. En ja, wij zitten daar echt middenin. Dus bij ons klimmen de temperaturen net wat hoger.
0: Oh, oké, okay. Toch altijd interessant als jij langskomt. Hè. Dankjewel. Hè.
1: Graag gedaan.
2: Radio 2 Spits. Hey, hey. Anja Daams. WRT Radio 2. Europa Bank. De bank die durft.

What is Love van Howard Jones. Vivian Winter laat in de app van Radio 2 weten dat het in Antwerpen stad 33 graden is. Goh, Vivian, koel het allemaal een beetje af, want om 6 uur kom ik die richting uit. Terrasje doen, hè. In Antwerpen altijd gezellig.

0: 35 graden, laat Claudia weten. Die zandgronden, hè. Altijd iets warmer daar.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
3: Snotneusneus. Snotneus.
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten, of wat?
5: Soms gedragen kinderen zich...
4: Vermoeiend.
5: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
6: Papa?
4: Ja?
6: Wat gaan we dit weekend doen?
7: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
8: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
7: Meer info op levensloop.be.
8: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zondag open wervendag in Vlaanderen, maar de werf van de vroegere site van AZ Groningen in Kortrijk is nu al open voor Dirk Gijs.

0: in de opvang. Rond deze tijd is er in Buggenhout in Oost-Vlaanderen een nieuw infomoment over het dodelijk ongeval van vanmorgen. Een schoolbusje met 7 leerlingen van het bijzonder onderwijs werd aangereden op een gesloten overweg. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen overleefden die aanrijding niet. Buurtbewoners zijn onder de indruk van wat er is gebeurd. Dat merkt ook Marieke van Kouwenbergen in Buggenhout.
1: Rond 3:30 vanmiddag wordt het wrak van het witte schoolbusje getakeld. De voorkant is volledig verbrijzeld. Buurtbewoners komen op straat kijken, zoals Caroline de Zomer.
2: Gewoon het feit dat er zoveel mensen op 200 meter van uw deur verongelukken. Ja, dus dat raakt.
1: Filemon van Ransbeek stond vanmorgen voor de gesloten overweg en zag het ongeval gebeuren.
3: Plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein vervoer. Dat vliegt in de lucht. Aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Maar dat is, ik zeg het, 1 seconde. Dan kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
1: Andere buurtbewoners zijn te geëmotioneerd om hun verhaal te doen. Het is duidelijk dat de impact op de gemeente groot is, zegt burgemeester Geert Hermans.
4: Voor mij is de impact enorm. Als burgemeester wilde dit niet meemaken. Ik ben daar het hart van in. We gaan nu ervoor zorgen dat hetgeen wat we nog kunnen doen, de slachtoffers, de nabestaanden, zo goed mogelijk begeleiden.
1: 5 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Rond deze tijd zal het parket een nieuwe stand van zaken geven.
0: In de provinciale school waar de slachtoffers zaten, waren heel wat psychologen vandaag op school om leerlingen te helpen met de verwerking van dit ongeval. Het gaat dus om een middelbare school voor buitengewoon onderwijs. Er is nood aan gerichte begeleiding en die krijgen de leerlingen, zegt Kurt Moens van de provincie Oost-Vlaanderen.
5: Natuurlijk, iedereen rouwt een beetje op zijn eigen manier, maar bij die jongens en meisjes is dat nog specifieker. Er heeft zich ook een organisatie aangeboden die eigenlijk scholen begeleidt die getroffen zijn door een overlijden van een leerling. Zij gaan ook onze school ondersteunen. Normaal doen zij dat enkel voor het lager onderwijs, maar aangezien wij buitengewoon secundair onderwijs zijn, bieden zij ook een hulp aan. Die mensen zullen ook een rouwhoekje inrichten.
0: Buitenlandse Zaken vraagt iedereen die deze zomer naar het buitenland reist om die reis goed voor te bereiden. Je bekijkt bijvoorbeeld best of je paspoort nog geldig is en of er een visum nodig is voor het land waar jij naartoe wil. Joris Salde, directeur-generaal Consulaire Zaken, die heeft nog wat tips.
6: Het reisadvies lezen bijvoorbeeld, dat is een tekst die regelmatig wordt upgedate, die heel gepreciseerd is voor elke regio's en voor elk land. En waar dat door de samenwerking van onze diplomatieke posten en de diensten in Brussel, de reiziger eigenlijk telkens over precieze, up-to-date en betrouwbare informatie kan beschikken.
0: En je noteert ook best de belangrijkste telefoonnummers van de ambassade op een papier. In de Franse hoofdstad Parijs is een rechtszaak gestart tegen een kinderbegeleider uit de naschoolse opvang. De man wordt verdacht van seksuele agressie tegenover 9 kinderen tussen de 3 en 5 jaar oud. De zaak is deel van een veel groter schandaal. Er loopt een onderzoek naar tientallen scholen en medewerkers, vertelt correspondent Frank Renaud.
7: Het gaat om meer dan 80 kleuterscholen, zo'n 20 lagerscholen en nog eens ongeveer 10 instellingen. En het stadsbestuur van Parijs heeft afgelopen maand ook 78 medewerkers van scholen preventief geschorst, van wie er 31 verdacht worden van seksueel geweld. Wat het extra pijnlijk maakt is dat het misbruik zou hebben plaatsgevonden dus op scholen zelf of bij de buitenschoolse opvang. En wat ook speelt, de vermeende slachtoffers zijn nog heel erg jong, soms nog maar 3 jaar oud.
0: Het schandaal barstte los na een tv-reportage die het misbruik blootlegde. En ook op andere plaatsen in Frankrijk zijn daarna verschillende klachten naar boven gekomen. Op het tennistoernooi van Roland Garros hebben onze landgenoten Zizou Bergs en Raphaël Collignon zich geplaatst voor de tweede ronde in het dubbelspel. Ze versloegen een andere Belg, Sander Gillet, en zijn Nederlandse partner Sam Verbeek na 2 tiebreaks. Het werd 2 keer 7-6. En bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor de match van de Rode Duivels op het WK voetbal. Dat WK begint over ruim 2 weken op 11 juni in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het zijn alleen tickets die gekocht zijn via de officiële fanclub 1895 van de Rode Duivels. De groepsmatch België-Iran is de populairste met 1200 verkochte kaartjes. En daarna volgt de wedstrijd tegen Egypte en dan die tegen Nieuw-Zeeland. En er zullen vast nog meer Belgen gaan, want je kan ook tickets via FIFA kopen. Het blijft vanavond nog lang warm bij temperaturen liever van 8 tot 18 graden in de grote steden in Vlaanderen. Morgen iets minder warm, dan halen we 22 graden aan zee en 27 in het centrum. De dagen daarna opnieuw 30 graden, vanaf vrijdag kans op onweer.

0: begon met het zware ongeval aan een overweg in Buggenhout, waar twee leerlingen, een begeleidster en een buschauffeur, stierven. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval kon gebeuren. Het onderzoek loopt volop en op dit moment is er ook een nieuwe persconferentie. De leerlingen van de school die worden gericht opgevangen en ondersteund. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: Radio 2 Spits.
3: Anja Daan.
4: Goedenavond.
1: WRT Radio 2.
4: Zondag open wervendag. Dirk Gijs die trekt vanavond zijn werfschoenen al aan ergens in West-Vlaanderen. En verder vooral kalm blijven, rustig blijven. Hè. Wat doe jij trouwens om het hoofd koel te houden vandaag? Je mag het mij altijd laten weten in de app van Radio 2.

0: Zelfkennis, het begin van alle wijsheid, hè? Michael Jackson. Wow, Mirjam.
1: Ja, het is een
0: ik krijg het warm van al die verkeersfielen.
2: Ja. Hopelijk heeft iedereen een auto met airco, want er is op heel veel plaatsen lang puffen geblazen. Naar Antwerpen een half uur vanaf Melkstede, drie kwartier vanaf parkeerterrein in Kruibeke. Bij Antwerpen-Westen een bestelwagen met pech op de middenrijstrook. Nog altijd het ongeval op de A12 bij Willebroek-Noord. Twee rijstroken dicht, vertragen vanaf Breendonk en daardoor ook op de N16 naar Mechelen. Een half uur tussen Puurs en de A12. E19 vanaf Edegem, dikke 10 minuten. Vanaf Massenhoven 20 minuten. E19 vanaf Sint-Job 3 kwartier en dat loopt op. Want bij Antwerpen-Noord zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. En dan de A12, de langste file, staat vanaf Zandvliet. Anderhalf uur komt erbij. Bij Leugenberg is de linkerrijstrook dicht door een botsing. Dan Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier. Naar Gent is dat een half uur. R2-ring richting Stabroek ook 1 uur tussen Bever en de Thijsmanstunnel. Daar ook nog altijd dat ongeval links. Dan de buitenring rond Brussel, 3 kwartier tussen Sint-Stevens, Woluwe en Rotbijgaarden. Op de binnenring is dat een half uur tussen Vorst en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. R4, de binnenring van Gent, bijna een half uur tussen Zelzate en Gent-Zeehaven. E403 naar Kortrijk, dikke 20 minuten tussen Roeselaren en Moorselen door een ongeval. Verder op veel andere plaatsen, kleinere vertragingen. En dan het treinverkeer blijft natuurlijk onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Dampoort en Lokeren, geen treinen, maar wel vervangbussen.
0: Radio 2. Heb jij eigenlijk last van de hitte? Ben jij iemand die zo snel aan het puffen is?
2: Toch niet op mijn best. We hebben gelukkig airco hier op bureau, maar thuis is het inderdaad om te puffen.
0: Ja, Go Atheneum in Nienhoven, daar hebben ze vanmiddag alle leerlingen naar huis gestuurd omdat het te warm is. Afstandsonderwijs, maar ik denk, thuis is het toch ook warm?
2: Ja, maar ik denk als je zo in een containerklasje of zo zit, dat het echt niet bevorderlijk is voor de concentratie om daar te zitten zweten.
0: Dus, nee, ik denk dat niks vandaag bevorderlijk is om je te concentreren. Ja, Rick, die zegt hier nog, zet ook een beetje fris water buiten voor de dakloze mensen. Want die hebben ook natuurlijk heel veel last van de hitte. En ik denk mensen in de bouw. Ja. Zouden zij vandaag moeten werken?
2: Ik zag je daar straks staan zo met een brander die roofing aan het afleggen waren. Ik dacht, man, zo in de vlakke zon en dan zo...
0: Moet heil zijn of schilderen. Is toch niet te doen vandaag?
2: Nee.
0: Waarschijnlijk. Ik ga het eens vragen aan Dirk Gijs, want zondag is het open werfendag. En Dirk Gijs die staat nu al ergens op een werf in West-Vlaanderen.

0: The Fever Dream van Alex Warren. Ja, met dit weer binnenblijven. Ramen en deuren dicht doen en misschien een podcast beluisteren. Bijvoorbeeld de podcast Mens Erger Je Niet. Deze week is Luc Appermond te gast in de podcast. En elke week mag de praatgast bij Shema en bij Xavier een consumentenpretpotvraag trekken. Dus ook Luc Appermond deze week. En de vraag die hij eruit pikte was: verkoop jij jouw kleren en spullen of geef je ze weg? Luc Appermond die vertelde dat hij veel uitdeelt aan vrienden en aan familie. Hij schenkt ze ook weg aan goede doelen. En dan is er natuurlijk ook nog een andere optie. In hun geval, want twee mannen in eenzelfde huis, dat heeft natuurlijk ook zijn voordelen.
1: En soms doen Bart en ik wel eens ruil dat hij eens iets van mij aandoet of ik van hem. Dat is hebben wel,
2: dat twee mannen in één huis, dat doet hij ook.
1: Maar Bart is wel een pietje precies op zijn kleding. Die zal nooit met hetzelfde twee keren een optreden doen. Als, ik ben daar slordiger in.
2: Maar slordiger niet.
3: Gewoon. Geeft er niet zoveel om.
1: Nee, voor mij.
2: Dan moet dat toch een gigantische kast zijn van Bart.
1: We hebben een dressing, maar zoals ik zeg, iets komt binnen, een ander gaat weg.
2: Dus
3: dat is de regel?
1: Ja, dat proberen we ons aan te houden.
0: Ja, nu moet ik wel eerlijk zeggen, ik heb de dressing gezien voor mijn podcast, Als de muren konden praten. Hij is indrukwekkend. Maar een goede regel toch, er komt iets binnen en er gaat iets anders buiten. Wil je ook weten of Luc en Bart dezelfde maat van kleren hebben? Dan moet je de podcast Mens Erger Je Niet beluisteren. En dat kan via VRT Max.

0: Nog even blijven, met veel plezier. Tot 6 uur.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
3: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
4: Hoogstraten aardbeien.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
10: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
9: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
13: Kitnet komt naar je toe met Kitnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Kitnet Band, Lyco en DJ Kitnet. Kitnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
14: Radio 2.

0: Christina Aguilera als Genie in a Bottle. Radio 2. Nu zondag kan je meer dan 120 werven in België gaan bezoeken tijdens de Open Wervendag 2026 natuurlijk. Het gaat over bijvoorbeeld de Abdij van Vorst of het UZ in Gent of het zwembad in Ieper. Dirk Gijs die is op dit ogenblik in West-Vlaanderen en die staat op het voormalig ziekenhuissite van AZ Groeningen in Kortrijk. Dag Dirk.
1: Dag Anja.
0: Oei, daar wordt al geklopt en zo precies. Ah, oké.
1: Ja, maar ik kom hier net boven. Ik denk, nog even checken de hoeveelste verdieping dat we hier zijn. En ik sta hier bij Nico. Vertel eens, de hoeveelste verdieping is dit?
2: Momenteel sta je op de 6e verdieping.
1: Okay, je bent de grote directeur van dit project, dat is Loof in Kortrijk. Hier stond vroeger een ziekenhuis, het AZ Groningen was dat. Er zijn nu 5 appartementsgebouwen. En ik vind het best wel indrukwekkend als ik het zo zie. Kan je het eens beschrijven?
2: Ja, wel, zoals u zegt, we staan op de voormalige site van het ziekenhuis. We hebben een heel groot ondergrondse parking gebouwd die toegang verleent tot alle bovenbouwen die hier gerealiseerd worden eigenlijk.
1: Ja, en dat is wel wat. En ik hoor dat wat er in de grond zit, wat mensen eigenlijk vooral niet zien, dat dat eigenlijk nog het meest uitdagende was. En dat heeft te maken met dat groen hier. Want we gaan even naar het balkon lopen. Dit is een balkon dat door een soort exoskelet, zo vernoemt dat, metaal, hè, wordt ondersteund.
2: Dat klopt, ja. We noemen dat een stalen exoskelet, waarbij dat enerzijds de terrassen, de buitenterrassen, daarmee gedragen worden. En anderzijds een decoratief architecturaal element is voor het ganse gebouw.
1: Anja, ik moet het u niet zeggen. Het is een strakke doos. Het is een schitterend zicht. We zien nu boven de kruinen van de bomen. Wat is dat groen eigenlijk?
2: Dit is een beschermd park die naast onze bouw gelegen is. En zoals je zelf al aangaf, het was toch een uitdaging, want dat moest volledig beschermd en vrijwaard blijven tijdens het bouw. Dus om de kuip te kunnen maken, hebben we heel diepe wanden moeten creëren om zo de bouwput in de droge te kunnen realiseren.
1: Nou, droog is belangrijk, want je hebt daar inderdaad een vijver. Ik hoor kikkers op dit moment. Dus ja, als je dan een kelder maakt, dan kan dat tricky zijn toch, hè?
2: Klopt, ja. En ook voor de bomen eigenlijk. Die moeten ze toch zorgen dat die zeker ons bouwproces overleven. Dat het park vrij waar blijft. En we zijn tot op heden goed opgeslagen. Zoals je zelf de kikkers hoort.
1: Voilà, maar zo is het, zo is het. En dan draaien we ons gewoon 180 graden om. En dan zien we gewoon het centrum van Kortrijk. Noem eens een paar van die... Wat zien we hier bijvoorbeeld?
2: Daar zie je bijvoorbeeld de kerk, waar de Grote Markt gelegen is. Daar zit je nog een school. Als we naar links kijken, dan ziet je daar ook nog het vroegere... steenfabriek enzovoort.
1: Heel mooi. Het is voor de betere prijsklasse. Niet zo hogere prijsklasse, denk ik.
2: Dat kan je wel stellen, ja.
1: Ja. Maar tegelijkertijd kan je wel uitpakken met hele fijne materialen, met een mooie architectuur. De afwerking bijvoorbeeld, vertel daar eens iets over. Want het is tegenwoordig toch wel belangrijk dat je qua energie goed zit, dat je qua isolatie, dat het allemaal klopt. Hè?
2: Ook op dit project is uiteraard gekozen voor de meest recente energetische technieken. Gans het gebouw is voor alle bouwdelen zijn voorzien van een bioveld. Er zijn in totaal 160 boringen.
1: Dat zijn boringen in de grond, hè, dacht ik.
2: Ja. Klopt, ja, dat zijn boringen in de grond.
1: Met aardwarmte dan?
2: Om de warmte uit de grond tijdens de winter te kunnen gebruiken voor de opwarming van de appartementen. En in de zomer, gelijk nu, wordt de warmte terug in de grond gestockeerd om te kunnen gebruiken volgende winter.
1: En ja, het is 4:55. De mensen zijn gestopt met werken hier. Maar ik vind het wel een belangrijke vraag. Hoe is het hier op de werf zo bij deze temperaturen? Want ik zie zwarte dakpartijen bijvoorbeeld. Hè?
2: Ja, voor die mensen is dat momenteel toch wel zeer warm. Hè? Maar we vragen dan ook gewoon de nodige tijd te voorzien om de mensen een keer kunnen te laten verfrissen. Om de schaduw op te zoeken. En als het moet dan even zoeken een ijsje om te verfrissen.
1: Nico Goderis, ik vind het super interessant. Ik ga nog eens verder rondkijken met jouw mooi zicht. Maar dank u wel om mensen hier warm te maken. Ze moeten vooral langskomen en jullie voorzien een soort parcours. Ik heb al de rode loper zien liggen. Wat is dat?
2: Ja, wij leggen altijd de rode loper op de werf. We ontvangen de mensen met de rode loper, bij wijze van spreken. Nee, maar wij doen dat op alle werven voor de arbeiders, voor de veiligheid, om duidelijk de circulatiewegen aan te duiden, dat er geen materiaal opgestockeerd wordt, maar dat de mensen zich veilig over de werf kunnen bewegen.
1: Dus jullie personeel loopt elke dag over de rode loper.
3: Wow.
1: Zo mag je het stellen. Allemaal zo fantastisch. En er is dus een parcoursje zondag en dan kan je zondag interactief ook een quizje doen. Hè?
2: Ja, zondag is er een volledig uitgestippeld parcours, waar de mensen een aantal zaken gaan zien. We gaan heel veel fotocollages ophangen van tijdens het bouwproces, ook van in de kelder, hetgeen dat nu niet meer zichtbaar is. Hoe dat het gewerkt wordt achter de schermen, want voor dit realiseren zitten we met een gans team in de keten, waarbij dat we toch veel plannen bestuderen, een BIM-model, en elkaar boksen met de lean-planning gaan werken. Want
1: het wordt even Chinees, maar alles wat we hier niet verteld krijgen, gaan we daar uitgebreid aan bod voelen komen. Dankjewel.
2: En op het einde van de rondgang kan iedereen zeggen van een drankje genieten.
0: Dat is het belangrijkste.
1: En als je nog veel centjes hebt, kan je ook eentje kopen, maar dat is geheel terzijde.
0: Oké, dankjewel Dirk.
2: Ja, graag gedaan.
4: Elke dag telt voor twee. Hey, hey, VRT. Radio
3: 2.
0: Maar als je op zoek naar een appartement, dan kan je inderdaad zondag daar eens gaan kijken in West-Vlaanderen in Kortrijk. Alles over openwervendag op openwervendag.be.

0: achteraf van Judith het zal zijn om graag verliefd te willen zijn. Maar de realiteit is ook belangrijk. Het is al 17:01 hier bij Radio 2. Eens luisteren naar het nieuws uit onze regio.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. De twee kinderen die vanmorgen om het leven zijn gekomen bij het ongeval met een schoolbus en een trein in Buggenhout, komen uit Bornem. De kinderen van 12 en 15 waren met het busje op weg naar een school voor buitengewoon onderwijs. Grete Bruin, burgemeester van Bornem, reageert vol medeleven.
1: Het is een bijzonder pijnlijk incident daar geweest. En uiteraard kunnen wij eigenlijk één ding doen nu, dat is ons medeleven betuigen naar alle nabestaanden eigenlijk van alle slachtoffers en zeker ook naar de mensen van de betrokken school. Ik vind het een bijzonder tragisch ongeval. We zullen de komende dagen zien hoe wij de betrokkenen of de betrokken families verder kunnen ondersteunen.
0: Bij het ongeval in Buggenhout vielen in totaal 4 doden. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen om het leven. De uitbaters van de Carrefour aan de Lierse Steenweg in Mortsel willen hun supermarkt vanaf 15 juni weer openen. Dat melden ze op Facebook meer dan een week nadat het dak daar instortte. Vorige week zondag kon het dak het gewicht van de hevige regenval niet meer houden. De constructie stortte in en heel wat producten en meubilair in de Carrefour raakten daardoor beschadigd. De winkel wordt op dit moment nog volop opgeruimd en verbouwd. Een man van 30 heeft 6 jaar cel gekregen omdat hij zijn ex-vriendin en haar vader vorige zomer neerstak in een broodjeszaak in Stabroek. De man kon een recente relatiebreuk moeilijk verkroppen en stapte om 5 uur 's ochtends de broodjeszaak in de Dorpstraat binnen. Hij beweerde dat hij het mes ter plaatse had genomen en impulsief had gehandeld. Maar de rechtbank geloofde de zaakvoerster, die zei dat het mes daar niet lag in die zaak. De verdachte werd later voorwaardelijk vrijgelaten en in januari schond hij zijn contactverbod door het slachtoffer aan haar woning opnieuw verbaal te bedreigen. Naast zijn celstraf moet de man ook duizenden euro's schadevergoeding betalen aan zijn ex-vrouw en ook aan haar vader. En in Zoersel heeft amateurweerman Niels Spaniers vandaag een dagrecord gemeten in zijn eigen weerstation. Rond 3 uur vanmiddag tikte de thermometer daar 32,5 graad aan. Niels houdt al jaren het weer bij vanuit zijn tuin en deelt die metingen online met duizenden volgers. En die zijn duidelijk heel erg nieuwsgierig, vertelt hij.
2: Ik krijg heel wat aanvragen van hoe heet gaat het worden, gaat het onweren. De mensen zijn er echt wel mee bezig, omdat mensen heel graag de verkoeling terug willen opzoeken. En die vragen mij dan ook of het 's nachts dan gaat afkoelen of niet. En dat is gelukkig wel het geval.
0: Ja, maar vanavond blijft het toch nog lang warm. En ook vannacht blijven de temperaturen in de grote steden rond de 18 graden hangen. Morgen dan iets minder warm, met maxima rond 27 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2 Spits.
4: Anja Daams.
5: Hoe goed heb jij het nieuws van vandaag gevolgd? Dat wil ik wel eens heel graag testen. Zometeen raad het nieuws. Je mag het opnemen tegen Mirjam. Maar zij mag eerst verkeer nog lezen.

0: een tattoetje van Lorraine. En verkeersinformatie van Mirjam?
1: Nou, we hebben de 300 kilometer gehaald. Dat is eigenlijk vrij ongebruikelijk voor een gewone doordeweekse spits. Om het zo
0: ja, te zeggen. En geen slecht weer of zo, dat is het nog.
1: Nee, maar blijkbaar door de warmte slaat iedereen een beetje tilt en weet niemand nog goed hoe je moet rijden. Blijkbaar veel ongevallen, veel defecte voertuigen die hebben blijkbaar ook te lijden door de hitte. We hebben veel file naar Antwerpen. Vanaf Melzele komt er 20 minuten bij. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 3 kwartier. A12 een half uur tussen Breendonk en Willebroek Noord. Daar blijven 2 rijstroken dicht door een ongeval. Daardoor op de N16 naar Mechelen ook 3 kwartier tussen Bornem en die A12. E19 vanaf Kontich 1 kwartier. E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Vanaf Sint-Joop 40 minuten. Bij Antwerpen-Noord 2 rijstroken dicht door een ongeval. En dan de A12 ook nog altijd 1 uur vanaf Zandvliet. Maar bij Leugenberg is de weg ondertussen vrijgemaakt. Antwerp-Zedding richting Nederland bijna 1,5 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Daar staat een defect voertuig. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Ring richting Gent, dat is 1,5 uur. Naar Stabroek op de R2 ook nog ruim 1 uur tussen Bever en de Thijsmanstunnel. Links blijft daar dicht door een ongeval. En dan voor Brussel op de buitenring 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarde. Op de binnenring 1,5 uur tussen Vorst en Jette en ook tussen Strombeek en Groenendaal. Ook daar een ongeval links. Naar Brussel op de E40 tussen Nevelen en Wetteren bijna 1,5 uur extra. R4 de binnenring van Gent ook 1,5 uur filegolven tussen Zelzate en Testelbergen. Naar Kortrijk op de N31 bij Brugge 1 kwartier. Verderop op de E403 ook nog 20 minuten tussen Roeselare en Moorsele. Op heel wat andere plaatsen kleinere vertragingen. En natuurlijk treinverkeer blijft onderbroken tussen Dendermonde en Londerzeel. Ook tussen Gent-Dampoort en Lokeren geen treinen, maar wel vervangbussen.
0: We zitten hier vast op de VRT.
1: Ja.
0: Blijf nog even.
1: Ja.
0: Zo meteen spelletje spelen.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
5: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: ontboezemingen van Katy Perry. I Kissed a Girl. Raad het nieuws. Een tijdje geleden dat ik het nog gespeeld heb. Eerst moet ik natuurlijk het telefoonnummer geven. Wil je het opnemen tegen Mirjam Famelaar? 078 35 32 34. Wil je meespelen? Heb je het nieuws van vandaag goed gevolgd? 078 35 32 34. Dat is ons nummer. En dat is een nummer dat zeer goed gekend is door... Hallo, wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo? Hallo?
1: Koten.
0: Wat blieft?
1: Raadpleer uit Zevenkoten.
0: Ik versta het heel slecht.
1: Ik dacht verbindingen. Ik ga naar buiten, hoort u mij beter?
0: Maar nu hoor ik u geweldig. Met wie spreek ik dus, alsjeblieft?
1: Paul de Peer uit Zevenkoten.
0: Dag, Paul de Peer uit Zevenkoten. Heb je al vaak meegespeeld?
1: Ja.
0: Dus je kent... 6, 7, ja. Oh, dan ken je het spel beter dan ik.
1: Maar ja, dat is weer wat anders. Is,
0: en win je meestal?
1: Pardon?
0: En win je meestal?
1: Ik heb al 5 trofeeën staan.
0: Oh, amai, een trofee, daar heeft David niet over gesproken.
1: Ik heb daar een trofeeënkast, daar staan er 5 in. Niets dat ik gewonnen heb.
0: Oké. Hey.
1: Nee, ik heb al een paar keer het juiste antwoord kunnen geven.
0: Voilà, ik heb hier een paar juiste reacties op het nieuws van vandaag. Aan jullie dus om te raden waarover het gaat. Hè. Geert Govaerts die zegt, fijn en nu aan de slag. We wachten al bijna een halve eeuw op een nieuwe Eddie. Zegt Mirjam. Paul?
1: Eddie Wally. Heeft met muziek te maken of zo.
0: Ik mag niks zeggen. Hè. Zal ik een tweede reactie geven? Carla die zegt, proficiat. Daar komen coureurskindjes van.
1: Ja. Het huwelijk van Lotte Pecky en Marx, de zoon van Marx.
2: Ja.
0: Axel. Voilà, samen sterk. Inderdaad. Hè. Zeer goed. Lotte Kopecky is vanmorgen in alle stilte, wordt dat dan gezegd, getrouwd met Axel Merck. En die was er niet. Omwille van gezondheidsredenen kon hij er niet bij zijn. Maar ze zijn getrouwd en dat is heugelijk nieuws. Hey, zeer goed gespeeld. Proficiat. Nog een trofee erbij in de kast. En dat maakt het meteen 1-0 voor de luisteraar. Heel Paul, maak er nog een gezellige avond van daar.
1: Ja, dank u wel hoor.
0: En proficiat. En misschien tot morgen.
1: En bedankt voor de vervangingen voor het programma.
0: Dat is heel graag gedaan. Dag Paul. Tada.
1: Ja, dag.
3: Radio 2 Spits.

0: Amai, ze is al helemaal mee aan het wiegen. Don't Stop Believing van Journey, Karen Meijne.
1: Daar gaan je.
0: Helaas.
1: Heb je een fijne verjaardag gehad vandaag hier?
0: Ik had er nog niks van gezegd. Ja, het was een fijne verjaardag. Allee, bedankt iedereen in de FA Radio 2 om mij al die fijne verjaardagswensen te sturen.
1: Heb je nog plannen vanavond?
0: Ik weet het niet.
1: Oproep aan de man van... Ja, Fred, zorg dat er iets gepland is vanavond.
0: Ik weet er echt niks van.
1: Is
0: ik
1: toch zo'n nieuw zo'n sterrenrestaurant bij jullie in de buurt?
0: Oh, ja, Bloesem.
1: Ja?
0: Ja, bij ons in de buurt.
1: Voilà,
0: je weet wat
1: te doen.
0: Het zou een mooi cadeau zijn. Heb je nog tips?
1: Ik zal eens met hem bellen. Hè?
0: Ja, een goed terrasje en iets lekker gaan eten, dat is ook al fijn. Hè? Zo wat in het zonnetje gaan zitten. En wat ga jij doen?
1: Ik krijg bezoek van Jelle van Daal. Altijd plezant.
0: Dat is ook fijn, ze heeft een nieuwe single uit.
1: Ja, mooi.
0: Compleet anders,
1: ik vind dat echt tof.
0: Ja, ja, ja. Iets compleet anders dan wat we van haar gewoon zijn.
1: Ja.
0: Geloof ik, maar je hoort het zo meteen in Radio 2. Oh la la, met Karen Meijne. Dit is nog de laatste voor Radio 2 Spits. Morgen horen wij elkaar weer. Dit is nog Wem. Salut.

0: zit nu eens gewoon stil. Hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
1: Soms gedragen kinderen zich.
0: Onuitstaanbaar.
1: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter druk gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
2: Papa?
0: Ja?
2: Wat gaan we dit weekend doen?
0: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
4: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Straks veel muziek van bij ons en een hele toffe gasten. Want Jelle van Daal die komt op bezoek. Heel erg fijn dat ze de hitte getrotseerd heeft.
7: Elke dag, telk voor twee.
8: Zes uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De twee leerlingen die zijn gestorven bij het ongeval in Buggenhout komen uit Bornem. En Buitenlandse Zaken vraagt om reizen naar het buitenland deze zomer extra goed voor te bereiden. In Buggenhout hebben de burgemeester en het parket van Oost-Vlaanderen een nieuwe stand van zaken gegeven over het dodelijke ongeval van vanmorgen. Een schoolbusje met 7 leerlingen van het buitengewoon onderwijs is er gebotst op een trein. De buschauffeur, een 27-jarige begeleidster, en te rijden. In Buggenhout hebben de burgemeester en het parket van Oost-Vlaanderen een nieuwe stand van zaken gegeven over het dodelijke ongeval van vanmorgen. Een schoolbusje met 7 leerlingen van het buitengewoon onderwijs is er gebotst op een trein.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.
5: Kinderen van 12 en 15 jaar oud komen uit Bornem. En de andere gewonderde kinderen die gaan van 13 jaar oud tot 15 jaar oud. En zij komen uit Bornem, Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en ook uit Muizen.
6: De 5 zwaargewonde jongens worden nu opgevangen in ziekenhuizen in Brussel, Gent en Aalst. Het parket gaf ook meer informatie over het onderzoek dat nog volop loopt.
5: Het is ook zo dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd. En op het lichaam van de buschauffeur gaat ook nog een autopsie volgen. En dat is om zo duidelijk mogelijk die omstandigheden te kunnen bekijken wat er nu juist gebeurd is. Het is ook zo dat de chauffeur van de schoolbus een blanco strafregister had en geen veroordelingen.
6: Het onderzoek zal de komende dagen nog voortgezet worden. Intussen opent de gemeente een rouwregister en ook in de school wordt een rouwhoek ingericht.
7: De overweg in Buggehout was beveiligd. Er waren niet alleen slagbomen en verkeerslichten. Er stond ook een extra verkeerslicht aan de straat parallel met de spoorweg. Daar was het schoolbusje uitgekomen, vertelt Thomas Baken van Infrabel.
8: Vanuit de parallelstraat is er extra zichtbaarheid, omdat er een bijkomend weglicht is geplaatst van de overweg. Dus je hebt daar een rood licht staan en je hebt nog een tweede rood licht die op de overweg zelf staat.
7: Vlaams minister-president Diependalen en minister van Mobiliteit De Ridder bezoeken rond deze tijd de plaats van het ongeval. Ze leggen daar een rouwkrans neer. Minister van Onderwijs De Mier heeft eerder vandaag de getroffen school ook bezocht. In de rook, die gisteren vrijkwam bij de brand in de stad Tubeek in Waals-Brabant, is geen asbestvervuiling vastgesteld. Dat blijkt uit onderzoek. Gisteren ontstond er een zware brand in een kledingdepot waarbij veel rook was vrijgekomen. En omdat er sprake was van de aanwezigheid van asbest, werd het gemeentelijke rampenplan afgekondigd. Scholen en kinderdagverblijven bleven vandaag ook dicht uit voorzorg, maar er is dus geen asbest gevonden. Er wordt op dit moment wel nog altijd nageblust. Buitenlandse Zaken vraagt iedereen die deze zomer op reis gaat om zich goed voor te bereiden. Je controleert best je paspoort of dat nog geldig is en ook of je een visum nodig hebt. Recente crisissen leren ook dat een goede voorbereiding belangrijk is, zegt Joris Salde van Consulaire Zaken.
9: Alles wat dat medisch is, heel belangrijk. Zowel vaccinatie enerzijds, voor bepaalde landen is dat verplicht. Maar ook zorgen dat je de nodige medicatie mee hebt. Niet alleen voor de duur van je reis, maar misschien voor iets langer. We hebben een aantal reizigers gehad die heel recentelijk een beetje overal ter wereld geblokkeerd waren. De gevolgen van de crisis in het Midden-Oosten. En een van de belangrijkste problemen waarmee ze geconfronteerd waren. Ja, ik kan hier niet aan mijn medicijnen geraken. Inderdaad, dat kan soms een probleem zijn.
7: Buitenlandse Zaken vraagt ook om je reis te registreren via de website Travelers Online, zodat Buitenlandse Zaken je kan steunen en informeren bij een noodsituatie op je reisbestemming. Denk dan maar aan een natuurramp of een aanslag. In Iran is de toegang tot het internet voor een deel hersteld na een onderbreking van 3 maanden. Sinds de start van de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten eind februari hadden de Iraanse autoriteiten het internet volledig afgesloten. De vicepresident kondigt nu aan dat de eerste stappen zijn gezet om de toegang tot het internet weer te herstellen. In de wielerronde van Italië heeft Jonas Vingegaard de 16e etappe gewonnen. In een bergachtige rit versnelde de Deen op 6 kilometer van de top van de slotklim. Hij reed iedereen uit zijn wiel en kwam alleen aan. Hij vergroot zijn voorsprong in het algemene klassement naar bijna 4 minuten. Voor Vingegaard is het zijn 4e ritzege in deze ronde van Italië. En in het tennis heeft onze landgenoot Alexander Bloks opgegeven voor het tennistoernooi van Roland Garros. Hij heeft vanmorgen zijn enkel omgeslagen op training en keert terug naar België voor een medische controle. Bloks zou normaal gezien morgen voormiddag spelen in de 2e ronde. Het blijft vanavond nog lang warm bij temperaturen van 8 tot 18 graden. Morgen wordt iets minder warm, dan halen we 22 graden aan zee en 27 in het centrum. De dagen daarna opnieuw 30 graden, vanaf vrijdag kans op een onweer. Dit nieuws begon met het zware ongeval aan een overweg in Buggehout, waar 2 leerlingen, een begeleidster en een buschauffeur stierven. De 2 leerlingen komen uit Bornem. De buschauffeur heeft nooit een eerdere veroordeling gehad. Er wordt nog een autopsie uitgevoerd. En de treinbestuurder testte

0: negatief op alcohol en drugs. Een laatste stand van zaken krijg je ook in de app van 14 Nieuws.
1: Dankjewel, Sophie. Ondertussen 5 over 6 en 261 kilometer file. Naar Antwerpen op de E34, 20 minuten vertragen vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke ruim 1 uur. Op de A12 een half uur tussen Breendonk en Willebroek-Noord. De weg is daar vrijgemaakt. Daardoor ook op de N16 richting Mechelen nog een half uur vertragen van Bornem tot de A12. Op de E19 vanaf Vilvoorde een half uur file golven. Op de E313 vanaf Rans 15 minuten extra. Op de E19 vanaf Sint-Joop ook 30 minuten. Bij Antwerpen-Noord is de weg vrijgemaakt. En op de A12 ook 1 uur vertragen vanaf Stabroek. Op de Antwerpse ring richting Nederland meer dan 1 uur file tussen Sint-Anna, Linkeroever en Berchem. Dat komt door een defect voertuig. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Richting Gent komen er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek ruim een half uur vertragen tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Maar er is daar geen hinder meer. Op de buitenring rond Brussel een half uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Jette en 3 kwartier tussen Strombeek en Groenendaal, maar de weg is er wel vrijgemaakt. Naar Brussel vertragen op de E40 tussen Nevelen en Wetteren een half uur extra. Op de R4, dat is de binnenring van Gent, ook een half uur file golven tussen Zelzaten en Destelbergen. Verder wat kleine vertragingen.
2: Europabank. De bank die durft.
3: Radio 2. Radio 2, oh la la.
2: Alles over muziek van bij ons.
3: Hey, hey, hey. Karen Meijne. Weer.

Ik denk dat er vandaag een klein beetje overproductie aan elektriciteit was met al die zon die opgewekt wordt bij die zonnepanelen en zo. Enfin, Paul Sina en Olivia. En dit is Lies, Curing Goodbye.

0: inderdaad, ik heb je hulp weer nodig voor onze Olala-lijst. We gaan op zoek naar muziek van bij ons. En ja, die tropische temperaturen smeken gewoon weg om liedjes die met de zon, met warmte te maken hebben. Deze drie nummers hebben zich gisteren alvast heel goed ingesmeerd, namelijk dit.
1: Warme dagen.
0: Deze staat in de lijst, warme dagen.
1: Warme dagen.
0: Remo van het Groene Woud kreeg wel het gezelschap van Bart Kael.
2: Ik doe alles vandaag.
0: Ook mooi weer vandaag mag niet ontbreken. En gisteren werd door Mike, die zich trouwens niet goed had ingesmeerd, deze Soleil Soleil toegevoegd aan de lijst. Jean Thomas gisteren trouwens ook op bezoek. Vertel maar, welk liedje over warme temperaturen, de zon, mooi weer, mag er in deze lijst komen? Je mag het gerust doorsturen via onze Radio 2-app of via die reageerknop op VRT Max. Alles

0: Vorige herfst stond ze op Night of the Proms en op haar Instagram kan je dat een beetje herbeleven, want er staat een hele mooie versie van Nobody's Wife met dat fantastische orkest van de Proms. Ook Michelle zingt ze en gewoon in een t-shirt en een broek, alsof ze net uit de hof komt.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Maar dat is Anouk, dat is zo. Jelle van Daal, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ik ben blij dat je er weer bij bent.
2: Ik ben ook super blij om hier te zijn, om jou nog eens te zien.
0: Het is lang geleden.
2: We waren er net niet on-air over bezig. Dat is inderdaad lang geleden.
0: 6, 7 jaar of zo?
2: 6, 7.
0: Oh my god. Nee, Jelle, nee.
2: Sorry, maar dat is toch wel de zon.
0: Ik snap het. Oei, ik weet, als ze thuis nu aan het luisteren en dan zeggen ze... Oh nee, toch niet 6, 7.
2: Wat zeg je nou?
0: Jelle, ja, want trouwens, dat Engels, dat heb je een beetje achterwege gelaten. Want je zingt tegenwoordig in het Nederlands.
2: Ja, het is te zeggen, achterwege, het zal er altijd zijn. Hè? Ja. Ik zal altijd omarmen wat ik altijd heb gedaan. Maar voorlopig is het... Ja, gaan we voor het Nederlands.
0: We gaan daar zo meteen aan luisteren.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
3: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
4: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
5: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
1: Alles goed?
6: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
6: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Oh-la-la.
1: Toontje Lager hoor je met Stiekem Gedanst. En misschien heb jij ooit wel stiekem gedanst op de muziek die ooit gezongen werd door deze dame, Janne van Daal. Veel mensen die ooit echt helemaal uit hun dak zijn gegaan op dingen die jij gezongen hebt. Hè?
2: Ik heb al veel mensen zien springen, zien shaken, zien stagediven van die toestanden. Ja, absoluut.
1: Want ja, je bent natuurlijk heel lang Jelle van Let's Go geweest.
2: Mm-hmm, ja.
1: Dan was je ineens ook Jelle van Eurosong.
2: Ja. Ja.
1: Maar goed, hè.
2: Ja. Nu ben ik Jelle van Daal.
1: Ja, ja, voilà, heel goed. En je bent in het Nederlands gaan zingen, Jelle.
2: Ja, ja.
1: Hoe is dat ineens gekomen?
2: Ja, wel. Dat is eigenlijk zoiets wat ineens is gebeurd. Want ja, het was natuurlijk Eurosong, een heel mooie periode. Ik kijk daar met heel veel liefde naar terug. Maar het is altijd zo, ja, we gaan terug naar de studio en we gaan terug muziek maken. En ik had een producer ontmoet op Graspop.
1: Ja, of All Places.
2: Ja, of All Places. En, want ik hou ook, ja, ik heb eigenlijk een zwak voor rockmuziek ook altijd al gehad. Mm-hmm. Maar dat maakt niet uit. Ik die gast ontmoet. En dat is eigenlijk een rockproducer. En ik zei toen met mijn overhitte kop, want het was er 40 graden toen op de wei. Ik zeg, hey, wat zou er van komen als jij niks in de studio duiken? Oh ja, je gaat dat toch niet doen. Ik zeg, jawel, we gaan dat doen. Oké, hup, zomer voorbij. Ik denk dat het ergens oktober of zo was. Die studiosessie die kwam ervan. En ik dacht, ik had geen verwachting. Ik dacht, ik ga geen verwachtingen hebben, dan zien we wat er van komt. Die pakte zijn akoestische gitaar, begon te spelen. En dat was ineens het introotje van Kleuren in de Regen. Mm-hmm. En ik begon daar iets op te zingen. Dat waren dan woorden die nu in de tekst van Kleuren in de Regen zitten. En in no time werd dat liedje completer en completer. En ik dacht, wat gebeurt er hier nu? Dat is eigenlijk gewoon een popliedje Nederlands. Dus rock en dance is Nederlandse pop. En zo dacht ik van dat voelde wel heel goed. Ja. En de maan, het was volle maan de week nog, het was een dakraam in die studio, volle maan. En ik had echt zo'n kriebel in mijn buik.
1: Oh, tof.
2: Echt. En het voelde van oké, let's try. En dan belde ik met een manager en ik zei zo van, hey Henk, want hij heet Henk, ik heb iets gedaan. Hij zo, oh, wat heb je gedaan? Ik zeg, ja, kijk, ik heb een nieuw liedje gemaakt. Ze zei, oh, vertel. Ik zeg, ja, maar het is niet wat je denkt dat het gaat zijn, denk ik. Ja, vertel dan. Ik zeg, ja, het is in het Nederlands. Nee, het is pop, zei ik eerst. Het is pop. Oh, leuk. Maar het is ook in het Nederlands. Oh, zei hem. Laat horen. Ik die demo doorgestuurd. En hij zo, Jelle, we gaan dat opnemen.
1: Voilà. En dat is gebeurd.
2: Zitten we dan.
1: Voilà. En we gaan daar nu naar luisteren.
2: Oh, echt?

0: Ik vind het echt een mooi liedje, Jelle.
1: Oh, dank je.
0: En ik ben absoluut niet alleen, hoor. Want Wim die zegt dat ook. Ah, heel mooi liedje van Jelle. Vorige zomer heb ik haar trouwens een aantal keer zien optreden bij de Parkies concerten.
1: Ja, heel leuk.
0: Heb je vorig jaar gedaan.
1: Ja.
0: Super vriendelijke vrouw.
1: Oh, dat is zo.
0: Dat is inderdaad zo, Wim. En ook Belinda zegt dat het past helemaal bij jou, Jelle. En trouwens een hele mooie tekst. Dat is ook wel zo, want het is wel een nummer met een diepere betekenis ook, hè?
2: Ja, klopt. Het is een nummer over kleuren in de regen. Soms regent het nu eenmaal eens. En het gaat er ook over dat je bij een bepaalde persoon kan zijn die ook instant weer kleur aan jouw regen geeft. Dus het is een donkergrijze dag. Je hebt het bijvoorbeeld niet leuk gehad op je werk. Of er is verkeers ellende. Of er gebeurt weer eens iets in de wereld waardoor je even van je melk bent. En ja, we hebben allemaal toch wel die persoon die gewoon maar aanwezig moet zijn. Ja. En die de hele wolken weer doet opklaren.
0: En wie is dat voor jou bijvoorbeeld?
2: Oh, ik heb verschillende mensen. Ik heb natuurlijk mijn zoon, die super dierbaar voor mij is. Als ik dan zo'n dag heb van in het werk en die komt dan. Dan maakt hij zo'n grapje. En dan denk ik van, oh ja, waar maak ik mij eigenlijk druk om? Want wat betekent het eigenlijk? Ja. Dan heb ik mijn omaatje, die heel belangrijk voor mij is. Ook zo, hè. Dan kan ik zo ook weer een dag hebben stress. Of er is iets tegengevallen dat ik een traantje heb moeten laten. En als hij mij belt, dan kan hij mij gewoon zo zeggen. Ah, oh, maar schat ik het toch.
0: Maar ken ik het toch?
2: Ja, zo. Het komt toch allemaal goed, meske. En dan denk ik van, ja, ik weet het. En dan is dat ook zo. Dan ben ik weer terug. Dan zie ik echt letterlijk terug. Ha, die wolk is weg.
0: Ja.
2: Of je geliefde bijvoorbeeld, die jou kan vastpakken. En je moest voor je werk, je moest aanstaan.
0: Ja.
2: Of je moet al vaak aanstaan. Maar daar kun je echt gewoon in je slobbertrui, in je patatazak gaan liggen. En je kunt gewoon jezelf zijn. Ook dat
0: voilà.
2: Is kleur brengen in de regen.
0: Heel mooi. Ik ga nu wel even de wolken, want er is heel veel verkeer.
2: Oh.
0: 190 kilometer file naar Antwerpen. Op de E34, 45 minuten vertragen vanaf Melcelen. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke ruim 1 uur. Op de A12 tussen Breendonk en Willebroek-Noord. De weg is daar vrijgemaakt. Op de N16 richting Mechelen komt er een kwartier bij, van Puurs tot de A12. Verder op die A12 ook een half uur vanaf Wilrijk. Op de E19 vanaf Kontich een kwartier vertragen. De E313 vanaf Ranst 10 minuten extra. Op de A12 ook een half uur erbij vanaf Stabroek. Op de Antwerpsring richting Nederland bijna anderhalf uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Dat komt daardoor een defect voertuig. Daar zijn twee rijstroken dicht. Richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek een half uur extra tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Op de buitenring rond Brussel ook vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Groot-Bijgaarde en 1 uur tussen Strombeek en Groenendaal. De weg is er vrij, maar in Vilvoorde staat een defect voertuig op de middenrijstrook. En in Tervuren is er ook hinder door een ongeval. Naar Brussel vertragen op de E40 tussen Nevelen en Merelbeke. 20 minuten vertragen daar. Verder wat kleine vertragingen. We hebben absoluut nood aan kleuren.
2: Courage allemaal. Absoluut. Echt waar.

0: Oh, ik vind dat heerlijk. Dit is echt jeugdsentiment, want dit is Flashback, een nummer van Two Fabiola.
1: Ja, ja.
0: Ze hebben daar een nieuwe versie van gemaakt, hè?
1: Ja, heel tof. Heel tof. Ik heb Loredana nog gezien afgelopen zaterdag, want nee, zondag. Amai, het was zo'n raar weekend, hè? Het is ineens dinsdag vandaag. En we waren op het trouwfeest van onze kapper Jochen
0: Ja.
1: En heb ik haar gezien. En heb ik nog gezegd van, hey, toffe single.
0: Tof, hè? Ja, ik vind het heerlijk. Want ja, dan Two Fabiola, dat is ook wel een van de pioniers wat de Belgische dance betreft.
1: Absoluut.
0: Ik ga daar nog altijd heel goed op die muziek.
1: Ik zag het.
0: Maar ook op de muziek van Let's Go, hè, dat wat jij gezongen hebt vroeger.
1: Ja.
0: Hoe kijk jij zelf daarop terug?
1: Ja,
0: dat is dat iets wat echt afgesloten is voor jou? Of zeg je, ja, het was een periode, wie weet, doe ik dat ooit wel terug?
1: Het was een zeer, zeer toffe periode. Hè. Ik heb, toen ik 17 en een beetje was, heb ik die wedstrijd mogen winnen. Ben ik meteen gecatapulteerd, wereldwijd, allemaal mooie podia mogen doen. Heel veel meegemaakt. Dus ja, het was voor mij een zalige periode.
0: Ik vraag me dan af, want je zegt, ik ben 17. Je ziet dan op dat moment de hele wereld.
1: Ja.
0: Ben je daar als 17-jarige klaar voor?
1: Goh, als ik nu achteraf bekijk, nee, eigenlijk niet. Want ik heb dat niet helemaal meegemaakt.
0: Stel nu dat jouw zoon, hij is 14, dat hij binnen 3 jaar heel de wereld, denk je dan ook niet, ja, manneke, daar nog niet een beetje te jong
1: voor? Ik weet niet of ik dat zou laten doen. Ik denk ook niet dat hij gaat willen, geluk. Nee, niet al geluk. Hè. Als hij die droom heeft, dan zou ik hem zeker steunen. Maar ik denk dat hij andere dromen heeft. Maar klaar voor... Nee, nu zou ik het heel anders beleven.
0: Ja.
1: Ik zou in al die steden waar ik ben, zou ik echt wel ook die steden gaan bezoeken.
0: Ja.
1: Maar ja, er was ook geen tijd voor. Er was echt letterlijk vliegtuig in, hotel, vliegtuig uit, discotheek in, discotheek uit.
0: Heb je dan
1: maar
0: soms...
1: Het is erbij gevlogen, hè.
0: Heb je dat dan ook niet, als je op zo'n jonge leeftijd die dingen beleeft, mensen spreken je aan van, oh, weet je nog toen, dat er heel veel niet is blijven hangen?
1: Absoluut, omdat het zo'n sneltrein ging.
0: Ja.
1: En je zit van alles aan het meemaken, maar het is te druk om het bewust mee te maken.
0: Ja.
1: En desalniettemin was het een heel mooie periode.
0: Ja.
1: En je zegt van, is het volledig afgesloten? Als mensen mij nu zien, want het is niet omdat ik nu een Nederlands single uitbreng, dat ik de rest niet meer doe.
0: Nee.
1: Hè? Ik doe eigenlijk alles wat ik ooit heb gedaan. Ik ben Jelle van Daal, ik breng het repertoire waar iedereen mij ook altijd van heeft gekend. En het is niet omdat ik nu een popliedje heb uitgebracht, dat er niet nog eens wel eens een dansliedje mag komen.
0: Maar weet je wat zo leuk is aan 2026, Jelle? En dat was vroeger veel minder. Er wordt veel minder in hokjes gestopt qua muziek.
1: Ja, dat vind ik dan
0: alles
1: wel
0: kan.
1: Goed. Alles kan en dat vind ik fijn. Ja,
0: daar zijn we heel blij
1: om. Dat is heel goed.
2: Voor het kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
5: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
5: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
3: Van mij. Joehoe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Knaldi!
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Beleef 1 groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: Oh, oh la la.
1: Veel Belgische dance in het programma, want dit was Reggie samen met Laura Tesoro.
2: Klopt.
1: Jelle, jij vertelde net ook al over je zoon, die is ondertussen 14 jaar.
2: Mm-hmm.
1: Dat is zo toch de leeftijd om zo te testen of de muziek die je maakt nog cool wordt gevonden door de 6-7 generatie.
2: Ja, dat is inderdaad, dat is gelijk je het zegt, dat is mijn eerste en mijn trouwste en mijn ook meest eerlijke fan.
1: Ja.
2: Als ik zo bijvoorbeeld heel hard heb, als ik veel tijd in een nummer heb gestoken en ik zet dat zo op, want het is bijvoorbeeld op zijn gsm bezig in een auto, en dan zet ik zo iets op zonder dat hij dat doorheeft van ik ga nu iets laten horen. En dan zie ik direct aan zijn blik van oh nee, dat is niet goed. Of ja, het is wel goed. En dat kan soms, ja, pijnlijk zijn, maar soms ook gewoon bunker op.
1: Ja.
2: Dus dat is wel een goede maatstaf.
1: Gaat hij ook mee naar je optredens bijvoorbeeld?
2: Ja, soms wel. Bijvoorbeeld de parkjes waar we het straks over hadden, of andere optredens. Vorige zomer ging hij regelmatig mee. Dan nam hij zo'n beetje de rol van tourmanager op zich.
1: Tof.
2: Ja, dan hield hij zo mijn spullen vast. En was hij zelfs mijn tijd in doog aan het houden. Van, oh mama, subiet moet jij op en je moet subiet nog een interview doen. Hè? En moet je niet nog iets drinken? Moet je misschien nog naar het toilet? Want ik zeg, allee, Callum. Maar die deed dat zo alsof niks was. Alsof hij het altijd heeft gedaan. En heerlijk. En dan, vroeger zat hij dan op de papa, op de nek in het publiek.
1: Ja.
2: Nu staat hij dan in de coulissen waar ik hem zo kan zien. En zegt zo, moet jij water hebben? Ik zeg, nee, het is oké.
1: Dat was mooi.
2: Heerlijk, ja.
1: Zeg, Jelle, maar buiten zingen heb ik mij laten vertellen dat jij ook pilatesles geeft. Klopt dat?
2: Ah, wel. Ja, dat is nog niet zo super lang dat ik het geef. Maar ik heb inderdaad mij daarin verdiept. En ja, mijn leven bestaat eigenlijk uit muziek voor een heel groot deel. Ja. Maar anderzijds hou ik ook heel hard van sport.
1: Ja.
2: En een vriendin van mij die heeft een fitnesszaak, Overdrive Sports, Geel. En die zei van, goh Jelle, we zijn toch al zo lang vriendinnen en je bent toch super sportief. Waarom zou je niet met mij iets op poten willen zetten? Ik zeg, kijk, als muzikant of als artiest heb je wel wat vrije uurtjes.
1: Uh-huh.
2: En door de week toch sowieso. En zou niks voor u zijn om te coachen? Dan kun je ook toch eens iets teruggeven aan de mensen. En dat is ook een andere manier van voldoening. Want ik kom mensen tegen die echt totaal nog niet, die niet fit zijn op het moment, die zich niet zo fijn voelen in hun vel. En dat ik daarbij kan helpen om die mensen te zien openbloeien, dat is echt een heel mooi iets. Dus ik geef inderdaad Pilates en E-Fit.
1: E-Fit, en wat is E-Fit?
2: E-Fit, dan heb je zo een pak aan met allemaal elektronische impulsen. Ja. Dus dan geven wij een workout van een half uur. Maar dan voel je 18 maal harder dan een gewone workout.
1: Ja.
2: Dus het is zeer intensief.
1: Ik word wel heel moe. Het is heel warm ook buiten.
2: Ja, je gaat moe worden. Maar dat hoort een beetje bij sporten. Maar het is wel zeer effectief.
1: Ja.
2: En ik vind het vooral heel, heel fijn om te doen.
1: Doe je dat op muziek?
2: Ja, uiteraard.
1: Laat je dat mensen ook doen soms op je eigen muziek?
2: Dat heb ik nog niet gedaan.
1: Doen.
2: Dan zet ik eigenlijk mijn artiestenpetje af.
1: Ja?
2: Dan ben ik eigenlijk de andere Jelle. Ja.
1: Maar je moet dat
2: ben een beetje
1: doen.
2: Schizofrene. Soms.
1: Gewoon doen, Jelle.
2: Ja.
1: Gewoon een beetje kleuren in de regen.
2: Ja, kleuren in de regen opzetten. Dat ga ik doen. Sorry, hè, iedereen die komt. Maar vanaf nu zal Tata zijn en niks anders.
1: Voilà.
2: Piet.
1: Jelle, ik vond het heel tof dat je naar hier gekomen bent.
2: Ik vind het heel fijn dat jullie mij wilden hebben. En dat jullie ook kleuren in de regen omarmen.
1: Ja, maar het is een mooi liedje. Het is een mooi liedje. En ik hoop je deze zomer zeker ergens te kunnen zien optreden.
2: Ja, ik hoop jou ook te
1: zien. En dan hoop ik natuurlijk dat ik de zoon mee op het podium zie. Dat zou ik heel tof vinden.
2: Die kans zit er zeker in.
1: Doe hem de groeten.
2: Jelle,
1: dankjewel.
2: Doei iedereen.

Ik kan het nog altijd helemaal meezingen, dit liedje, hè, van in de tijd dat ik een tiener was. Kia en zaterdag is Krapulkesdag. Zometeen de nieuwste van Tom Dice. En ik heb ook nog

Sundays and Don't So Long Goodbye. Je mag trouwens nog altijd zomerse liedjes doorgeven. Hè? Liedjes van bij ons die over de zon gaan, over mooi weer gaan. Stuur het maar door via onze Radio 2-app, want ik heb jouw inspiratie nodig voor onze

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Straks onder andere de nieuwe single van Gert en James. Want die zijn vanochtend langs geweest in Goedemorgen Morgen. En dat was daar een drukke bedoeling.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen hebben de burgemeester en het parket meer uitleg gegeven over het dodelijk ongeval van vanmorgen. Een schoolbusje met 7 leerlingen van het buitengewoon onderwijs is daar gebotst met een trein. De chauffeur van de bus, een leerlingenbegeleidster en 2 kinderen zijn overleden. De andere 5 leerlingen zijn zwaar gewond geraakt. Lisa de Wilde van het parket.
4: Alle kinderen die zijn allemaal jongens. De 2 overleden kinderen van 12 en 15 jaar oud komen uit Bornem. En de andere gewonde kinderen die gaan van 13 jaar oud tot 15 jaar oud. En zij komen uit Bornem.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Oh.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: De agressie op de kustram zondagavond in De Haan zijn twee verdachten aangehouden, dat meldt het parket. Een derde verdachte moet morgen voor de onderzoeksrechter verschijnen, de vierde is nog op de vlucht. Tijdens een controle op de tram konden vier jongeren geen vervoersbewijs voorleggen. Drie van hen probeerden te vluchten. De vierde werd tegengehouden door medewerkers van de lijn. De anderen kwamen terug en daarop escaleerde de situatie. Medewerkers van de lijn, de chauffeur en politieagenten zijn daarbij gewond geraakt. Tennis op Roland Garros in Parijs moet Alexander Bloks opgeven. Hij heeft vanmorgen op training zijn enkel omgeslagen. Bloks zou normaal gezien morgen zijn tweede wedstrijd spelen in de tweede ronde. En in het wielrennen heeft de Deen Jonas Vingegaard de 16e etappe in de ronde van Italië gewonnen. De laatste klim reed hij weg van de rest. Vingegaard vergroot ook zijn voorsprong in het algemeen klassement, nu tot bijna 4 minuten. Het is al zijn vierde ritoverwinning in deze Giro. Het weer, het is vandaag voorlopig de warmste dag van het jaar en de eerste tropische dag ook. In Ukkel is 30,3 graden gemeten. Dat is meteen een record voor 26 mei. Vanavond koelt het traag af. In de grote steden wordt het vannacht niet frisser dan 18 graden. En morgen krijgen we opnieuw veel zon. Het wordt iets koeler, 27 graden in het centrum en 22 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel. Ondertussen 3 over 7 en 116 kilometer file naar Antwerpen vertragen. Op de E34, 3 kwartier vanaf Melzele. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke komt er 1 uur bij. Op de A12 ruim 1/2 uur vanaf Wilrijk. Op de E19 vanaf Kontich ook 15 minuten. Op de A12 15 minuten vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1,5 uur file tussen Sint-Anna, Linkeroever en Berchem. Dat komt door een defect voertuig. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Richting Gent komen er 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 1 uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Vilvoorde is er hinder door een defect voertuig. Naar Brussel vertragen op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem. 15 minuten extra daar, dat komt door werken. Op de E40 tussen Drongen en Merelbeke komt er ook 1 kwartier bij. En verder zijn er wat kleine vertragingen.
4: Radio 2. Radio 2. Oh la la.
5: Over muziek van bij ons.

0: Wim Soetaar en zijn 1000 manieren. Deze week mogen we weer fijne mensen ontvangen hier bij Radio 2 Olala. Gisteren kwam Jean Thomas bijvoorbeeld op bezoek. Gaan we straks nog eens een klein stukje naar luisteren. Vandaag hadden we ook Jelle van Daal. Morgen mogen we Isabelle A verwachten. En ook deze dame komt deze week donderdag nog langs.
1: Radio 2 Olala.
0: Ja, ja, donderdag, dan zetten we onze Olala-deur open voor de enige echte Laura Lin. Dit is haar nieuwste single trouwens, Met gesloten ogen.

is origineel een nummer van Eddie Wally. Maar waarom Laura Lynn dit liedje haar versie van gemaakt heeft, dat komt ze dus donderdag allemaal uit de doeken doen in Oh La La. Over Oh La La gesproken, T.C. Matic.

0: Zou de titel van dit programma lichtelijk geïnspireerd zijn op deze plaat? Zou kunnen.
1: Radio 2.
2: Oh, oh, la la.
0: 13 minuten over 7. Even terug naar gisteren. Toen was Gene Thomas hier. En hij kwam ons toen alles vertellen over zijn Chameleon, zijn nieuwe single. Als je het gemist hebt, Gene, waar gaat dat liedje over?
3: Een gast die echt volledig helemaal van de wereld verkocht aan iemand en die echt letterlijk alles zou willen doen voor zijn partner. En dan ja, de meest ludieke situaties wat een beetje beginnen schetsen. En de titel was dan Ik wil alles voor je zijn. Dat was de originele titel. En dan was ik nog aan het schrijven en dan opeens kwam die zin van, want ik ben jouw chameleon. Ik dacht, oh, dat klinkt nog lekker en dat klopt dan ook nog. Ja, dus, en vandaar dus de titel. Ja.
0: Ja, dat klinkt allemaal heel erg mooi, maar is Gene zelf eigenlijk wel zo'n soort chameleon?
3: Met momenten ben ik de stoere gast die gevechtsporten doet en op snelle bike zit en alles wat erbij hoort. En langs de andere kant ben ik ook de vent die heel graag gaat shoppen. Ja. En tegen ons madame zegt van, oh, koop dat jong. Doe dat toch, als je dat schoon vindt, pak dat mee, zegt hij dan altijd.
0: Heerlijk, heerlijk. Hij heeft trouwens ook verklapt dat er een nieuw album aankomt. En we gaan daar niet lang op moeten wachten, want het komt er al aan in juni. Leuke vooruitzichten dus. Allemaal in spanning een beetje afwachten. En deze chameleon gaat dus ook zeker op dat nieuwe album staan.
4: Zou

0: Gene Machine en zijn chameleon.
1: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
2: Oh, amai, die civietje was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn remmingsprij is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immo's Koopman.
5: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Torfs.

0: George Baker Selection, Little Green Bag.
1: Radio 2.
2: Oh, oh, oh, la la.
0: En vanochtend in Goedemorgen Morgen toverde Peter van de Veire een duo uit zijn Little Green Bag, namelijk Gert Verhulst en James Cook. En ze kwamen daar namelijk hun nieuwe nummer Madiwodo live brengen. Ik hoor je al denken, Madiwodo, wat is dat voor een beest? Wel, Gert en James, die leggen het heel graag uit.
3: De meeste mensen weten dus nog altijd niet wat dat betekent.
4: Mijn man, we hebben dat al ondertussen toch al, we zijn al een maandje aan het jodelen, ja, ja, ja. Gertje en ik. We hebben dat al ingezongen in de studio, maar goed, in ieder geval, mijn man heeft nog maar sinds gisteren door, dus gisteren was een barbecue bij ons thuis met mijn vrienden. Kan ik erop zetten. En ik zing Madiwodo, en die zingt dus al een hele maand, die wist dus niet, Quasimodo.
3: Dus alle Radio 2-luisteraars, Madiwodo, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
0: Ja, voilà. Dat is natuurlijk wel een probleem als niemand snapt waar het liedje over gaat. Maar nu is het dus duidelijk, Madiwodo, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Maar er is nog een ander probleem. Gert en James die hebben namelijk nog altijd geen dansje voor hun nummer. En daarom deden ze vanochtend in Goedemorgen Morgen een warme oproep.
4: We hebben een bepaald stukje uit onze song, Gert.
3: Het refreintje, hè.
4: En daar mogen de mensen dan een hele leuke choreo op doen.
3: Ze moeten dat dus op TikTok spieren.
4: Maar natuurlijk, die mensen moeten dat niet zomaar doen. Jullie kunnen kans maken op 2 tickets om te komen kijken.
3: Ja, een hele dag in het park, in Plopsaland.
4: En ik heb er even ook nog bij gekletst. Dat de mensen ook nog een, sorry Gert, een mooie hotelkamer overnachting.
3: Oh. En James Cook komt u persoonlijk instoppen.
0: Hola, hola, dan is het van Quasimodo en whatever, dodo. James Cook, die je dus komt instoppen, wie wil dat niet? Wil je dat heel graag? Post dan zeker dat dansje op TikTok en zo. En het iconische duo keert trouwens ook terug naar Plopsaland de Panden, hè, met hun Gert en James zomershow. Als je dat allemaal live wil meemaken, dan kan dat via zomershow.live. Daar kan je kaartjes bestellen. Maar hey, dus eerst gaan we wennen aan dit Quasimodo Madiwodo.

Vaya con Dios en What's a Woman. Het is ondertussen een minuut over 7:30 geworden. Naar Antwerpen nog vertragen. Op de E34 een half uurtje vanaf Melcelen. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, 3 kwartier. Op de Antwerpsring richting Nederland een half uur file tussen Sint Anna Linkeroever en Berchem. De weg is daar wel vrijgemaakt. Richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Zuid. Dat komt door een ongeval op de aansluiting met de E19. Naar Brussel vertragen op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem. Ook 15 minuten extra door werken. Verder zijn er wat kleine vertragingen.

Lost Frequencies en Are You With Me? Are You With Me? Als je van dit soort muziek houdt, Rat Pack muziek, als je nood hebt aan een beetje verkoeling, beeld je dan even in dat het kerstmis is. Het sneeuwt buiten, het is koud. En dan hoor je mooie muziek op de achtergrond. Dat is natuurlijk The Rat Pack. The Rat Pack live in concert, Best of Christmas. Ze doen het nog één keer op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Die VRT Big Band met prachtige muziek, geweldige stemmen daarbij. En dit jaar hebben sowieso al bevestigd Helmoet Lotti, Lies en Yannick Bovy. Wil je er graag bij zijn en denk je, oh ja, ik heb nu al een beetje nood aan verkoeling, dan kan je via het Radio Bene kanaal op VRT Max alvast jouw tickets bestellen.

0: Was het er warm of was het er koud? In Amsterdam die nacht. Liedjes over de zon, over warme temperaturen. Ze blijven nog altijd welkom voor onze Oh-la-la-lijst. Dat is voor zometeen. Benieuwd welk liedje er in de lijst komt.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie. Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.

0: hebben ze destijds goed bekeken, hè. Medleys maken van heel populaire disco-nummers en dat deed het goed. Stars on 45. Maar wat doet het goed als het zo warm is qua muziek?
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Dat is de vraag die we ons stellen. Daisy van Elst, een hele goede avond.
3: Goedenavond, Karen.
0: Daisy, is het warm genoeg?
3: Het is warm genoeg, ja.
0: Zeg, ben je vandaag vooral binnen gebleven of moest je er toch op uit?
3: Ik ben deze voormiddag gaan werken en in de namiddag ben ik mijn grootvader gaan bezoeken in het ziekenhuis. Dus ik heb vooral binnen gezeten.
0: Ja, ja. Daisy, we zijn op zoek naar lekkere warme muziek. En in onze Olala-lijst zit ondertussen dit in.
2: Warme dag.
0: Dat is het. Een warme dag. Maar ook dit liedje zit erin.
2: Ik doe alles vandaag liever traag.
0: Het gang ging vandaag ook voor veel mensen een beetje trager. En ook deze zit in de lijst. Jean Thomas met zijn Soleil. Daisy, vertel me eerst even welk liedje mag er voor jou zometeen in?
3: Voor mij mag Willy Sommers met Laat de zon in je hart in de lijst komen.
0: Natuurlijk. Welk liedje halen we eruit, Daisy?
3: Voor mij, jammer genoeg, Jean Thomas.
0: Jean Thomas, die halen we. Ja, oké. Zijn Soleil gaat eruit, maar kijk, huppla. Hier is Willy's, die komt erin. Daisy, doe je grootvader de groeten van ons?
3: Dat ga ik zeker doen.
0: En ik wens jou nog een hele, hele fijne warme dinsdagavond. Dag Daisy.
3: Dag dan. Dag.

0: Willy Sommers en later zon in je hart. Ben je Polonaise geweest, door de tuin aan het lopen geweest? Dan is het nu het moment om een beetje rustig te worden. Belangrijk met dit warme weer. Ideale muziek daarvoor. Bart Herman.
1: Vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

Berre en Running. Zometeen is het lekker relaxen. Dat doen we samen met Dirk. Tot 10 uur vanavond. Dirk die steekt zijn handjes al in de lucht. Rustig, Dirk, rustig. Het is relaxen. Het is relaxen. Het is tijd voor Laura. Die krijg je

0: elkaar zitten. Juist te zeggen dat zij in de videoclip van dit nummer te zien is.
1: Nee, een ander nummer.
0: Een ander nummer. Ah, van Laura wel.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Wist je dat bijna de helft van alle Belgische huishoudens een huisdier heeft? Voor jezelf, maar ook voor verzekeraars, maken de beestjes deel uit van het gezin. Veroorzaken ze schade aan derden, dan valt dat onder de familiale verzekering. Maar wat als je huisdier ziek wordt of gewond raakt? Er is geen dierenmutualiteit en een behandeling bij de dierenarts kost al snel een hap uit je budget. Een specifieke huisdierenverzekering heeft daarom echt wel nut. Die komt tussen in een groot deel van de consultatiekosten, medicijnen en zelfs voor operaties. Informeer dus zeker even naar de bestaande formules. Zo kan je in alle vertrouwen blijven genieten van elkaars gezelschap. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Dankjewel, Karen. Het was weer reuze gezellig natuurlijk met Jelle van Daal erbij ook daarnet. Straks nog meer gezelligheid en vooral ook ontspannen bij Radio 2 Relax. Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
3: 8 uur, goedenavond, WRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen komt het treinverkeer opnieuw op gang op één van de twee sporen. Spoornetbeheerder Infrabel voert nog herstellingen uit aan het tweede spoor, waarop vanmorgen het tragische ongeval is gebeurd met een schoolbus. De chauffeur van die bus, twee leerlingen uit Bornum en een begeleidster zijn overleden. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis, hun toestand is stabiel. De buschauffeur kwam de overweg opgedraaid vanuit een weg die parallel loopt met het treinspoor, maar er was daar extra beveiliging. Dat zegt de burgemeester van Buggenhout, Geert Hermans.
4: Wel, het is natuurlijk wel zo dat daar ook wel verkeerslichten of rode lichten zijn geplaatst, loodrecht op de parallelbaan. Dus men kan het ook zien als men dus daar wacht. Het was natuurlijk zeer veel zon. Dat moet onderzocht worden. Is dat verblinding door de zon? Is dat iets anders? Ja, dat moet verder onderzocht worden door het parket. Daar ga ik geen verder uitspraken over doen.
3: Er komt een rechtszaak tegen het Russische echtpaar Toporovsky dat mogelijk vervalste schilderijen in bruikleen heeft gegeven aan het MSK, het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Het gaat om 24 werken van bekende Russische kunstenaars uit het begin van de 20e eeuw, onder meer Kandinsky en Malevich. In 2017 werden de werken tentoongesteld in Gent, maar experts hadden met twijfels bij de echtheid ervan. Er volgde een onderzoek, nu moet het koppel zich doen.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.

0: temperaturen boven de 40 graden. 2 jaar geleden vielen er nog meer dan 1300 doden tijdens de Hajj wegens de extreme hitte toen. In het tennis moet Alexander Bloks opgeven op het toernooi van Roland Garros. Vanmorgen heeft hij zijn enkel omgeslagen op training. Bloks zou morgen in de tweede ronde spelen tegen de Australier Alex de Minaur, nummer 7 van de wereld. Dat is een flinke domper, zegt zijn coach Ruben Bemelmans.
1: Hij zei ook in de kleedkamer, ja, ik keek er zo naar uit om morgen tegen de Minaur echt een battle van te maken. Ik keek er naar uit om op gras te spelen. Het gras moeten we nog bekijken, want we weten niet exact hoe erg dat is. Maar ik denk dat begin grasseizoen wel nog iets te vroeg gaat komen.
0: Het weer in Ukkel is er vandaag 30,3 graden gemeten. Dat is de eerste tropische dag van het jaar en ook een record voor 26 mei. Vanavond koelt het traag af. In de grote steden wordt het vannacht niet koeler dan 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en iets frisser, 27 graden in het centrum en 22 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel. Gaan we even naar de weg naar Antwerpen. Op de E34 nog 10 minuten vertraging vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten file tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. En richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Zuid. Daar is de weg ondertussen wel vrijgemaakt.
3: Radio 2. Radio 2 Relax.
4: Dirk Gijs.
2: Een bijzonder fijne avond. We gaan ontspannen met onder meer Olivia Dean, Jasmine en Eric.

0: Cool en de Gang. Begin met een zeetje op de achtergrond, dus daar word je super ontspannen van toch? En ik heb een plaat die eigenlijk net dezelfde boodschap heeft als wat er hier in die chairs zit. Het is van Suzanne en Freek en het heet Goud. En het betekent gewoon, het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Als we samen zijn, dan voelt het al goud. En dat is een hele mooie boodschap. Luister maar met ons mee.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

Wat een mooi liedje, wat een bijzonder warm liedje. Maar het is ook een liedje dat toch met een drama te maken heeft. Een drama van precies 35 jaar geleden. Op 20 maart 1991. Drama in het gezin van Eric Clapton, want hij had een zoontje van 4. Connor viel per ongeluk uit het open raam van zijn appartement op de 53ste verdieping op een wolkenkrabber. En hij heeft dat een plaats gegeven, verwerkt, door er een liedje over te maken. Hij speelt het wel niet meer, want dat gevoel oproepen, avond na avond, dat is best lastig. Ik kan erin komen, ja.

Jasmin. En altijd weer tikt de klok. Laat even weten waar jij op dit moment mee bezig bent. Of jij zit te genieten van het mooie weer. Van de 30 graden die je ongetwijfeld nog hebt op dit moment. En hoe je het hoofd koel houdt. Laat dat gerust even weten in de Radio 2-app. Of op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Doen. Ik ben een beetje benieuwd. Dit is in ieder geval een stem waar je ondanks de 30 graden toch een beetje kippenvel van kan krijgen. Dit is Adele.

0: Joe de Taxi, heerlijke muziek van Vanessa Paradis. Ik vroeg daarnet, waar zijn jullie mee bezig? Laat het even weten in de Radio 2-app. Wel, Katrien de Schrijver, die schrijft... Ik ben onderweg naar huis van een heerlijk weekendje aan zee. Ja, Carina, dan heb je er wel een zeer lang weekend van gemaakt. In ieder geval heel slim natuurlijk. En Anne Delft, die zit toch aan zee, die schrijft... Hier aan de kust geen 30 graden meer, maar een zalige 20 graden. Aan het genieten van een aardbeiendessertje. Smakelijk, Anne. Op de Antwerpse ring richting Gent nog een kwartier vertraging tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En that's it.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: is een plaat waar je je kan aan mispakken. Het begint als een hard rock plaat, maar dat is het hoegenaamd niet. Natuurlijk Eros Ramazzotti en Cosé de la Vita. Ik heb daarnet een vraag gesteld. Van waar ben jij op dit moment mee bezig? Wat ben je aan het doen? En ik kreeg een bericht van Wiesje Marien. Die stuurt: ik heb de hele maand mei meegespeeld hier in Geel met de musical Gelamania. 21 voorstellingen, 460 acteurs en 20.000 toeschouwers gehad. Amai, dat is echt zot. En nu relaxen, rusten en volop genieten van Radio 2. Zalig toch, dankjewel Wiesje. En dan heb ik een hele mooie foto gekregen van Elisa van Dijk. En Elisa is toch wel de slimste. Ik vroeg mij af hoe mensen het hoofd koel houden op dit moment. Wel, ze stuurt een leuke foto van het zwembad. Waar ze bij relaxed met de muziek van Radio 2. En ze voegt eraan toe: leuke buren, leuk zwembad. Ah, maar dat is het slimst. Buren met een zwembad.
1: Radio 2, relax.
2: Radio 2, relax.
3: Dirk Gijs.
2: VRT. Radio 2.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

mama's jasje. En zo ver weg. Zeg, heb jij de nieuwste aflevering van Alles Goed al gehoord? Onze podcast met Evi Gruijhaert is op VRT Max. En niemand minder dan nieuwsanker Fatma Taspinaar is de gast. En het gaat onder meer over kinderen opvoeden. En ja, Fatma is sinds een dik jaar mama, dus ze kan erover meepraten. De nieuwste episode van Alles Goed, de podcast, is nu te beluisteren op VRT Max.

Je hebt het gevoel dat we hier een dikke Peter Gabriel fan in de Radio 2 app hebben. Pascal van Steen uit Antwerpen stuurt: Yep, son, I will take you home. Schitterende artiest Peter Gabriel. En dan zelfs nog Angel Gabriel of Engel Gabriel. Ja, dat is grappig. En Michel Bartier die stuurt: zalig aan het genieten op ons terras in Santa Pola in Spanje. Rita Mergels zit ook op haar terras, maar die is iets actiever, want ze stuurt: ik ben op dit moment mijn terras aan het poetsen. Goed bezig, Rita. Bezig bijtje. Om alles proper te hebben, hè. Laat gerust even weten waar jij op dit moment...

tuinen zijn verlaten. Straten grijs en nat.

0: Fleetwood Mac. Helemaal relaxed met deze As Long As You Follow.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Maar je bent nog niet van ons af, hè? Want we gaan nog een uurtje door met Radio 2 Relax. Met Harry Styles, met Rob de Nijs staat er ook nog op. En Jaap Reesema komt er ook aan.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De twee minderjarigen die gisteren zijn opgepakt in Bretagne na de dood van de 11-jarige Theo, hebben bekend dat ze de jongen hebben aangevallen en gewurgd. De jongen van 16 en het meisje van 15 zouden wraak hebben willen nemen omdat Theo vismateriaal zou hebben gestolen tijdens een uitstap. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen kunnen er opnieuw treinen rijden op beide sporen na het tragisch ongeval van vanmorgen met een schoolbus en een trein aan een overgang. Mogelijk worden vanavond wel nog treinen geschrapt. Morgen zou het treinverkeer opnieuw normaal moeten verlopen. Bij het ongeval zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van de bus, 2 leerlingen uit Bornem en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De overgang is volgens Infrabel goed beveiligd. Er was zelfs een extra verkeerslicht voor verkeer dat zijwaarts de sporen oversteekt, zoals het schoolbusje dat tegen de trein is gebotst. Maar spoorwegovergangen zijn hoe dan ook gevaarlijk, omdat wegverkeer en treinen elkaar kruisen. Infrabel probeert, waar dat kan, spoorovergangen te sluiten, zegt Frederik Petit in Ter Zake.
4: Wel, sinds 2005 zijn er 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Dat gebeurt telkens in nauwe samenspraak met de betrokken stad en de gemeente. Zo staan we ook in contact met de gemeente Buggenhout.
5: Door bijvoorbeeld een tunnel?
4: Een tunnel of dus een brugwerk te realiseren. Ik wil ook eventjes benadrukken of zo. Hier had je natuurlijk een parallelstraat. Mm-hmm. Dat maakt de situatie wat anders. Mm-hmm. Maar aan de overweg zelf waren de laatste 20 jaar geen enkel ongeval gebeurd. Geen enkel verkeersongeval. Enkel 2 keer was er een slagboom afgereden.
3: Na de brand van gisteren in een kledingmagazijn in Tubeke in Waals-Brabant is geen asbestvervuiling vastgesteld, dat zegt de stad op basis van de eerste analyses. Er was bijzonder veel rook die mogelijk giftig was en in het gebouw is er wel degelijk asbest, klinkt het, maar die deeltjes zouden niet zijn vrijgekomen. Scholen en kinderdagverblijven kunnen daarom morgen weer open. Op dit moment wordt er nog altijd nageblust. Sport: op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is Hanne van de Winkel uitgeschakeld in de eerste ronde. Van de Winkel verloor van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld, komen. Scholen en kinderdagverblijven kunnen daarom morgen weer open. Op dit moment wordt er nog altijd nageblust. Sport: op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is Hanne van de Winkel uitgeschakeld in de eerste ronde. Van de Winkel verloor

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

Imagination met Just an Illusion. Soms hadden ze Romeinse toga's aan. Soms oogde het een beetje futuristisch. Maar heerlijke funkmuziek, hè? Heerlijk lazy. This is Just an Illusion. En nu, Jaap Reesema, over zijn zoontje, mijn kleine president.

FM en ze is terug. Ik heb het over Céline Dion en That's the way it is. Als je het hebt over klokken van stemmen, dan moet je maar eens je oren spitsen. Maak je maar weer op voor een memorabele muzikale show vol glitters en kerstsfeer. Met Helmut Lotti, met Lies en met Yannick Bovy. Want op zondag 8 november organiseren we in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen weer de Radio BNE, de Rat Pack Live in Concert. Best of Christmas, het beste dus. Een allerlaatste keer de mooiste Rat Pack Evergreens. Zeker de moeite waard om erbij te zijn als je van crooners houdt. Helmut, Lies en Yannick Bovy die hebben al bevestigd, dus het wordt zeker de moeite. Ga nu naar het Radio BNE kanaal op VRT Max om je tickets te scoren. Het is nog lang, maar het is wel nu het moment. Niet twijfelen. En hier is trouwens Lies.

daar gaat de sfeer natuurlijk, hè. Helaas. Het is fout gegaan. Terwijl de einder zo mooi rood kleurt en het heel romantisch er allemaal uitziet buiten. Je hoorde VOF, de kunst, en het iets minder romantische Suzanne. Radio 2. Ik krijg nog wel eens heel veel toffe berichtjes. Danny Geresh bijvoorbeeld stuurt: ik ben terug aan de afwas. Ik was altijd met de hand af. Flink, Danny. Wout van Wever daarentegen is aan het genieten. Even warm als in België. Maar hier blijft de temperatuur wel meer hangen. Groeten uit Spanje. Dankjewel, Wout. En Frans Billen stuurt ons een mooie foto van zijn vissen. En ik mag niet zomaar vissen zeggen, want het zijn kooivissen. Hij schrijft: geniet van de koois met de mooie muziek van jou. Echt prachtig en fris drankje erbij. Meer moet dat niet zijn. Frans Billens uit Oetingen. Pajottegem, dankjewel voor je berichtjes.

happy ending. Ik krijg net een berichtje van Diego van den Dreek. Die stuurt net gedaan met werken. Diego, dat is dan het ideale moment om te ontspannen met Radio 2 Relax. Als je er geen genoeg van krijgt, we hebben ook een Radio 2 Relax kanaal op VRT Max. Daar hoor je 24 op 24 van deze muziek. Ideaal om je batterijen terug

plaatselijke temperaturen, nu nog gezellig buiten en dan zingen over Barcelona en dan vooral ja, die overdonderende liefdeshistorie. Dat is toch mooi? Pieter Embrecht en Barcelona. Even naar de weg nog doorwerken is er op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Ruppeltunnel dicht. In beide richtingen, je moet omrijden via de brug en ja, daar is file.

Ik krijg een berichtje van Wim Buizen uit Gent. Die zegt, ik zit hier op het gemak te genieten op mijn terras. Genietend van de muziek, wat eten. En ik ben gek van zwaluwengeluid. Dat geeft steeds rust en zomergevoel. Ik heb een suggestie. Ik hoorde iets bij de buren. En dat bleek Marshall en Hayne met Dancing in the City eind de jaren 70. We gaan hem spelen.

George Michael en Mary J. Blige. Het gaat heel mooi samen, die twee stemmetjes. Hè? Je hoorde ze met Ass, hele korte titel. Radio 2. Krijg je nog een berichtje van Esmeralda van de Rauwera. Die stuurt zalige avond met jullie muziek. Totaal geen behoefte aan tv. Gras gemaaid, tuin verzorgd, mijn boxer gedoucht en gestofzuigd. Hoezo? Heb jij je boxer gestofzuigd? Ah, nee, staat een komma. Oké, boxer gedoucht, gestofzuigd, nu nog even dweilen om dan mezelf op te frissen. Esmeralda, zo actief. Al je punten. Ja, dan heb je wel wat Radio 2 Relax nodig, hè, om tot rust te komen. Radio 2.

Oorspronkelijk van Alex Harvey met To Make My Life Beautiful. Maar deze versie mag er ook wel best zijn. Rob de Nijs heeft er zijn eigen draai aan gegeven met Liever dan Lieveling. Wist je dat onze collega Luc Appermond dat hij zich ergert aan domotica? Ja, hij vindt dat ingewikkeld en soms zijn er dan updates nodig. En dat is altijd gedoe, zegt hij. Hij heeft liever een gewone lichtschakelaar, veel betrouwbaarder. Dat ontdek je in de nieuwste podcastaflevering van Mens erger je niet met Xavier en Shema. Shema geeft trouwens ook haar recept voor de perfecte Marokkaanse munthee. Misschien een ideetje voor nu op je terras. Ontdek het nu op ons Radio 2-kanaal op VRT Max. Trouwens, je kan hen ook jouw ergernis mailen. Winwin@radio2.be. En wie weet ben jij binnenkort ook te horen in de podcast Mens erger je niet. Hey. Radio 2 Relax.

Wat een stem. Hij brak door in 2018 en heeft dan een paar hitjes gescoord. En dit was er eentje van, hè, deze Wish You The Best. Je hoorde Louis Capaldi. Radio 2. Ik krijg nog een fijn berichtje van Linda uit Morsel. Linda van Gossem is dat en ze stuurt... Tjoe, wat is het toch zalig buiten. Een echte zomeravond. Niet normaal. Verdiept in mijn boek met Radio 2 erbij. Wat kan het leven toch zalig mooi zijn. Kleine gelukjes en zo'n klavertje 4 erbij. Noem ik dat, hè. Kleine gelukjes. Heerlijk. En ook nog hartjes daarbij. Dankjewel voor je berichtje. Doet altijd plezier om zoiets te lezen. En merci voor het luisteren, want voor mij zit het er alweer op. We horen elkaar vrijdagavond terug voor Radio 2 8090 en Nilly's. En verder genieten van de Radio 2 Relax kan natuurlijk ook nu. Of 24 op 24 met het Radio 2 Relax kanaal op VRT Max. Hier is nog Andrew Gold.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: 10 uur, goedenavond VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Buggenhout kunnen er opnieuw treinen rijden op beide sporen na het tragisch ongeval van vanochtend aan een spoorwegovergang. Morgen zou het treinverkeer daar opnieuw normaal moeten verlopen. Bij het ongeval met een trein en een schoolbusje met leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van de bus, 2 leerlingen uit Bornem en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Ook bij de gewonden is er een kind uit Bornem. Daar is de verslagenheid groot. Burgemeester Greet de Bruin wil alle inwoners de kans geven om een rouw te betuigen.
4: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
3: Het parket voert het onderzoek, want het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De overgang is volgens sporen-NBR'er Infrabel wel goed beveiligd. Er is zelfs een extra verkeerslicht voor verkeer dat zijwaarts de sporen oversteekt, zoals dat busje. Maar spoorwegovergangen zijn hoe dan ook gevaarlijk. Infrabel probeert waar dat kan overgangen te sluiten. Dat zei Frederik Petit in Ter Zake.
5: Wel, sinds 2005 zijn er 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Dat gebeurt telkens in nauwe samenspraak met de betrokken stad en de gemeente. Zo staan we ook in contact met de gemeente Buggenhout.
6: Door bijvoorbeeld een
5: brugherk te realiseren. Ik wil ook eventjes benadrukken of zo. Hier had je natuurlijk een parallelstraat. Mm-hmm. Dat maakt de situatie wat anders. Mm-hmm. Maar aan de overweg zelf waren de laatste 20 jaar geen enkel ongeval gebeurd. Geen enkel verkeersongeval. Enkel 2 keer was er een slagboom afgereden.
3: Er komt een rechtszaak tegen het Russische echtpaar Toporowski dat mogelijk vervalste schilderijen in bruikleen heeft gegeven aan het MSK, het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Het gaat om 24 werken van bekende Russische kunstenaars uit het begin van de 20e eeuw, onder meer van Kandinsky en Malevich. In 2017 werden die werken tentoongesteld in Gent, maar experts hadden meteen hun twijfels bij de echtheid ervan. Er volgde een onderzoek, nu moet het echtpaar zich dus verantwoorden voor de rechter. De toenmalige directrice van het museum, Katrien de Zeger, wordt niet vervolgd. Zij werd in 2020 ontslagen. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat zij een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
7: Het lichaam van de jongen van 11 jaar werd zondag gevonden in Rennes in Bretagne. Er was een badhanddoek strak om zijn nek getrokken. Gisteren werden 2 verdachten aangehouden, een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondag aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld.
8: Knaldi!
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,25 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd

0: worden voorgeleid aan de rechter en vrijwel zeker in staat van beschuldiging worden gesteld.
1: Sport: op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is Hanne van de Winkel uitgeschakeld in de eerste ronde. Van de Winkel, 22, verloor bij haar debuut in Parijs van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld, in twee sets, 6-3 en 6-0. Bij de mannen moet Alexander Bloks forfait geven wegens een enkel blessure. Morgen zou hij het in de tweede ronde opnemen tegen de Australische topper Alex de Minaur. Vannacht is het helder en warm in de grote steden. Niet koeler dan 18 graden. Morgen opnieuw veel zon, ietsje frisser. 27 graden in het centrum en 22 aan zee. 'S Avonds is er kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Meer in de app van VRT Nieuws.

streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met een

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In Syrië zijn restanten gevonden van chemische wapens die zijn gebruikt tegen burgers door het regime van oud-dictator Assad. Het gaat om tientallen raketten en bommen met chemische munitie die zijn afgevuurd tijdens de burgeroorlog die begon in 2011. Eind 2024 is Assad verdreven door rebellen onder leiding van huidig president Sharaa. Hij wil de banden van Syrië met de rest van de wereld nu herstellen en werkt daarom mee aan onderzoek naar het gebruik van chemische wapens. In Buggehout in Oost-Vlaanderen kunnen er opnieuw treinen rijden op beide sporen na het tragische ongeval van vanochtend aan een spoorwegovergang. Morgen zou het treinverkeer opnieuw helemaal normaal moeten verlopen. Bij het ongeval met een trein en een schoolbusje met leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van de bus, 2 leerlingen uit Bornem en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Ook bij de gewonden is er een kind uit Bornem en daar is de verslagenheid groot. Burgemeester Geet de Bruin wil alle inwoners nu de kans geven om hun rouw te betuigen.
4: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
3: Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De overgang was goed beveiligd volgens spoornetbeheerder Infrabel. En waar dat kan, probeert Infrabel spoorwegovergangen te sluiten, omdat ze hoe dan ook gevaarlijk zijn. En waar dat niet kan, zijn 2 halve slagbomen, zoals in Buggenhout, de beste optie. Dat zei Frederik Petit in Ter Zake.
5: Dat is historisch zo gegroeid. Dat is ook wettelijk bepaald. Infrabel en dus de overheid hebben dat bestudeerd, geanalyseerd. En dus de beste overweg is een overweg met 2 halve slagbomen, verkeerslichten en een belsignaal, zoals er hier was, eventueel versterkt met andere maatregelen. En ook net om te voorkomen, wanneer iemand op de overweg zelf zou zitten, wanneer de slagbomen volledig gesloten zijn, dan is er geen vluchtroute meer. En dat wil je natuurlijk vermijden, want dan krijg je een ander soort van ongeval.
3: Sport in de play-offs van het basketbal staan Oostende en de Antwerp Giants op 1 zege van de finale. In de derde wedstrijd van de halve finales klopte Oostende Aalst met 78-60. De Antwerp Giants versloegen Limburg United met 84-73. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor. En wie het eerst 3 matchen wint, gaat naar de finale. Vannacht is het helder en warm in de grote steden, niet koeler dan 18 graden. Morgen opnieuw veel zon, ietsje frisser tot 27 graden in het centrum en 22 graden aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor 2.
3: Middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Buggenhout zou het treinverkeer vanaf de ochtend opnieuw normaal moeten verlopen na het tragisch ongeval van vanochtend. Na de botsing tussen een trein en een schoolbusje met leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn 4 doden gevallen. De chauffeur van die bus, 2 leerlingen uit Bornum en een begeleidster. 5 leerlingen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Ook bij de gewonden is er een kind uit Bornum en daar is de verslagenheid groot. Burgemeester Geet de Bruin wil alle inwoners de kans geven om een rouw te betuigen, zegt ze.
4: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden. En dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
3: Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. De spoorwegovergang was goed beveiligd volgens SporNet Beheerder Infrabel. Er was zelfs een extra verkeerslicht voor verkeer dat zijwaarts de sporen oversteekt, zoals dat schoolbusje vanmorgen. Infrabel probeert waar dat kan overgangen te sluiten, omdat ze hoe dan ook gevaarlijk zijn. Waar dat niet kan, zijn 2 halve slagbomen, zoals in Buggenhout, de beste optie. Dat zei Frederik Petit in Ter Zake.
5: Dat is historisch zo gegroeid, dat is ook wettelijk bepaald. Infrabel en dus de overheid hebben dat bestudeerd, geanalyseerd. En dus de beste overweg is een overweg met 2 halve slagbomen, verkeerslichten en een belsignaal, zoals er hier was, eventueel versterkt met andere maatregelen. En ook net om te voorkomen, wanneer iemand op de overweg zelf zou zitten, wanneer de slagbomen volledig gesloten zijn, dan is er geen vluchtroute meer. En dat wil je natuurlijk vermijden, want dan krijg je een ander soort van ongeval. Ja.
3: Het cruiseschip Hondius, waarop het Hantavirus is uitgebroken, is niet grondig genoeg gekuist en dat moet opnieuw, dat zegt het Nederlandse Gezondheidsagentschap. Het schip ligt al een week voor anker in Rotterdam en zou vandaag naar Vlissingen varen, de thuishaven, maar na inspectie is een betere poetsbeurt nodig. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van dat cruiseschip positief op het virus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Tot 6 weken na besmetting kunnen er symptomen opduiken. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat zij een jongen van 11 hebben gewurgd. Het lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
6: Het lichaam van de jongen van 11 jaar werd zondag gevonden in Rennes in Bretagne. Er was een badhanddoek strak om zijn nek getrokken. Gisteren werden 2 verdachten aangehouden, een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondag aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchtten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging. De 2 kinderen van 15 en 16 zullen morgen worden voorgeleid aan de rechter en vrijwel zeker in staat van beschuldiging worden gesteld.
3: Sport: in de play-offs van het basketbal staan Oostende en de Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale. In de 3e wedstrijd van halve finales klopte Oostende Aalst met 78-60. De Antwerp Giants versloegen Limburg United met 84-73. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor. Wie het eerst 3 matchen wint, gaat naar de finale. Het weer nog met 30,3 graden gemeten. In Ukkel hebben we de eerste tropische dag van het jaar gehad. En het was de warmste 26 mei ooit. Vannacht is het helder en nog altijd warm in de grote steden. Wordt het niet koeler dan 18 graden. En morgen opnieuw veel zon en ietsje frisser. 27 graden in het centrum, 22 graden aan zee. 'S Avonds kans op bui, op een bui of onweer in het zuidoosten. Zo dinsdag 26 mei, zit erop. Een goede nacht.

0: beste muziek.
1: Op een bui of onweer in het zuidoosten. Zo dinsdag 26 mei, zit erop. Een goede nacht.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

is 1 uur. Een heel goede nacht. Veerte Nieuws met Matthijs Bijnens. In het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 4 kinderen en 3 vrouwen. En er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken rond het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op de pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. Cuba roept de internationale gemeenschap op om het land te helpen. In het land dreigt een catastrofe volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken. Cuba kampt met een zware economische crisis en er zijn ernstige tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. Heel vaak is er geen stroom op het eiland. De economische problemen zijn er nog verergerd sinds de Verenigde Staten de olietoevoer vanuit Venezuela heeft stilgelegd. Cuba vreest ook een interventie vanuit de VS. De Amerikaanse regering heeft de afgelopen week de druk op Cuba nog opgevoerd door voormalig president Raúl Castro in staat van beschuldiging te stellen voor de moord op Amerikanen in 1996. Volgens de Cubaanse regering is het een voorwendsel om een militaire invasie te rechtvaardigen. Heel wat landen maken hun selectie voor het wereldkampioenschap voetbal bekend. Zo ook Marokko. Bij Marokko zitten er wel wat bekende en oud-bekende uit onze competitie in de selectie. Zakaria El Ouadi van KRC Genk, Chemzine Talbi, die nog bij Club Brugge heeft gespeeld, en ook ex-Genk-speler Bilal El Kanous is erbij. Bij gastland Canada maken ze zich sterk dat Union-speler Promise David speelklaar zal geraken na een blessure. En bij Panama is ex-Anderlecht-speler Murillo de aanvoerder. En ook gastland Verenigde Staten heeft dinsdagavond de spelers bekendgemaakt waarmee ze het WK in eigen land aanvatten. Ook daar een ex-Genk-speler in de ploeg, Mark McKenzie. Het weer, het is helder vannacht. Het blijft ook behoorlijk warm. In de steden wordt het niet koeler dan 18 graden. Elders minimaal rond 16 graden. Overdag dan opnieuw zonnig. Een tikje frisser dan dinsdag 27 graden in het centrum. 22 aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten van het land. Ook donderdag en vrijdag wordt het zonnig en warm met dan maximaal tot 30 graden. Vrijdag kans op onweer in het oosten en het noordoosten. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

Twee uur en heel goede nacht. 14 nieuws met Matthijs Bijnens. Het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn